in de house en over een 25-tal minuutjes opnieuw de uwe, waar ik was begonnen met waar ik mijn vorige set mee was geëindigd. En dat was Prince Fatty, hier in combinatie met Dele Sosimi. En dat is de ex-toetsenist van de tweede band van Fela Kuti, de Egypt 80. Maar hier dus met een track van het album You Know Fit Touch and Indup.

was toch achtereenvolgens Culture Freeman en Soja Say terug te vinden op Songs from the Growing Room van de Hydroponics ergens 90s. Had ik op het Dubhead label uitgebracht. Vergezeld van de dub van de Dubs of the Growing Room van diezelfde Hydroponics. En dan nogmaals van die twee albums Singer Blue, Heavenly Father en nu de Heavenly Dub.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen deze uitzending met Die Profeten van het gelijknamige debuutalbum van Das Ich uit 1991. En we gaan deze uitzending ook grotendeels besteden aan een in memoriam voor Bruno Kram, de componist-toetsenist van Das Ich. Want ja, opnieuw komt een waar icoon van de zwarte scene te overlijden en volkomen onverwacht kort. Na een optreden in Granada, Spanje, zeeg Bruno Kram in de kleedkamer in elkaar en verloor hij het bewustzijn. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. De zwarte scene is in shock. Bruno Gert Kram werd geboren op 13 oktober 1967 in München, terwijl hij nog leerling was aan het gymnasium van Bayreuth, de gemeentelijke middelbare school voor economie en sociale wetenschappen, begon hij in 1986 het project Fahrenheit 451, het ontstaan van Das Ich. Bruno Kram liep zijn Das Ich-compaan Stefan Ackermann voor het eerst tegen het lijf in 1986 in The Crazy Elephant, een destijds populaire alternatieve discotheek en new wave club in Bayreuth. Bruno was op dat moment al een paar jaar intensief bezig met elektronische muziekexperimenten onder de namen Fahrenheit 451, Alpha Novalis en Decorated Style. Stefan was een jonge new-waver uit Berlijn die opviel door zijn expressieve uitstraling. Het klikte muzikaal en intellectueel meteen tussen de twee en een jaar na hun ontmoeting richtten ze samen hun allereerste gezamenlijke project op onder de naam Dying Moments. Met deze band, waarin ze destijds nog experimenteerden met teksten in het Duits, Engels, Frans en Latijn, brachten ze twee cassettes in zeer beperkte oplagen uit. Daarvan hebben we geen nummer. Bij mijn weten zijn die ook niet echt verkrijgbaar, buiten dus die heel zeldzame tapes. Maar we gaan een nummertje draaien dus van het project dat hij er al sinds de middelbare school op nahield. Fahrenheit 451. Ik heb het staan op de verzamelaar, de Gothic Compilation, bij het gelijknamige tijdschrift Gothic. Part 2 uit 1995. En dit is Fahrenheit 451, Bruno Kram dus, met het nummer Sorrow and Pain.

Fahrenheit 451 met Sorrow and Pain, het allereerste project van Bruno Kram. En omdat hij ontdekte dat er in Amerika al een gothic rockband onder diezelfde naam opereerde, besloot Bruno Kram zijn project Fahrenheit 451 om te dopen tot Alpha Novalis. Hoewel deze projecten natuurlijk altijd in de schaduw hebben gestaan van het veel grotere en succesvollere Das Ich, vormden ze wel een onmisbare artistieke proeftuin voor Krams kenmerkende elektronische productiestijl. We gaan er nu nog eentje draaien van Alpha Novalis, te vinden op de Dance Macabre Sampler Part 1, dus van Bruno Krams eigen platenlabel. Deze verscheen in 1991 en het nummer dat we gaan laten horen van Alpha Novalis heet As Thou Came to the Torture Garden.

Bruno Kram met Alva Novalis, As Thou Came to the Torture Garden. Das Ich werd in 1989 opgericht. De bandnaam Das Ich is rechtstreeks overgenomen uit de psychologie van Sigmund Freud en zijn bekende structuurmodel van de menselijke psyche. In de Nederlandse vertaling staat dit bekend als het ego, het bewuste deel van onze persoonlijkheid. Met de release van de EP Satanische Verse ontketende Das Ich in 1991 een ware revolutie in de underground scene. Deze release geldt historisch gezien als de officiële geboorte en blauwdruk van de nieuwe Duitse todeskunst, waarover subiet meer. De titel Satanische Verse was een duidelijke knipoog naar het destijds controversiële boek van Salman Rushdie. Nadat Bruno Kram en Stefan Ackermann in 1989 Das Ich oprichten, namen ze de nummers in eerste instantie op als een demotape in 1990. Om de muziek fatsoenlijk te kunnen verspreiden, richtte Bruno Kram dan zijn eigen platenlabel op Danse Macabre. In 1991 werd de muziek officieel op CD uitgebracht als een 4-tracks tellende EP, gevolgd door een tot 7-tracks uitgebreide heruitgave in 1993. Op de tape en de EP stonden al 3 ferme klassiekers: Gottesstoot, Des Satans Neue Kleider en de ultieme dancefloor filler Kain und Abel. Die houden we voor later, maar we gaan van Satanische Verse nu wel Gottesstoot laten horen. En nog eventjes zeggen, tijdens het nummer Gottesstoot hing dus de zanger van Das Ich, Stefan Ackermann, gekruisigd, of hangend aan een kruis, hing u dus op het podium te zingen.

der Schrei in mir unhörbar schweigt und

Het blijft een van de meest indrukwekkende songs van Das Ich Gottes Tod. Natuurlijk naar Nietzsche. En dan het debuutalbum Die Profeten kwam uit in 1991 en het kan niet genoeg bewierookt worden. Het is het klassieke album van de Neue Deutsche Todeskunst met onvergetelijke klassiekers als Kain und Abel, hun signature song Gottesdood en des Satans Neue Kleider van de EP Satanische Verse, aangevuld met tracks als Die Profeten en Lügen und das Ich. Het was een album dat insloeg als een bom in de zwarte scene. Bij de eerste noten van Kain und Abel stroomde de dansvloer vol met enthousiaste zwartzakken, New Wavers, Gothics of Grufties, zoals ze die in Duitsland noemen. Hier is Des Satans Neue Kleider van Die Profeten uit 1991.

Des Satans neue Kleider. Van het debuutalbum Die Profeten van Das Ich uit 1991. En ja, de opvolger Staub verscheen in 1994. Het wow-effect was hier wat weg, maar het was ook een voortreffelijk album dat in dezelfde stijl klassiekers leverde als Unschuld Erde en Von der Armut. Persoonlijk vind ik Das Ich fantastisch goed tot en met Die Liebe uit 1995, hun samenwerking met de dark metal band Atrocity. Hierna werden ze wat gladder en wat meer recht toe recht aan electro, maar op elk album stond nog wel een verborgen pareltje. Het nummer Destillaat geldt tot op de dag van vandaag als een enorm populaire klassieker op de electro-dansvloer. Hun meest recente album Fanal uit 2025 laat trouwens een terugkeer horen naar het oude, meer bombastische gothic geluid. We gaan er nu eentje laten horen van Das Ich samen met Atrocity, die dark metal band die ook op hun Danse Macabre label zat en waar ze dus samen een gans album mee inblikten, Die Liebe. Het nummer dat we gaan laten horen heette Unschuld en was dus een herwerking van Unschuld Erde op het album, op het tweede Das Ich-album Staub. Maar hier dus met Atrocity Unschuld van het Die Liebe album uit 1995.

Unschuld, The Dark Wave Band, dat ik samen met de Dark Metal Band Atrocity op het album Die Liebe in 1995. En we zijn dus bezig aan een uitgebreid in memoriam voor Bruno Kramm van Das Ich, die volkomen onverwacht overleed een paar dagen geleden. En dan nu een hoofdstukje over het subgenre waaraan Das Ich de naam gaven: Neue Deutsche Todeskunst. Nee, ik ben een beetje te ver. Excuses, eerst nog een ander hoofdstukje. Bruno Kramm, bekend om zijn iconische kapsel in de vorm van rode duivelshorens, droeg tijdens optredens van Das Ich een donkere outfit en was vaak veel zwaarder opgemaakt dan de halfnaakte zanger Stefan Ackermann. Zijn zang zorgde voor een diepe, intense sfeer die contrasteerde met de snelle en schille zang van Ackermann. Terwijl Stefan Ackermann op manische wijze op het podium heen en weer tolde en met een bezeten blik de voorste rijen fixeerde, stond Bruno Kramm als diens tegenpool rustig achter zijn keyboard. De dynamiek tussen de twee was perfect. Bruno stuurde de donkere, bombastische klanken de zaal in, terwijl Stefan als een bezeten sjamaan de zaal opzweepte. Kramm componeerde de muziek, terwijl zanger Stefan Ackermann voor de lyrics zorgde. Het duo viel vooral op omdat hun muziek wars van het toen gangbare minimale en monotone van de meeste electro net heel bombastische orkestrale structuren had die het handelsmerk waren van Bruno Kramm. Maar Bruno Kramm was meer dan de helft van Das Ich. Hij was iemand die zich tomeloos inzette voor de gothic scene. Naast de band Das Ich stichtte hij ook het platenlabel Dance Macabre en als eigenaar van dat label gaf hij een hele reeks van platen en groepen uit. Hij was ook zelf actief als producer voor tal van darkwave en dark metal bands. Hij produceerde onder meer Atrocity, Dorsetshire, Placebo Effect, Relatives Menszijn, Illuminate, Sanguis et Sinis, In Strict Confidence, Printed at Bismarck's Death, Ghosting, Science Kills E. Coli, Felsenreich en Tilt. Bruno Kramm was ook constant onderweg als DJ en richtte de Gothic Club Generation Gothic op als reizend evenementenconcept en clubnacht. Naast Das Ich had hij later ook nog het nevenproject Kramm. In 2001 bracht hij daarmee het album Keur uit. Het Dance Macabre label had een eigen publicatie en daar ontstond de naam van een nieuw typisch Duits darkwave subgenre, Neue Deutsche Todeskunst, waarover dus direct meer. Maar eerst laten we nog een nummertje horen. Lügen und das Ich stond ook op het debuutalbum Die Propheten, maar we gaan het draaien van het live album Feuer uit 1995. Het is een opname, eens kijken, ja, van Bielefeld in de zaal PC 69, Lügen und das Ich.

Lügen und das Ich. En dan nu het hoofdstukje over de Neue Deutsche Todeskunst. De Neue Deutsche Todeskunst is een Duits-talige, sterk literair beïnvloede muziekstroming die rond 1990 ontstond binnen de darkwave en gothic subcultuur, de Schwarze Szene in Duitsland. Het waren dus das Ich die aan de basis lagen van het genre met hun Danse Macabre label en hun eigen publicatie waar dus de naam was ontstaan, Neue Deutsche Todeskunst. Het genre legde de basis voor het gebruik van de Duitse taal binnen de underground gothic scene die daarvoor gedomineerd werd door Engelstalige acts. Het was een stroming waarin poëzie, theater en duistere muziek elkaar ontmoeten. Neue Deutsche Todeskunst combineerde elementen uit darkwave, gothrock, neoclassiek en electro-industrial. Typerend voor het was het theatraal reciteren of het declameren van poëtische en metaforische teksten, zogenaamd sprechgesang. Ook de arrangementen waren vaak erg theatraal, de teksten waren diepzinnig en melancholisch. Ze behandelden existentiële thema's zoals de dood, vergankelijkheid, nihilisme, waanzin, sociale isolatie en existentiële crisis. Vaak waren sterke literaire invloeden merkbaar uit onder meer de romantiek en het expressionisme. Het genre werd dus grotendeels gecentreerd rond het Zuid-Duitse platenlabel Dans Macabre, opgericht door Bruno Kram. Binnen de Neue Deutsche Todeskunst waren das Ich pioniers en bekend om hun expressionistische elektronische sound en theatrale live optredens. Zoals gothic een zwaardere, meer duistere vorm was van New Wave, zo was Neue Deutsche Todeskunst een zwaardere en donkerder vorm van Neue Deutsche Welle. De grote drie van het subgenre waren Das Ich, Goethes Erben en Lacrimosa. En er waren nog tal van anderen. Sopor Aeternus wordt er ook meestal bijgerekend als een wat meer medieval en dark folk klinkende variant. En wie kent er nog Relatives Mens Sein? Een van mijn persoonlijke favorieten van het ganse genre, vooral met het nummer Vervloekt, dat we nu gaan laten horen. Het stond op het album, ook uitgekomen op Dans Macabre, natuurlijk in 1993. Het album Die Ewigkeit. Hier zijn Relatives Mens Sein met Vervloekt.

En met vervloekt van relatieves mens zijn werd het 8 uur hier bij de Horny Hour op Radio Centraal. En we zijn dus bezig aan een in memoriam voor Bruno Kram van Das Ich, die onverwacht overleed. En dus grondlegger van het genre Neue Deutsche Todeskunst, waarvan deze relatieves mens zijn ook een belangrijke vertegenwoordiger waren. Ook op het label van Das Ich, Dans Macabre. En het album werd dus mede uitgebracht en mede gemixt door Bruno Kram. Hoewel de hoogtijdagen van de stroming Neue Deutsche Todeskunst in de jaren 1990 lagen, beïnvloedde esthetiek en taalkundige benadering van het genre of het subgenre nog steeds hedendaagse darkwave en gothic artiesten. We denken aan acts als Samsa, Straum, Asp, Mantus en men kan dit rijtje zelf nog naar believen aanvullen. Maar daar hield het niet op. We kunnen bij in memoriam voor Bruno Kram niet voorbij aan zijn prominente rol in de Antifa-kant van de Schwarze Scène. Een scène, de gothic en new wave scene, die op zich bij de goede gemeente al vaak werd misbegrepen. Bruno Kram heeft zich binnen de gothic en dark wave scene altijd expliciet gepositioneerd tegen rechtsextremisme. Hij was een van de boegbeelden die zich actief met de antifascistische beweging bezighield. In de jaren 90, toen de Duitse gothiccultuur een enorme bloei doormaakte, probeerden rechtsextremistische groeperingen en individuen voet aan de grond te krijgen binnen de scene, onder andere via de neofolk en martial industrial subgenres met hun misantropische en oorlogsthematiek. Bruno Kram sprak zich hier fel tegenuit. Hij steunde initiatieven zoals Groefties gegen rechts en werkte samen met Antifa-gerelateerde netwerken om te waarschuwen voor de infiltratie van neonazis in die Schwarze Scene. Omdat Das Ich zelf gebruik maakte van theatrale, expressionistische en soms provocerende christelijke en historische symboliek, zat Bruno Kram midden in het debat over waar de grens lag. Enerzijds verdedigde hij kunstenaars die controversiële symbolen puur als provocatie, zoals in de punk, of historisch overpeintingsmateriaal gebruikten. Anderzijds trok hij samen met Antifa-organisaties een harde grens bij bands die daadwerkelijk extreemrechtse of fascistische sympathieën begonnen te verheerlijken. We gaan nog een nummertje draaien uit een later album van Das Ich uit Antichrist uit 2002, dat al wat meer teruggreep naar het oude geluid terug. Dit is Keimzeit.

een later nummer van dat ik was dat uit 2002, Keimzeit. Bruno Krams' antifascisme bleef niet beperkt tot de muziek. Hij was ook buiten de gothic scene politiek zeer actief in Duitsland. Waar hij de tijd vandaan haalde, zal wel altijd een raadsel blijven. Maar Bruno Kram had ook buiten de zwarte scene nog meerdere bezigheden. Van november 2014 tot eind september 2016 was hij de regionale voorzitter van de Piratenpartij Berlijn en de lijsttrekker van de partij voor de verkiezingen van het Berlijnse parlement in 2016, waarna hij aftrad. Daarvoor was hij een tijd lid geweest van Bündnis 90, die Grünen. Als lid van de Groenen en de Piratenpartij was hij erg geïnteresseerd in de strijd tegen populistisch rechts, in burgerrechten en in de wetgeving rond auteursrechten. Hij betwiste het recht van uitgevers om mee te delen in de royalties van componisten en tekstschrijvers. Hij voerde hier zelfs een rechtszaak rond die hij ook won. Ooit stond hij in gothic outfit op een verkiezingsaffiche met opschrift "Zo kun je toch niet gaan werken." Het was een pleidooi voor het basisinkomen dat werken overbodig moest maken voor wie daar geen zin in had. Maar wie nu denkt dat Bruno Kram werkschuw was, die heeft het helemaal verkeerd voor. Zoals we al uitgebreid hebben aangetoond, was juist het tegendeel waar. Bruno Kram had dus zijn muzikale carrière bij Das Ich. Daarnaast was hij baas van het platenlabel Dans Macabre. Hij was producer. Hij was DJ en organisator in de zwarte scene. Hij had een politieke carrière. En in 2020 richtte hij samen met een compaan ook nog het IT-bedrijf Infinite Devices op, dat IT-toepassingen voor artistieke projecten leverde en ontwikkelde. Op 31 december 2016 kondigde Bruno Kram op zijn Facebookpagina aan dat hij zich terugtrok uit de actieve politiek en zich voortaan uitsluitend op zijn carrière als muzikant zou richten. We laten nog een nummertje horen van Das Ich van hun tweede album Staub uit 1994, Von der Armut.

Das Ich von der Armut van het album Staub, het tweede album. Bruno Kram gold als een heel lieve, vriendelijke man, down to earth en met een groot hart voor de fans. Handtekeningen samen op de foto, het kon allemaal. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van het hyperkinetische podiumbeest Stefan Akkerman. Ook hij transformeerde na de show tot een zachtaardige man die met de fans ging socializen en een pintje drinken. Ik herinner me een optreden in de Stiepel in Waregem, waar ik na de show samen met Bruno Kram op de dansvloer stond tot in de vroege uurtjes. Met zijn platenlabel Danse Macabre heeft Bruno Kram tientallen jonge, beginnende underground bands op weg geholpen. In plaats van zich arrogant op te stellen als de grote pionier, fungeerde hij als een actieve supporter en mentor voor nieuw talent. Hij was een gedreven idealist op meerdere vlakken. Zijn engagement tegen rechtsextremisme binnen en buiten de zwarte scene en zijn werk voor de Piratenpartij en die Groenen kwamen voort uit een oprechte bezorgdheid om burgerrechten en rechtvaardigheid, niet om zijn eigen ego te strelen. De zwarte scene reageerde dan ook diep verslagen toen Bruno Kram op 25 september 2026 op 58-jarige leeftijd plotseling overleed na een optreden in het Spaanse Granada. De stroom aan steunbetuigingen van fans en bands over de hele wereld benadrukken allemaal hetzelfde. Men herinnert hem niet alleen als een muzikaal genie, maar vooral ook als een uitzonderlijk zachtaardig en mooi mens. En dan, ik heb het speciaal voor het laatste gehouden, de grote Das Ich-klassieker, die de dansvloeren in de gothic tempels liet volstromen. En dat bijvoorbeeld ook altijd heel hoog stond in de New Wave Top 100 van de Limelight. Das Ich. Van het debuutalbum Die Profeten uit 1991. En het stond al op de allereerste demo tape satanische verse. Hier is Kain und Abel.

0: Das ich met de dansvloervuller Kain und Abel. En dat was het voor wat betreft het In Memoriam voor Bruno Kram. Maar ik heb hier nog wel drie bands bij van in dezelfde tijd van het nieuwe Duitse todeskunstgenre om eens te laten horen. En de eerste zijn ja de andere heel grote naam, Goethes Erben. Das Ende gaan we laten horen. Een van de meest iconische en invloedrijke nummers van Goethes Erben. Het nummer werd oorspronkelijk in 1989 geschreven door frontman Oswald Henke. De tekst van het nummer waarschuwt in poëtische maar grimmige bewoordingen voor de milieuvernietiging, verkilling, verrechtsing en het opkomende rechtspopulisme in de westerse wereld. Het nummer groeide al snel uit tot een absolute underground hit binnen de gothic en new wave scene in Duitsland en ver daarbuiten. Ook dit nummer stond heel hoog. Telkens in de tijd in de New Wave Top 100 van de Limelight. Goethes Erben dus met Das Ende.
1: Wenn das Meer sich blutrot färbt, der Himmel von schwarzen Wolken bedeckt ist und die Vögel aufgehört haben zu singen, weil ihre Kehlen vom Öl verklebt wurden, wenn im Osten mutierte Monster geboren werden, wenn der Winter zum Sommer wird und die Felder verdorren, die Erben des Dritten Reichs wieder mächtiger werden, dann hat das Ende der Zeit begonnen. Und der Teufel die Schlacht gewonnen.

Goethes Erben. Een andere grote naam in de nieuwe Duitse Todeskunst was het project van de psychiatrisch verpleegkundige Oswald Henke. Persoonlijk heb ik met deze groepen van de nieuwe Duitse Todeskunst in der tijd zeer veel Duits bijgeleerd. We gaan er nog zo in draaien. Lacrimosa uit Zwitserland. Het project van Thilo Wolff, die er ook zijn eigen platenlabel op nahield, Hall of Sermon. Hier is Lacrimosa met mijn favoriete nummer van Angst. 1991 is dit Der letzte Hilfeschrei. Het nummer vertelt een gitzwart verhaal over extreme eenzaamheid, isolatie en existentiële angst van een individu in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ook niet bepaald een vrolijk nummer. De laatste Hilfeschrei van Lacrimosa. En dan ga ik nog één band laten horen van de Neue Deutsche Todeskunst. Super Aeternus van de non-binaire persoon Anna Vorni Cantodea. En die zongen ook wel eens in het Engels, afwisselend in het Duits en het Engels. Dit is een nummer van het album Todeswunsch uit 1995. Is it Shadowsphere Part 1? Part 2, sorry. Super Aeternus, de meer medieval en dark folk variant van de Neue Deutsche Todeskunst.

En dat was het voor wat betreft de nieuwe Duitse Todeskunst. En de betreurde Bruno Kram van Das Ich. En we gaan nu iets leuker doen, namelijk een paar optredens voorstellen. Chelsea Wolfe staat op het podium van de Trix op 15 december. Sinds haar doorbraak met de albums The Grime and the Glow uit 2010 en Apocalypsis uit 2011 staat Chelsea Wolfe bekend als een artieste die weigert zich in een hokje te laten duwen. De sound van de in Californië opgegroeide Chelsea Wolfe is een reis die genres laat vervagen. Ze creëerde een eigen genre dat vaak doomfolk wordt genoemd. Haar rijke discografie leest als een constante transformatie van het zware industriële en experimentele Abyss uit 2015 tot het folkalbum Birth of Violence uit 2019. Haar meest recente album She Reaches Out to She Reaches Out to She uit 2024 toont een artieste op het absolute toppunt van haar artistieke kunnen. Naast haar solowerk drukte Wolfe ook haar stempel op de alternatieve scene. Zo werkte ze nauw samen met de metalcore pioniers van Converge, schreef ze mee aan de soundtrack van de slasher movie X en leende ze haar stem aan nummers van Russian Circles en Death Heaven. Met The Dog World Tour, naar aanleiding van haar nagelnieuwe album The Dog, brengt Chelsea Wolfe haar unieke mix van doom, folk en godwave naar het podium van de Trix, gehuld in een betoverend duister sonisch landschap van postpunk, black metal en blues. Dit optreden op 15 december in de Antwerpse Trix zou wel eens fans van onder meer Nick Cave, PJ Harvey, Zola, Jesus en Charbo kunnen bekoren. En we gaan natuurlijk een nummertje draaien van deze bijzondere dame, namelijk Zita van het album The Dark, het nieuw verschenen album.

Chelsea Wolves op 15 december in de Trix. En we gaan nog een interessant optreden aankondigen voor de New Wave en Dark Wave van Boy Harsher. Vrijdag 4 december in de Roma. Dit duo uit Massachusetts bestaat uit de onwezenlijk mooie en beklijvende stem van Jay Matthews en de mescherpe synthpunk-producties van Augustus Muller. Samen creëren ze een sound die zo uit de jaren 80 zou kunnen komen. Even filmisch als intens, even donker als meeslepend, met hun eigenzinnige mix van minimalistische beats, pulserende elektronica en een onderhuidse spanning groeide Boy Harsher de voorbije 10 jaar uit tot een van de meest geliefde en invloedrijke acts binnen de experimentele elektronische muziek. Hun concerten zijn hypnotiserende belevenissen die je moeiteloos meezuigen in een wereld van schaduw, emotie en dansbare energie. Zoals op dit nummer van hun album Country Girl uit 2019. Country Girl Uncut heette dat album voluit. De titelsong Country Girl, Boy Harsher.

En we gaan deze uitzending eindigen met een Belgisch nummertje. We hebben nog niets Belgisch gedraaid. De St. Anna Bay Coconuts, surfrock van Antwerpen. Dark Shadows of Olympus van het nagelnieuwe album The 12 Labours.

Mm-hmm.

Thank you.

0: Klaksons in trek natuurlijk. Dinsdag nacht. Radio Centraal. En ja, wat? Waarom? Waarom doe ik de moeite om iets te doen? Maar we doen het dan toch maar. Weken aan een stuk. Letterlijk stikken. Ik wou het eigenlijk deze keer vanavond hebben over de, ja, de wel edele kunst van Expo 1958. En dan niet de sterkes en de dingetjes en de pakjes en de impactjes en dat dan met elkaar. Maar wel de impact, of zoals de Hollanders zo mooi zeggen, de impact op het land zelf, België zelf. En ik zal u helemaal uit de doeken doen, tegen uw goesting, tegen mijn goesting, daar zijn we één in, waarom dat zo belangrijk was. Dus een stukje mansplaining om een punt aan te zuigen, of gewoon een pummel die een beetje zit te vertellen over van alles en nog wat, als het maar over geschiedenis gaat. En als de plaatjes maar krokant zijn en uit het saffieren tijdperk, wat de muziek betreft, u zal weer een allerfijnste mix horen van die krokantjes met nadruk op blues en op Zuid-Italiaanse folk uit de jaren 50, 60. En ja, misschien een stukje sitar erbij. Ja, whatever, als het maar, ja, als het maar is, waar dat is zeker. Hè. Veel meer kunnen we ook niet doen, hè. Dat is natuurlijk ook zo. Alsjeblieft. Ja, en gewoon omdat ik hosting heb, eerst dan een beetje blues nog.
1: Ah, ladies and gentlemen, the town is known. The one I read in 1963. I was here at the Baden-Baden Jump by the Midway Ocean. The town is known. If you can't fly a plane, don't leave.

Your ice man, don't be your cold man.

1958. En ik heb het dan berekend. Ja, potlood, pen, papier. 25.002 dagen geleden dat de expo opende, 14 april 1958. En dus nog 566 dagen en het is de 80ste verjaardag van de 9 bollen. De magische bollen. Het keurmerk van ons land natuurlijk. 1958, warme tijden, koude oorlogen. Een echt keerpunt in de geschiedenis van ons land, zoals ik al zei. Misschien wel belangrijkste naoorlogse. Dat jaar wordt gekenmerkt door die veranderingen, zoals bijvoorbeeld de decolonisatie. Er is de koningskwestie, er is de schoolstrijd en er waren steenkoolmijnen met dito doden en dito stakingen en dito sociale strijd. Nu, weet u, België was altijd al een bijzonder rijk land. En hoewel dat onze 4 miljoen luisteraars van Centraal dat niet echt voelen, maar dat is het nog steeds. Want uniek voor ons land, de staatsschuld. U weet wel, een van die lappen van die slootrechtse regeringen waar wij onder de knoet van liggen. Die staatsschuld die is eigenlijk grotendeels in handen van Belgen zelf. En dat maakt dus die staatsschuld wel iets heel bijzonders. Want we hebben veel minder schuld bij buitenlandse mogendheden dan die buitenlandse mogendheden. Amerika op kop natuurlijk. Dus wat is schuld als je binnen je eigen familie schuld hebt? Een van de redenen dat de idee van een splitsing van dit land volkomen lachwekkend is. Want bekijk het maar als familie. Maar zwart. 58. 13 jaar dus na het einde van Wereldoorlog 2. 13 jaar. 13 jaar nadat 15.000 landgenoten zijn afgemaakt door de bezetter en onze 4 Vlaamse collaborateurs. 13 jaar, dat zou dus willen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog, als je hem naar nu trekt, in 2013 afgelopen zou zijn. 13 jaar, dat is ook evenveel tijd als tussen She Loves You en Bowie's and Heroes. Het jaar waarop koning Filip koning werd, is dat 2013, en Bart de Wever keizer. Toen nog voor het eerst in Antwerpen. De dag dat hij met fakkels een mars op het stadhuis inzette en verklaarde: de stad is na van ons. Dat was in 1958 wel ietsje anders. Die ons, die sloeg toen nog op iedereen. Zelfs al waren de conflicten echte, diepe, verscheurende conflicten en niet iets in de figminatie van zeker theocraat die ze ziet vliegen. Ik ga in de loop van dit programma er verder op ingaan. Het gaat een beetje door elkaar lopen, maar conflicten die inderdaad vandaag volstrekt onbevattelijk zijn qua impact. En het is dankzij die stabiliteit die vroeger bestond en vandaag verdwenen is, dat men die conflicten heeft opgelost. Dankzij een vertrouwen, dankzij een fundamentele, haast instinctieve neiging om te kunnen geven in de wetenschap dat je iets gedaan krijgt. Niet via polarisatie, maar via respect voor je politieke partner.

myself to blame. Dus eerst even over de decolonisatie, ook al zo moeilijk voor te stellen. Wij hadden een kolonie die 77 keer groter was dan de kolonisator België. Ongeveer ook zo groot als de 2/3 van West-Europa. Dat is dus de size van Congo. Lumumba, briljant Congolees politicus. Het was tijdens de Expo 58 dat heel wat Congolezen voor het eerst naar België kwamen. Goed uit hun ogen keken natuurlijk. En Lumumba was daar één van. Met onder andere de vaststelling dat die grote boze kolonisator, dat machtige Europese land eigenlijk een rommelige constructie was. Vol met tegenstellingen à la Belgique qua. Een eye-opener ook van de orde dat Lumumba, eens dat hij terug was in Congo in oktober, in 1958, direct een partij oprichtte. Nu is het wel zo, daar moeten we eerlijk in zijn, dat België zelf al wel bezig was met het onafhankelijk laten worden van Congo, anders dan veel andere kolonisatoren van Europa. Was er wel degelijk een bepaald gevoel van schaamte omtrent dat verleden. En dat ontstond in 1958 ongeveer, want in 1954 leefde iets het idee dat de Expo van 4 jaar daarna nog stevig zou uitpakken met de kolonie. Maar bij de openingstoespraak was dat dus verdwenen. Geen speciale vermelding meer van ons Congo. Nou, dat ging tijd worden uiteraard. Het was het breken met een systeem waar we op onze scholen bijzonder luidkeels over zwijgen en zwegen in alle talen. Een systeem van een land dat er in het begin van de vorige eeuw alles aan deed om zijn onderdanen op te leiden tot goede, brave, flinke kolonisatoren. Eén voorbeeld daarvan kunnen we wel heel dichtbij vinden, ja, meerdere, want het station Centraal Station in Antwerpen of de Saint-Quentin of wat ook. Het klinkt cliché, maar het is wel zo gebouwd met negerbloed. Maar misschien heb jij al gehoord van het hoorspel van Leen van onze radio. Wat zij geschreven en geproduceerd heeft en waar ze in geslaagd is om dat hoorspel live te brengen in een aula van een school. En die school die lag in de Vrièrestraat of de Kokkiatstraat of de Schilderstraat. De Vrièrestraat, dat is de verbindingsstraat tussen het Marnixplein met dat Neptunus standbeeld van Schelde Vrij en de Leien, ter hoogte van de Bel, die staat ertussen. Daar is de Vrièrestraat. Wel, die school die heette het Handelsgesticht. Gesticht als in internaat. Pensionaat. Ik heb het plezier en de eer gehad om daar in die gebouwen rond te kunnen lopen. Dat staat daar volledig leeg, want het is verkocht aan een van die schofterige hoofdpersonen in de vastgoedwereld van Antwerpen, waar de onvolprezen Apache achteraan zit. Die schoft heeft het gekocht en je gelooft het, of je gelooft het niet, maar doe het maar. De bedoeling is om het terug te verhuren aan scholen. Dus wat ooit onze trotse stedelijke school was, dat is nu in privéhanden gekomen. We hebben 1 keer langs de kassa gepasseerd, dat zijn we voor altijd kwijt. En nu mag de belastingbetaler weer gaan betalen, maar nu aan de privé. We zijn goed bezig. Maar goed, we zitten nu dus nog eventjes in 1898, het jaar dat het Handelsgesticht klaar was om leerlingen te ontvangen. Die kwamen van overal in België. Het was namelijk de gewoonte van de Jesuiten om de primussen van hun klasse te filteren doorheen heel het land en ze te leiden naar carrières die de leiding van het land zou bestendigen. Een elite prepareren dus. En voor 1 keer mogen we het woord elite gebruiken waar het echt voor dient. In deze school,
dat handelsgesticht werd een selectie opgenomen die geprepareerd werd om Congo te gaan leiden. Sarcasme, aanhalingstekens staan open natuurlijk. Het meesterwerk Heart of Darkness van de Poolse Oekraïense Engelsman Joseph Conrad is overigens nu te koop voor 9 euro in die gloednieuwe Engelstalige boekhandel van de slechte naaste Groene Waterman. Dat is pas geopend, een weekje of zoiets. 9 euro kost het daar slechts, paperbackje. Werd gepubliceerd 2 jaar na de ingebruikname van het handelsgesticht. Dus met een klein beetje fantasie en een klein beetje good fortune heeft Joseph Conrad daar ooit nog eigenlijk iemand tegengekomen. Al wordt een boek later geschreven natuurlijk, maar zwart. Er is een kans dat u daar zonder te weten wat het oorspronkelijk was, bent binnen geweest overigens. Want dat adres was namelijk enkele jaren de locatie van het Raamtheater. Dat Raamtheater was toen een rechthoekig gebouw met rondom rond 3 verdiepingen gietijzeren balkons, helemaal in het zwart geschilderd. Maar toen, 1898, werd het gebruikt als museum. Eufemisme natuurlijk voor roverij, plundering, want daar, wat daar stond, dat waren voorbeelden. Of nog iets duidelijker gezegd, dat wat de internaatstudenten geacht werd te plunderen uit de kolonie, namelijk grondstoffen. Heel museum vol, 3 rijen breed. In Parijs vind je nog sommige van die museums met gietijzeren. Het is een heel mooi gebouw uiteindelijk, maar zo'n donkere, donkere geschiedenis steekt daarachter. Maar goed, oké. 60 jaar later was het uit met de pret, want Congo, dat werd eindelijk dan onafhankelijk. Lumumba die werd terechtgesteld door de Belgische geheime dienst, samen met de CIA, en elke vorm op degelijk bestuur werd door een voormalig medejournalist van Lumumba, die mee naar de expo was geweest, Mobutu, vakkundig tegengehouden. Chaos, corruptie, en maar nu onafhankelijk. Tot op de dag van vandaag plundert het corrupte kapitalistische systeem grondstoffen uit de Congolese grond. Dat weet u vast wel. Vraag het maar aan de coltan in uw smartphone. Uw handy in het Duits. En aan het Rwandese regime bijvoorbeeld, dat met veel plezier de Congolese grond leeghaalt. En aan een natte droom van het regime, wat sinds Ronald Reagan de macht heeft in de VS. Nothing has changed and nothing will.

Ik heb er geen idee van of Coltrane, ook dan eigenlijk te zien was op die Expo 58. De kans is groot natuurlijk, want wat u niet meteen in de herinnering heeft opgeslagen, u die daarbij was, de Expo bestond voor pakweg de helft uit gebouwen van en voor de Belgische industrie. Je hebt altijd dat idee, hoeveel 48 landen tonen zich daar, en Rusland in, met name de USSR, Joegoslavië, de Verenigde Staten van Amerika stonden daar allemaal, Amerikaans theater, de Carré, noem maar op, maar de helft was volledig helemaal voorzien voor de Belgische industrie. Let's sell ourselves. Overigens, de kolonie. Waar we het al eventjes over gehad hebben. Die kolonie die had 10% van het volledige oppervlakte ingenomen. Er waren overigens nog veel meer wereldtentoonstellingen in België. De eerste was in 1885 in Antwerpen. De derde was de eerste in Brussel 1897. En kijk, hetzelfde jaar als de opening van het handelsgesticht. En laat die Brusselse wereldtentoonstelling nu net door Leopold II ingericht zijn met als hoogtepunt de Congolese tentoonstelling in het uitstalraam dat het museum Tervuren heet. Het Afrika Museum vandaag, heel die koloniale shit van toen met Leopold die Congo als privébezit had, werd niet overal in België zo geweldig gevonden, by the way. Maar uiteraard waren het weer de oppermachtige katholieken van het Vlaams geland die met alle macht het koloniale systeem in stand hielden. Natuurlijk, als je God aan uw zijde plakt, dan gaat je voor de koning zelf die negerkens wel eens een keertje opvoeden, nietwaar? Maar goed, we gaan zo dadelijk verder met bijvoorbeeld enige overdrijving te stellen dat het dankzij Wereldoorlog 2 is dat België de Expo 58 had. Want er was zoiets als het Marshallplan.

0: Ain't never, never woman give a chance just to throw my cap out the door. I ain't gonna let her throw my cap out the door. Had too much trouble.
1: Het Marshallplan, dus het naoorlogse sociaal-economische herstelbeleid, wordt als een Belgisch mirakel ervaren. Niet meer, niet minder dan dat. Er wordt gezegd dat de politiek van het minste kwaad het Belgische productieapparaat gevrijwaard heeft van al te grote schade tijdens de bezetting. En de operatie GUT, GUTT, onthoud die naam, zorgde voor een sterke munt. Het was een briljant systeem. Het kwam erop neer dat alles wat de burger bezat, qua oud geld, obligaties, alles wat kon bewegen, ingeleverd moest worden en omgeruild tegen vers gedrukt nieuw geld. Briljant natuurlijk. Ik was aan het lezen in een aantal boeken die ik van de plank had gerukt. En die GUT, dat is toch wel eentje om eens dieper op in te gaan. Uiterst boeiend figuur en zeker in het licht van Klaxon Centriek. Het radioprogramma dat sneller van de rubrieken wisselt dan dat er bedacht worden. Dus onze GUT. Een betere intro zou eigenlijk zijn geweest wat die GUT betreft. Wist u dat de wellicht meest belangrijke man die België op financieel vlak ooit geleefd heeft een Joods-Hongaarse oostenrijker was? Vraagteken. Zijn vader was in 1877 uit het huidige Tsjechië vertrokken naar België en werd Belg in 1886. En zijn zoon, die heette Camille GUT. Camille op zijn, C-A-M-I-L-L-E. Camille, Camille, Camille. Camille GUT. En die werd dan twee jaar later geboren. Normaal komen vrouwen of kinderen niet vaak bovendrijven bij dit soort biografieën. Maar gelukkig, hier wel. Ik heb dan ook speciaal gespit natuurlijk. Ze zijn dan ook nog eens bijzonder, zijn vrouw. Want zijn vrouw van die Camille GUT, dat was de eerste vrouw die ooit op de Olympische Spelen, Belgische die ooit op de Olympische Spelen speelde, sportte. En nog zelfs als oudste deelnemer in haar categorie, nog wel met 26 jaar, in 1912 was ze de oudste zwemster. Daarvoor, nadat ze met onze Camille getrouwd was in 1906, was die zelfs wereldrecordhoudster op de 100 meter vrij slag. Damit, de snelste vrouw ter wereld was in 1911 een Belgische. En twee jaar na die Olympische Spelen in 1914 wordt ze nog eens moeder van zekere Jean-Max. Daar gaan we het later nog wel even over hebben. Dus Claire, want zo heet ze, die blijft achter. Want Camille gaat met overtuiging, want vrijwillig, vechten voor het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen hij 30 was, al niet echt die piepe leeftijd, en de Duitsers maar weer eens binnenvielen in België. De chasseurs au cheval of zo in de pan gehakt, zijn regiment gevlucht naar Frankrijk, daar meteen bij een bataljon aangesloten, maar koppige kerel wel direct, want blijkbaar wou zijn Frans bataljon naar de Dardanellen gaan, maar Camille koos voor Le Havre. Geen goesting tegen het principe, dat heb ik niet gevonden. Wel duidelijk is dat hij naar Engeland oversteekt in 1916 en daar vreemd genoeg meteen een vrij hoge politicus daar gaat bijstaan, een zekere Georges Teunis. Het is van ongeveer hier overduidelijk dat Camille lid moet zijn geweest van de loge. Zijn vader wellicht al en echtgenote Claire. eigenlijk, hoe schattig, hè? Camille en Claire. Camille en Claire was de dochter van een liberale burgemeester van Saint-Jos, zoals ze in het mooie Brussel zeggen. Sint-Joost ten Noode, zoals het in het lelijke Vlaams klinkt. Zwat, de oorlog voorbij. Gut wordt kabinetchef in 1921 van, jawel, degene die de eerste minister wordt. En wie is dat? Inderdaad, zijn vriend uit Engeland. Ons kent ons en ons gaat er eens iets mee fixen. Wat we ook gaan fixen is een lichte overgang qua muziekkeuze en muziekselectie van de muziekmeester. En we gaan naar de modernere jazz. Nu ja, zoals in klassieke muziek. Wat is moderne jazz? Dat gaat heel veel op en neer. Op en af. Achterstevoren, binnenste buiten. En omgekeerd lukt ook. Maar bij deze hoort u, het is Dollar Brand. We gaan voor de kerst zijn naam noemen. Dollar Brand. Met de African Sketchbook.

eens in België gewonnen is. Want wij hebben uiteindelijk de Duitsers overwonnen de eerste keer. En de tweede keer komt hij terug. Onze Camille. Claire, zijn echtgenote Claire Frick, zwemt nog één keer in 1919 het Belgisch record. En in de volgende jaren krijgen ze samen kinderen. Maar eerst in 1922 schrapt hij de Estein uit Gutestein om Gut te worden. Want zijn vaderlijke naam, zijn echte naam was eigenlijk Gutestein. De goede steen. Om Gut te worden, dus zeer goed samen met zijn verleden. Wou hij duidelijk ook van zijn Joods zijn af. Dat kan je niet anders dan vaststellen. 1924 wordt François geboren. In 1925 Etienne. En dan is er daar nog ergens die Max, Jean-Max bij. Kom ik later nog op terug. Die jaren tussen de Duitse veroveringsoorlogen stapt hij af en toe in regeringen. Steeds als een soort onafhankelijke, niet verkozen dus. Wel gekozen, puur op basis van talent en netwerk natuurlijk. En in 1939, spanning stijgt, wordt hij zelfs minister daar. Die regering, toen onder druk van het antidemocratische klimaat dat toen ook al bon ton was en de wereld teisterde. Die zijn nooit een succes, die regeringen. En lab 1940, daar zijn die arschloggen dan weer. De Duitsers zijn er weer. Ding dong. Met de handy und de machinegeweren. Duitse klootzakken. Weet hij, denkt hij, en hij vlucht. Maar ja, nee, hij vlucht niet. Hij gaat naar Groot-Brittannië. Als Jood was dat wel slim, waarschijnlijk. En daar komt hij echt bovendrijven, daar in Groot-Brittannië. Dat geniale brein van hem is betrokken bij ongeveer elke beslissing van België in ballingschap. Hij bekleedt daar hoge posten, onderhandelt met iedereen. Overigens, die regering daar die bestond uit 5 mensen, de Belgische regering. En die had een enorme ruzie met het thuisfront, namelijk de heer Leopold motherfucking de derde. Maar goed, niet iedereen gaat naar Engeland, ook zijn vrouw helaas niet, want die wou in België blijven bij haar jongste zoontje, Etienne. Die oudste zonen die gaan mee naar Engeland om vandaar tegen de Duits te gaan vechten. Dat hoort nu eenmaal zo in een familie die het hart op de juiste plaats heeft. Maar lap. Tjak, eerste drama. De oudste, Jean-Max, die komt meteen om in 1941 als een RAF-piloot in opleiding. En er volgt uiteraard dan ook nog eens een tweede drama. Die tweede zoon die komt ook om, maar op de stranden van Normandië, bij de landing en de gevechten met de fascisten. Nou, die twee datums die zijn opvallend, want als onderhandelaar voor België, en dus de kolonie Congo, onderhandelt onze Camille Gut met de Amerikanen over uranium. Dat zit daar namelijk ook en masse in de Congolese grond. En die onderhandelingen die starten dus in 1941. Dat is de dood van zoon 1. En die eindigen met een akkoord in 1944. Die onderhandelingen, en dat is de dood van zoon 2. En inderdaad, uranium, dat uranium waarmee Oppenheimer de bommen van boven Japan zou produceren. Tegenover de verkoop van dat uranium kwam ook een belofte te staan van kennisuitwisseling qua eventuele burgerlijke toepassingen van het atoomonderzoek. Een rechtstreekse lijn naar het nucleair onderzoekscentrum in Mol, dat dan in 1952 werd opgericht. Nou, het bijzondere aan die mensen als Gut is dat je hen van een extreem standvastige houding kunt beschuldigen en kunt zien innemen en volhouden en dat ze doelen bereiken door steeds maar weer opnieuw samen te werken, compromissen te maken. En dat is nog iets anders dan de arch of the deal. En dan niet met vandaag, zoals onze premier al dan niet met bedekte fascisten als Meloni van Italië doet. Maar je maakt compromis

en afspraken met enkel hen die vanuit hun eigen overtuiging de wereld voor iedereen beter willen maken. Met het algemene belang en dus niet het eigen belang. Of het belang van Limburg of het Vlaams belang. Universeel belang, punt. En daar kan een mens toch zo verdrietig en razend om worden dat dat denken weggezet wordt als naïef of wereldvreemd of zelfs terroristisch. Zie maar hoe mensen als Greta Thunberg of Code Rood geframed worden of Antifa of Extinction Rebellion. Allemaal geframed als terroristen tegenwoordig. Terwijl ze, wat willen die mensen? Voor iedereen een betere wereld. Zo plat en zo flauw klinkt het. En toch ben je dan een terrorist. Zo ver is het gekomen. Zwat, Camille God, we gaan er nog even op door. Maar zoals het dan ook hoort bij een verstandig radioprogramma, schakelen we weer over naar de muziekdatabank van de krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk. En het is weer een lichte change. Nu gaan we van Dollar Brand, de Jazzman, naar het diepe, diepe Afrika. Veldopnamen van aldaar in de jaren 50.

Yeah.

gaat je vlucht.

Ah.

Kamilkat. Dus hart en hersens op de absoluut hoogste plaats. Een beetje anders dan het vandaag, het rapalje wat we aan onze leidinggevende plaats hebben weten geven. Maar ja, zoals misschien op één na alle 4 miljoen luisteraars van dit programma weten en Radio Centraal, koning Leopold III was een koning en een volstrekte antidemocraat. Een voicemail-lapje die heel graag van Hitler gedaan had gekregen dat hij koning mocht worden van een deelstaat van Duitsland. Hij zag er geen enkel probleem in om het land België gewoon te verpatsen aan Duitsland. De ironie van het lot wil dat Hitler dat een heel grappige grap vond en de mens nog eens geen blik waardig gunde, terwijl koningin, hier ben ik weer, Leopold III, voortdurend aan het aasen was op een audiëntie, please, meneer Adolf, geef mij. Maar goed, ook Camille Cut, die heeft dat aanzien en met ledenogen hoe die vellaard niet vrijwillig uit protest in ballingschap ging, maar in België bleef. Een andere soort heldendaad is hoe die Camille Cut met de goudreserves van België is omgegaan. Want die had natuurlijk al heel vroeg door dat een Duits over het land zou walsen en die bracht onze goudvoorraad wel heel snel in veiligheid. En hoe slecht en verraderlijk wij daarmee door Frankrijk behandeld zijn, dat is aan zich nog weer een ander verhaal wat u nog te goed heeft in een volgende klakson. Maar binnen Cut zijn oorlogsbiografie valt nog iets verbijsterends te melden. Hij stond namelijk mee aan de wieg van het Internationaal Muntfonds. En je mag zeggen wat je wilt en aan die organisatie allerlei terechte verwijten maken. Feit is dat het een Belg was die het latere Europa op de kaart heeft gezet van de internationale politiek. Wat zeg ik? Een Oostenrijks-Hongaarse Jood. Hij was voorzitter van die pas opgerichte instelling, het IMF, tussen 1946 en 1951. En we zullen ook eens eventjes een Engelstalige site aan het woord laten, kwestie van afwisseling. Camille Cut also played a major role in forging the Benelux and by this contributed to the formation of the European Union. Inderdaad, de Benelux, briljant initiatief, komt uit de koker van onze Oostenrijks-Hongaarse Joodse immigrant. Maar eigenlijk moet zijn meesterwerk nog besproken worden. Het voor de Duits veiligstellen van al ons Belgisch goud was al topwerk, maar het plan Cut sloeg alles. Het plan Cut. We gaan eventjes terug naar het einde van de oorlog. Die arriveerde dus samen, die Cut, met alle andere Londense Belgische ministers uit Londen opnieuw in Brussel op 8 september 1944. De krijtdampen waren nog steeds aanwezig hier. Hij behield zijn ministerpost in de door Pierlot geleide regering van de Nationale Unie vanaf 26 september. Maar het was op dat ogenblik dat hij een enorme muntsanering lanceerde die absoluut noodzakelijk was om de economie van het land te kunnen herstarten. Die operatie baseerde zich op onderzoek van een of andere kerel, afgerond in 43. Op 1 mei 44 werd dat discreet opgestart, dat plan, met een voorafgaandelijke devaluatie ten opzichte van pond sterling. Dat is heel belangrijk om dat te doen, strategisch. En op 7 november, dus nog geen maand nadat hij in België was, werd hij definitief gelanceerd via een aantal wetten. Wat was nu eigenlijk het plan Cut? En het is interessanter dan u vreest. Bankbiljetten van 100 frank of meer die verloren meteen hun wettelijke waarde en moesten aangegeven worden. Elk huishouden kon dus maximum 2000 frank omgewisseld krijgen in nieuwe biljetten die al in Groot-Brittannië gedrukt waren. Alles, maar dan ook alles boven de 2000 frank werd geblokkeerd op speciale rekeningen op naam van de eigenaar. Zowel kapitaal van privépersonen als dat van bedrijven werd op die manier aangepakt. Een klein deel van het geld op de rekeningen kwam ter beschikking in nieuwe bankbiljetten, maar de rest bleef dus geblokkeerd. Tegelijkertijd dienden alle Belgische
en buitenlandse effecten aangegeven te worden. Maatregel die een volledig beeld moest geven van de in omloop zijnde roerende goederen, zoals dat heet. Er was dan wel een versoepeling, 50% bankrekeningen enzovoort. Maatregelen moesten eigenlijk vooral, en dat was de talrijke kleine oorlogsprofiteurs treffen, maar in een tweede fase ook de industriëlen die gewerkt hadden voor of leveringen hadden gedaan aan de bezetter. Er werd voorzien om hun winsten aan 100% te belasten. Dat wil zeggen, geef alles af, motherfuckers, wat dat jullie hier gecollaboreerd hebben. De psychologische schok van die operatie Gut was natuurlijk enorm, omdat het behoorlijk goed bewaard was gebleven. Op voorhand zei de minister van Financiën zou snel de door de oorlogstoestand amper getemperde vijandschap ondervinden van dat deel van de middenklasse uit handels- en landbouwkringen dat weinig onder de oorlog geleden had en zwaar had geprofiteerd van de zwarte markt en de handel met de vijand. U leest het goed en u hebt het goed begrepen, al luisterend. U luistert goed. Gut is er in zijn eentje geslaagd om met één pennetrek al die motherfucking collaborateurs en alles wat ze verdiend hebben hun geld afhandig te maken. Nu, om dat stukje nog eventjes af te werken. Mensen die hun geld hadden staan, die kregen dat met mondjesmaat terug. Naarmate de economie terug opleefde. Dat ging heel, heel snel, precies vanwege die aanpak. En ik dacht, in 1954 was eigenlijk iedereen had zijn rechtmatige geld al teruggekregen. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar it's a plan and it's a daring plan. Waar we nog wel eens nood zouden kunnen aan hebben, maar dat vergt moed, niet waar? Dat vergt moed, moed van de burger. Zwat, hier gaan we nog. We zijn bijna aan het einde van deze klaksons in trek gekomen. Onze vriend Toon staat al popelend klaar om zijn mooie programma te beginnen. Kijk, popel, popel. Jammer dat we geen centraal tv hebben. Maar hier nog een, zoals beloofd, een Zuid-Italiaanse stuk muziek. Helemaal uit de bergen van een beetje oostelijk aan Napels, alsjeblieft.

0: tu ni mia, ti voglio arricchire.
1: Et voilà, het einde gekomen van Klaxons in Trek. Ik geef nu nog even het beginmuziekje. En ja, als ik het nu zo zie, dan kom ik op het idee dat ik misschien de volgende keer wel steeds eindig met de beginmuziek, maar dan achterstevoren, verstaat u, dan is het eigenlijk, dan is er eigenlijk niks gebeurd. Hè. Geen Klaxons in Trek geweest. Maar ik stel voor dat u twee dingen kan doen. U gaat heerlijk slapen of u gaat nog heerlijker luisteren naar L'Oreille Cassée met het om na deze intro van Clockwork Orange en de outro van dit Klaxons in Trek.

0: en zoet, met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest...

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Vorige week pakten we bij het begin van dit programma uit met Pianoconcerto in A mineur, opus 16 van Edvard Grieg. In onze inleiding verwezen we toen naar de gelijkenissen die dit werk heeft met het Pianoconcerto van Robert Schumann. En er zijn inderdaad overeenkomsten. Dezelfde sleutel is gehanteerd en sommige pianoklanken hebben dezelfde opbouw. Dat Pianoconcerto van Robert Schumann ligt nu klaar. Of de bekende uitdrukking "the proof of the pudding is in the eating" hier ook van toepassing is, laten we aan uw oordeel zelf over. Het Pianoconcerto is het enige dat hij ooit schreef. De volledige titel luidt: Het Pianoconcerto in A mineur, opus 54. Het wordt wel eens beschouwd als het mooiste werk voor piano en orkest uit de periode van de romantiek. De première vond plaats op 4 december 1845 in het Gewandhaus van Leipzig. Soliste op piano was Clara Schumann-Wieck. En zij was, jawel, de echtgenote van Robert Schumann. Een bijzonder kenmerk van Schumanns enige pianoconcert is de perfecte versmelting van solo-instrumenten en orkest. De twee staan niet diametraal tegenover elkaar, maar zijn thematisch, harmonisch en totaal met elkaar verweven. Ook de vorm van deze compositie is bijzonder. Op het eerste zicht gaat het om een traditionele, driedelige structuur, maar bij nader toezien is er eigenlijk maar één beweging, weliswaar met een reeks variaties op hetzelfde thema. Dat thema is nauw verbonden met Schumanns levensloop, in het bijzonder dan met de Davidsbund, die hij samen met zijn vrouw had opgericht. Die Davidsbund was voor een deel een reële en voor een ander deel een fictieve kunstenaarskring. Er bestonden tijdens de romantiek trouwens nog meer van zulke kunstenaarskringen, ook wel eens geheime genootschappen genoemd. Hoe dan ook, ze fungeerden als populaire fora voor artistieke profilering. Ze kenmerkten zich door een fantasierijke benadering van kunsthistorische onderwerpen. Naast de verwijzing naar het Davidsbund kan het thema in deze compositie ook aanzien worden als een eerbetoon of zelfs als een liefdesverklaring aan Clara Wieck, de echtgenote van Robert Schumann.

Pianoconcerto in A mineur, opus 54. De enige compositie die Schumann schreef voor piano. Zoals u kon horen, bestond het werk uit drie delen, al blijft de vraag open of het niet als één geheel kan worden aanzien. Als we dan toch over drie delen willen spreken, dan zijn dat een Allegro affettuoso, een Andantino gracioso en tenslotte een Allegro vivace. U hoorde het Gewandhausorchester van Leipzig onder leiding van Riccardo Cialli. Soliste op de piano was Marta Argerich. Voor het intermezzo richten we onze schijnwerpers op de Amerikaanse countryzanger Billy Joe Royal en daarna op de Frans-Armeense zanger, componist, liedjeschrijver en acteur Charles Aznavour. Beide zangers zijn helaas niet meer onder ons, maar hun muziek natuurlijk nog wel. Een van de bekendste nummers van Billy Joe Royal is Down in the Boondocks. Een boondocks is vrij vertaald een buitenwijk van een stad waarop de bevolking wordt neergekeken. Het liedje gaat over een liefde die ontstaat tussen een jongen, afkomstig uit die buitenwijk, en een meisje woonachtig in de stad. Kortom, een scenario dat we regelmatig tegenkomen. In deze song blijft de jongen vastberaden zoeken naar een middel om bij zijn liefje te geraken. Hij roept daarbij zelf de hulp in van de Allerhoogste. Charles Aznavour schetst in zijn liedje Hier Encore dan weer het beeld van een jongen die bij wijze van spreken met het leven speelde zoals je dat met de liefde doet. Dat wil zeggen lichtzinnig en roekeloos, in de overtuiging dat het allemaal eeuwig zou gaan duren. Charles Aznavour omschrijft dit in een vorm waarbij onafgemaakte projecten, vervlogen hoop, het vreemde gevoel dat je hebt gerend zonder ooit echt vooruit te komen, de revue passeren. Hij verwijst daarbij uitdrukkelijk niet naar externe tragedies, zoals oorlog, plotselinge verliezen of grote rampen. Gewoon dus het dagelijkse leven dat voorbij gaat, waarbij de tijd door je vingers glipt. Het liedje eindigt met een onbeantwoorde vraag. Geen moraal, geen afgeronde les.

Het intermezzo werd vandaag verzorgd door Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Daarna was het de beurt aan Charles Aznavour, Hier Encore. Begin vorige maand, op 12 september om precies te zijn, ging onze aandacht naar de recente zomerweek van de Nederlandse jeugdbrassband. Die zomerweek kan opgevat worden als een evenement waar jongeren uit verscheidene korpsen samen musiceren. Er worden speciaal voor dat jaarlijks evenement nieuwe werken gecomponeerd. U kon al eens luisteren naar Spirit of Life van Meindert Boekel. Datzelfde gelegenheidsorkest speelt nu The Necessity of Renewal van Dennis Hazenoot. Dennis Hazenoot werd geboren in 1988 en is een Nederlandse componist, arrangeur en dirigent. Bij het componeren handelt hij vaak naar een citaat van Goethe, dat vrij vertaald als volgt klinkt en we citeren: alles wat zinnig is, is reeds bekend. Men hoeft er slechts nog eens opnieuw aan te denken. Einde citaat. Anders gezegd, nieuwigheden hebben meer te maken met het toevoegen van iets persoonlijks aan reeds bestaande fundamentele en universele ideeën of patronen. Dat is veel belangrijker dan radicale vernieuwingen. Met deze zienswijze houdt Hazenoot de tradities in ere, maar probeert hij anderzijds toch zijn persoonlijkheid in zijn werk te leggen. De titel van het werk dat nu klaar ligt, The Necessity of Renewal dus, refereert dan ook naar zowel zijn visie op artistieke innovatie als de muzikale inhoud. Hazenoot liet zich voor dit stuk inspireren door Bach, Händel, Beethoven, filmcomponist Goldschmidt en het werk van brassbandcomponisten Simpson, McCabe en Gregson. De compositie bestaat uit een introductie met 6 thematische, zeer verschillende variaties, die opbouwen naar een koraal. Pas in dat koraal wordt het hoofdthema voor de eerste keer volledig gespeeld. Het werk eindigt met een statig coda, gebaseerd op de eerste 4 noten uit het thema. Net als de vorige keer wordt deze gelegenheidsbrassband gedirigeerd door Philip Harper.

The Necessity of Renewal, een compositie van Dennis Hazenoot. U hoorde de Nederlandse jeugdbrassband anno 2026 onder leiding van Philip Harper. Voor de poëzie, omkaderd door muziek uit het koorleven, zijn Pierrette Coffré en Nicolas Kroeze ondertussen vaste klanten geworden, als we dat woord klant hier tenminste mogen gebruiken. Pierrette Coffré komt eerst aan bod met Is het lam niet content? En Nicolas Kroeze, gebracht door Simon Vinkenoog, sluit de rij met In Memoriam Loes Blokker. Tussendoor hoort u ook nog Jeroen Teunissen met Zomerpsalm en Ruud Mellaerts met Trekvogel. Voor de muzikale omlijsting beginnen en eindigen we met twee Spaanse nummers, beide uitgevoerd door het koor El Coro Talia, dat begeleid wordt door het Metropolitan Orchestra de Madrid. Dirigente is Silvia Sanz Torre. Beide formaties behoren tot de zogenaamde Talia-groep. Naast het Orquesta Metropolitana de Madrid en het Coro Talia behoren ook nog het Madrids Jeugdorkest, het John Shue Kinderorkest en het Talia Minicoor tot dezelfde groep. Oprichtster en tevens bezieler van deze groep is, jawel, Silvia Sanz Torre. In deze rubriek rond poëzie komen ook koren uit Polen en Oekraïne aan bod, respectievelijk met een werk van Karel Jenkins, Cantate Domino, en van George Nelson Allen, Precious Lord, Take My Hand. We vergeten ook Vlaanderen niet, en daarvoor zorgt het jeugdkoor Uke Hele uit Aflium. Beginnen doen we, zoals gezegd, met het koor El Coro Talia, begeleid door het Metropolitan Orchestra de Madrid. Zowel koor als orkest hebben een ruime bezetting en zoals u zult merken, is er aan enthousiasme geen gebrek.

Is het lam niet content? Toprestaurateurs en competente amateurs scheerden eeuwen schaapaura weg. Scratch, scratch, krap, krap, krabden aan de krullenkop ter openbaring van een authentieker kop. Maar didactiek verlamt het lam. Is het geschraapte retabel niet te krap voor een schepsel uit de velden? Het is de preuten af. Geef mij liever de blik van één herder dan die van 1000 toeristi. Als bewaking liever een wolf dan een stel Hanwha homecamera's.

Geen toren, geen donder had ik gewenst. Geen verkleumde handen en ijskoude voeten. Ik had op het zomerse weer dat dalen doet bloeien en bewoonbaar maakt gehoopt. Ik zou in uw heesterachtige dennen net onder de boomlijn vertroosting vinden. In zweet zou ik offers brengen, verbinding met alledaagse valleien verbreken. Nu roep ik in wolken verdwaald om licht, om uitzicht en een pad dat mij verder leidt. Ik zocht toevlucht bij u voor verdriet zonder reden, voor tragiek in de tijd die één richting kent, maar ik struikel en val en mijn stap is onzeker. Verdomme berg, waarom is er geen antwoord? Ik wilde alleen maar uw flanken beklimmen, uw eenzaamheid voelen en ruiken. Ik wilde alleen maar uw flanken beklimmen, met rugzak en kaart op weg naar elders.

Soms ben ik een koraalroze flamingo die op de zoutvlaktes landt. Soms een zwaluw die op een elektriciteitsdraad naar het vallen van de bladeren kijkt. Ik ben de nachtegaal die het korte van de dagen niet kan verdragen. Een blauwborst die voor de koude vlucht. Maar uiteindelijk kom ik altijd terug naar huis.

In memoriam Loes Hamel. Eén ding, daar ben ik zeker van. Zij rust altijden in vrede en werkt aan de dingen die komen gaan. Door alle dingen ging zij naar het onbedingde, waar alles is zoals het is en worden zal voor wie het wachten kent en het komen ziet gaan en het gaan voelt komen. Straks dit gedicht, onbevreesd, onophoudelijk, onweerstaanbaar, niet meer dan de schreeuw van een zeemeeuw 's nachts, wacht er, wat is er van de morgen? Voor haar waren alle dingen te inge, zij was het al, zo wijd, zo volkomen bereid, zielzuiver, glashelder, sneeuwwit. Als de 5 witte paarden in haar droom uit het water komend, de 5 witte zwanen bivakkerend hier aan de Amstel. Straks dit gedicht, tot niemand gericht, een zucht, een ademhaling, onleesbaar, niet geschreven, vergeten, terwijl ik droom van vrede.

Tot zover dan onze poëziebijdrage voor vandaag, omkaderd door muziek uit het koorleven. U hoort de gedichten van Pierrette Coffret, Jeroen Teunissen, Ruud Meilaerts en tenslotte Nicolas Kroeze. De muzikale omlijsting werd 2 keer verzorgd door het koor El Coro Talia, begeleid door het Metropolitan Orchestra de Madrid. Die brachten nummers die allebei onder de noemer zarzuela kunnen gecatalogeerd worden. Dat was eerst het geval met Gotis de la Chulapona, geschreven door Federico Morenza Toroba. La Chunapona is een lyrische komedie uit 1934 en staat bekend als een fantastische compilatie van dansen, geluiden en populaire scènes die herinneringen oproepen aan de jaren 1890. De Ronda de Enamorados uit La del Soto del Paral, die u zojuist als laatste nog kon horen, is dan weer iets romantischer en eleganter. Met die karakters voert deze ronda het publiek mee naar het authentieke Madrid van de zarzuela. Het stuk laat zien hoe symfonische en koormuziektraditie, emoties en melodische verfijning met elkaar zijn verweven. Naast deze 2 Spaanse nummers kwamen er ook koren uit Polen en Oekraïne aan bod. Het jeugdkoor Ukehele uit Afligem maakte de reeks compleet met Sa laat ons vrolijk wezen, een bekend Vlaams volkslied. We hebben om af te sluiten nog 1 werk uit de Hafabraklaar liggen. En dat wordt een medley van nummers uit De Aristocatten. De Aristocatten is een Amerikaanse romantische muzikale animatiecomedie uit 1970, geproduceerd door de Walt Disney Studios. Die film vertelt het verhaal van een familie van aristocratische katten. Op een zeker moment worden ze door een butler ontvoerd om het fortuin van zijn meesteres in handen te krijgen. Dat is echter zonder een bevriende zwerfkat berekend, waardoor dit opzet mislukt. 7 muziekwerkjes uit deze film werden door Susanne Welters samengebracht in een medley en voor Hafabra bewerkt. U hoort achtereenvolgens het titelnummer De Aristocats en verder Scales en Arpeggios, Thomas O'Malley Cat, The Butler Sneak, 9 Lives, The Goose Steps High en tenslotte Everybody Wants to Be a Cat.

Dat was nog Highlights from the Aristocats, met een medley uit de gelijknamige film. Die medley werd samengebracht door Suzanne Welters. Het werd gespeeld door de muziekkapel van de politie van Baden-Württemberg. Dirigent was Tony Schol. En daarmee zit ons programma voor vandaag er weer al op. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

En zo werd het 10:30 en is het de eerste zaterdagochtendstonde van de maand. Tijd dus voor Bottleneck. De lange hete zomer is gelukkig maar voorbij. En al wachtende is het oktober geworden. Afscheid nemen van de zomer doen bluesliefhebbers door nog meer te drinken dan tijdens de zomer. Want in de herfst vallen de bladeren en meer redenen hebben wij niet nodig om ons te laven aan spirituele drank. Maar als we dan toch een meer burgerlijke reden moeten hebben om te drinken, dan doen we dat door vandaag de verjaardag te vieren van onze goede vriend Cap Mo met zijn nummer The Medicine Man. Dus een Westmalt Triple AUB of vertaald in het Engels, Nurse, bring me my medicine.

Voilà, we zijn vertrokken met Cap Mo, the medicine man. Everybody's doing the best they can and we're all just waiting on the medicine man. We're gonna bring everybody a little dose. We're gonna give it to the people who need it most. Wij brengen vandaag een kleine, maar niet letale dosis blues. En Cap Mo mag wel eens eentje drinken vandaag. De jongeman wordt vandaag 3/4 eeuw jong. Hij zingt het dus letterlijk al een tijdje uit. Kevin Moore heet hij eigenlijk. En hij heeft ooit nog acteurwerk gedaan. Hij speelde bijvoorbeeld Robert Johnson

Robert Johnson was dat die het hier heeft over vrouwen en hoe ze goed te verzorgen. Het is de wereld op zijn kop. Al geeft hij duidelijk wel toe dat hij de zijne mistreated heeft, zoals dat dan heet. When you got a good friend. Elke bluesliefhebber weet dat hij geen relatieadvies moet vragen aan Robert Johnson, tenzij je natuurlijk vermoord wil worden door de man van je minnares, of je een liefhebber bent van venereal diseases. Wij zijn liefhebber van Ellie Venable, een jonge vrouw met een oude gitaar. Ook zij heeft het over good friends, haar goede oude vriend genaamd The Blues. The Lord may be my shepherd, but the blues is my best friend. Ellie Venable.

Alan Venable was dat met Blues is my best friend. Vrouwen met een bluesgitaar, dat horen we graag. En nu we toch bezig zijn, moeten we misschien eens wat meer vrouwen aan het woord laten. Want meestal is dat hier toch vooral een macho en mannengedoe in Bottleneck. Niet vergeten dat er ook heel wat prachtige bluesvrouwen rondlopen. Nu het wat kouder wordt, kunnen we het eerst hebben over Sue Foley, die zich in volgend nummer als The Ice Queen presenteert. Ze komt dan ook uit de frissere delen van Canada. Sue Foley heeft wel interessant feministisch werk geleverd voor wat betreft de blues. Daarover zo dadelijk meer. Eerst Sue Foley met Ice Queen.

All the men agree I'm too slippery to catch. Gelukkig leefden zij niet in de tijd van Robert Johnson, want die liet zoiets geen twee keer zeggen. Sue Foley met The Ice Queen. Foley heeft ook een doctoraat in de muzikologie en schreef onder andere het boek Guitar Women, Life Lessons from 46 String Guitar Heroines. Ongetwijfeld veel lessen van te leren. Bovendien heeft ze een tijd geleden een album uitgebracht, genaamd One Guitar Woman, met als ondertitel A Tribute to the Female Pioneers of the Guitar. En ze covert op dat album onder andere de fantastische Elizabeth Cotton. Dat was een bijzondere dame die eind 19e eeuw, al een tijdje geleden, op aarde kwam als linkshandige, maar als kind een rechtshandige gitaar kocht. Ze draaide die gitaar om en leerde zichzelf ondersteboven spelen, iets waar ze nooit mee stopte, voor zover ik weet. Cotton ontwikkelde daardoor een speciale manier van gitaar tokkelen. Haar wijsvinger gebruikte ze voor de bas, terwijl ze met de duim de hogere noten speelde. Ze noemden dat, opgepast voor de woordspeling van de week, cotton picking. Hier hoort u haar met het nummer Freight Train, dat ze schreef op 12-jarige leeftijd over een trein die voorbij haar huis reed.

Elizabeth Cotton was dat met haar kindcompositie Freight Train. Het nummer werd later nog gecoverd door onder andere Joan Baez en Joe Dassin, God beterd. Ook wel door Bob Dylan en andere rock and roll goden. Haar verhaal is toch wel bijzonder, want ze begon te werken op haar 13e en kocht, zoals gezegd, met haar eerste spaargeld een rechtshandige gitaar. Ze trouwde op 17-jarige leeftijd en kreeg daarna snel een kind. En daarmee was het gedaan met gitaarspelen. Toen ze ergens in haar 60er jaren was, dus vele jaren later, werd ze huishoudster bij de bekende muzikale familie genaamd Seeger. U weet wel, van Pete Seeger, de zanger. Of diens vader Charles Seeger, die een bekend muzikoloog en folklorist was. Een van die familieleden maakte de opname Folk Songs and Instrumentals with Guitar, waarop dus de meer dan 60-jarige huishoudster Elizabeth Cotton haar nummers bracht. Ze werd bekend en kreeg zelfs een Grammy later. Toen ze 80 was, nam ze zelfs nog nummers op met haar achterkleindochter. Kan je dat geloven? Wel, hier is het bewijs. Shake Sugary met Elizabeth Cotton and Brenda Evans.

Hopla, prachtige muziek van Ruth Brown. Mama, he treats your daughter mean. Beeld je dat in, dat je zoiets te horen krijgt ergens in een zweterige kroeg in het zuiden van de VS, begin 20e eeuw, dan kan je niet blijven stilzitten op geweldige dansmuziek. Ondanks de boodschap van het nummer. Sister Rosetta Tharpe, de Sœur Sourire van de Mississippi, dacht er hetzelfde over. I can't sit down.

En we blijven bij de vrouwen in de blues, want het zijn niet allemaal brave schoolmeisjes, die bluesvrouwen. Soms zitten ze zelfs in de gevangenis hun blues te beleiden, zoals hier Ella Fitzgerald met Jailhouse Blues. Verwarrende lyrics wel. Ze heeft het over een man die onder haar kin zit te kietelen en dat als hij dat blijft doen, dat she's going to lick him in, whatever that means. Zoals ik al zei, geen koorknaapjes dus, die bluesvrouwen. Ella Fitzgerald was een van de grote blues- en jazzmuzikanten uit de geschiedenis natuurlijk. En ze trad wel eens op met die mannelijke tegenhanger van haar, Satchmo of Louis Armstrong. Hier zie je de ene legende na de andere. Bij Bottleneck is het allemaal gratis en voor niks. Louis Armstrong.

Prachtige muziek, ergens tussen jazz, ragtime en blues. Louis Armstrong met St. Louis Blues was dat. Ook hij groeide op in extreme armoede, zonder vader ook trouwens. Die armoede dwong zijn familie om in te trekken bij een familie Russisch sprekende Letse Joden, voor wie ze werkten. Later schreef hij daar een boek over, Louis Armstrong and the Jewish Family in New Orleans. Armstrong stond onderaan de ladder, maar hij beschrijft in dat boek ook de discriminatie die de Joden ondergingen, door andere blanken dan. Desalniettemin zorgde de Letse familie Karnowski, zoals ze heette, goed voor Louis Armstrong. Uit dankbaarheid daarvoor geven we graag het woord aan Yuri Naumov, de eerste Russische artiest op Bottleneck. Nothing Like the Blues.

Yuri Naumov, gitaarvirtuoos uit Rusland. Hij week wel uit naar de VS, maar toch. Net zoals de ezels die de akkers in Mississippi ploegden, dragen wij in Bottleneck geen oogkleppen. Russische muziek dus, hier in Bottleneck. En nu we toch in het oosten zitten, toen ik een 20 jaar geleden in Praag was voor een Bruce Springsteen optreden, bezocht ik daar ook een van de vele bluescafés en zag daar een optreden van twee toffe Tsjechen genaamd Charlie Slavik en St. Johnny, al vermoed ik dat die laatste een bijnaam is. These Times Are Gone heet hun album. En het is een tribute to old blues masters. De tijden zijn gone, maar de muziek is nog springlevend. Hier ook vandaag. St. Johnny en Charlie Slavik met de klassieker over Stagger Lee.

0: St. Johnny en Charlie Slavik, Steckley Blues. En dan zijn we meteen bij onze klassieker van de maand beland. We gaan het verhaal van de bekende Staggerlee of Steckley of Staggerlee in één woord door verschillende artiesten laten vertellen. Het is een bekend bluesverhaal dat in 101 versies terugkomt. Maar de rode lijn is wel dat een zekere Lee Shelton een moord beging op Billy Lyons. Die Lee krijgt de bijnaam Staggerlee, ofwel omdat hij werkte op een soort van hoerenboot genaamd Staggerlee, ofwel omdat hij stag ging, dat wil zeggen zonder vrouw en vrienden erop uittrekken in het Engels. Ofwel om nog een andere reden, kies u zelf gerust welke u wil geloven. Het was in ieder geval wel een soort van pooier die in St. Louis op een dag het misloopt op café, daar ergens in de Rosse buurt. En dan neemt de ene zatlap de andere zijn hoed af, waarna Lee Shelton die ene neerschiet. En het is die legende die nu nog altijd meegaat. U kent het nummer misschien wel van Nick Cave, die er zijn eigen versie van maakte. Maar hier laten we u twee bluesversies horen. Eerst R.L. Burnside en daarna de meest gekende versie, denk ik. En de klassieke versie ook wel van Mississippi John Hurt. Beide heren vertellen ook hun versie van het verhaal. Opgelet, R.L. Burnside heeft het raam laten openstaan tijdens de opname, dus je hoort af en toe ook nog eens een auto voorbijrijden. Het hoort er hier allemaal bij in Bottleneck.
1: Ja, yeah, maar he was a bad man, you know. He's shown up worse, you know. Like, so he's out, he walked through water, and he walked through mud, and he came to this place, they call it a bucket of blood, you know what I mean?
2: I've heard.
1: He went and asked the bartender for a little something to eat. He gave him a dirty glass of water, that tough-ass piece of meat, you know what I mean? He just said, man, say, you don't know who I am. He said, Frank, my man, say, I wouldn't give a goddamn, you know what I mean? He said, my name is Staggerlee. He said, you may be bad. Your name may be Stag. You better not be when that bad bit of lawn get back. By that time he's going to rest, I'd pump six of these motherfucking rockets in his goddamn chest, if you know. By that time his mother came out behind the bar. I know my son can't be dead. Look at that hole in that dirty motherfucker's head. That was Stack, you know?

Oh ja, de blues zit vol met moordenaars. Dit was Mississippi John Hurt over de bekende moordenaar Steckley. Steckley zelf is geen muzikant, alvast nooit iets van gehoord. Meneer Leadbelly,

Leadbelly, volkfiguur, een grote held van menig bluesfan met een voorliefde voor criminelen. Mr. Leadbelly was ook een soort van activist, by the way. Hij schreef bijvoorbeeld het nummer Mr. Hitler, waarin hij de Führer belooft neer te halen. Hoewel wij ons in de boodschap kunnen vinden, werd het nummer niet weerhouden voor de playlist wegens, wel ja, te slecht zullen we zeggen. Dan brengen we liever een ander nummer van Leadbelly, TB Blues, wel door een collega van Mr. Leadbelly, Josh White.

0: Tuberculose in de jaren 1900, een gevaarlijke ziekte, vooral voor de zwarten in het zuiden van de VS. Het trof zwarten namelijk 3 keer vaker dan blanken toen. Door met z'n allen samen te hokken in slechte levensomstandigheden, verspreidde de ziekte zich immers razendsnel door het gebrek aan behandeling. Stierven veel van de patiënten. De TB Blues dus, gebracht door Josh White en daarvoor al door Leadbelly, die zijn bekendheid mee te danken heeft aan onze huismuzikologen, zoals we ze kunnen noemen, John en Alan Lomax. Die laatste nam in 1960 ergens op zijn ronde door de Verenigde Staten dit prachtnummer op, Dangerous Blues van Floyd Betts.
1: Whoa, everybody talk, yeah, I know about a danger blues.

0: pick up my receiver. The party says another news. People, I was down in my neighborhood one day, and I was talking to some friends of mine. And they're all on the corner laughing at me, says another news. After a while, I went back home like a good man should. I put my hands in my pocket and got my key out and unlocked the door. And there stand my wife, she was crying. She said another mew. The little girl was jumping up in the floor. She patting her hands together. She looking straight at me. Now, she was saying.
1: Eerst hoorde u Floyd Betts met Dangerous Blues en daarna de grote Muddy Waters met een live nummer uit het album van Floyd's Guitar Blues, Long Distance Call was dat. We naderen 12 uur en we naderen ook Chicago. En een andere ezel stond in Murray's stal te stampen, iets wat je doorgaans wil vermijden. Maar als dat dan toch niet lukt, dan kan je er maar beter een topnummer van maken zoals Muddy deed. Op datzelfde album staat trouwens ook een nummer genaamd Howlin' Wolf. En die wordt hier veel te weinig gespeeld als je het mij vraagt. Mijn bescheiden mening is dat toch wel een van de allergrootste Chicago blues artiesten. En ik mag weer een klassieker aankondigen. Het zijn solden vandaag, de Red Rooster. En we geven u inkijk in de keuken van de bluesband. Want in het begin van deze versie hoor je de Howlin' Wolf himself instructies geven over hoe het nummer moet gespeeld worden. U krijgt meteen het resultaat voorgeschoteld.

The Red Rooster, die u misschien wel van Rolling Stones kent, die bewaarde de kalmte in de tuin of the barnyard, zo u wil, volgens een of ander voodoo-geloof in Mississippi toch. Dus als je die Red Rooster kwijt was, dan stond het kot snel in de fik. Dat is wat Willie Dixon leerde van Charlie Patton en Memphis Minnie. Zij brachten het nummer immers al eerder uit, waarna Willie er zijn eigen versie voor Howlin' Wolf van maakte. Staat ook bekend, het nummer staat ook bekend als een van de meest fallische songs uit de geschiedenis, als je de dubbele bodem wil begrijpen. Dixon zei daar zelf over: I wrote it as a barnyard song, really, and some people even took it that way. We zijn zo helaas bij het einde van het programma beland. We hebben hier vandaag weer veel vuile praat gehoord. Geef Radio Centraal niet de schuld. Blame it on the blues. Eindigen doen we dan ook met het toepasselijke Low Down Dirty Shame van onze Bonnie Lee. Op 31 oktober zijn we terug met meer schaamteloze muziek. Tot dan!

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
2: Welkom, de uitzending, beste luisterers. Redactietijd op zaterdag 3 oktober al zeker. Hè? ICJ zit op blauw en rood. Dat is heel slim gezien. Dan draai ik het van eerst. Ik ga beginnen met de rode. Nee, dat was natuurlijk weer de nachtmachine. Ja, ik denk dat... Ja, dat is klaar en duidelijk. Jij vult hier het programma grotendeels. Leg het eens uit.
3: Jij hebt dat zo graag van het einde naar het begin, hè? Dus ik vind dat een charmante gewoonte. We gaan ons daaraan
2: kunnen
3: houden.
2: Kunnen we dus eerst het midden doen en daarna het begin en dan het einde? Dus,
3: ja. Ja, dat kunnen we ook doen, maar dat is aan de volgende keer.
2: Zeg het in door uw geprefereerde volgorde.
3: Voilà, dus het tweede uur heb ik gasten in de studio. Het laatste half uur zijn het mensen van Burger Hub. Waaronder Anne de Leu, die een week hebben gehad om een beetje te laten inzinken dat ze in de pers gehoord hebben. Niet eens persoonlijk dat het gebouw waar zij in huizen dus verkocht zou worden.
2: Ja.
3: En daarvoor heb ik ook een gast, namelijk Bart van Eekhoven. Ah, dat staat hier fout op de website. Van PSC Open Huis. Er zijn nieuwe... Zij noemen het pestregels ingevoerd voor de inkomensgarantie voor ouderen. Dus dat is een aanvulling van heel lage pensioenen tot een bepaald minimum. En die mensen, ja, die mogen nu niet meer langer dan 10 minuten naar de winkel, zal ik maar zeggen. Nou, ja, dat zijn van die maatregelen ja, die een beweging... Ja, die mogen maar zoveel dagen in het buitenland. En dan, maar ja, dat is een zielige zaak. En om 12:30 ga ik bellen naar ene Hendrik Schoukes. Dat is een milieujurist... aan de UGent en dat gaat over rechten van rivieren. Dus het idee dat een rivier een rechtspersoon zou worden.
2: Ja, ja, ja.
3: En daarvoor ga jij ons onderhouden over...
2: Ja, dus het is eigenlijk al een maand geleden dat ik een keer bekeken hoe dat er nu eigenlijk zit met die straat van Hormuz en die olie die er doorgaat en die balansen en zo. En,
3: En heb je het kunnen regelen? Bijna.
2: Ja, wel. Ja, er is daar iets overeengekomen gisteren met de G7. Ik heb daar mijn input niet kunnen geven, spijtig genoeg. Maar ik kan nu wel zeggen wat mijn advies daarover is. Voilà. We gaan...
3: Mag ik misschien ook aankondigen wat er in Babylonië komt tussen 3 en 4?
2: Aha.
3: Ja. We hebben een interview opgenomen met 2 professoren van de Mykolas Romeris Universiteit in Litouwen.
2: Nicolas
3: zijn professor Giedrije Valulunaite Oleskeviense en Sigita Rakevicene. Over het Litouws.
2: Over de taal Litouws. Oké, okay. Yes. Goed. Snel nog een plaatje en dan iets over olie en zo.
0: Information. You won't get it.
3: Maar geen een extra veer.
0: By hook or by crook. We will. Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man.

0: Radio Centraal zit vol Jorissen. En de vorige Joris die speelde een nummer. Nee, of die had het over Memphis Minnie. Heeft hij ook een nummer van haar gespeeld? In elk geval, dit was dus Memphis Minnie. Met eigenlijk het enige nummer dat ik goed ken, omdat het bekend is, vooral van de cover door. De toch wel innovatieve en niet overbodige cover door Led Zeppelin, When the Levee Breaks. Goed, When the Levee Breaks. We gaan het even over energie hebben. De aanleidingen zijn verschillend, maar wat wil je er echt toe aanzetten? Was opnieuw een artikel van in de Mon Diplomatique. Van wanneer was dat? Zie je dat hier nog staan? Dus ik heb wat uit de gazet gescheurd. Van ja, dat zal van maart of zo zijn. Maart, waarschijnlijk kort na de aanval van Israël en de VS tegen op Iran. En het gaat eigenlijk over onze olieprijs. Wat u betaalt aan de pomp wordt mede betaald voor benzine en diesel, wordt mede bepaald door de olieprijs. En die olieprijs die wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod. Aanbod wordt beperkt door de blokkering van de straat van Hormuz. Maar je hebt dan natuurlijk ook die oliereserves. Daarover ging het gisteren in het nieuws, maar dat ging eigenlijk niet over de oliereserve, dat ging over reserves van diesel. Dus blijkbaar worden er ook nog dieselreserves aangehouden, maar er worden ook aardoliereserves aangehouden. En daarover ga ik het nu even hebben. En daarna op het einde misschien over diesel. Dus dat is wel interessant, hè? Er wordt daarmee gespeeld. Het is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ieder land bepaalt eigenlijk op zich hoeveel olie ze aanhouden. En ga ik weer wat cijfers noemen. Maar één cijfer, een mooi rond cijfer, is de hoeveelheid olie die verbruikt wordt per dag in de wereld. Dat ging eigenlijk nog altijd niet naar beneden, maar dat is een heel mooi rond cijfer, wel een lelijk rond cijfer, 100 miljoen vaten per dag. Ja, dat is nog altijd in die achterlijke Amerikaanse eenheden van vaten per dag. Een vat is ongeveer een zesde van de kubieke meter. En dus zes vaten is 1 kubieke meter, 100 miljoen vaten per dag. En de aardolieprijs die was dus begin van het jaar $60 per vat. De prijs van de aardolie verschilt afhankelijk van de soort aardolie, want bepaalde aardolie heb je laagwaardige producten en dat kost dan geld om die om te zetten naar duurdere producten.
1: Maar die van Venezuela was dus blijkbaar niet goed, hè?
0: Ja, dat is heel zwaar. En die Canadese, die teerzandolieën. Sorry, ja, jouw microfoon. Hij zit meer op blauw dan op rood. Dus zo. Ik heb ze nu alle twee opengezet. En wat er ook dan is, dan moet die raffinaderij nog in staat zijn om die te verwerken. En dat kan langs twee kanten. Je kan de raffinaderij hebben die ontworpen is om die Venezolaanse aardolie te verbruiken, die dan moeilijk heeft met duurdere en lichtere. Maar bon, dus men kijkt naar die Brent aardolie, referentie aardolie die van de Noordzee is, een bepaalde prijs. En opnieuw een zeer rond getal, hetzelfde eigenlijk. De prijs schommelt ongeveer rond de €100 per vat nu. Dus je kunt al beginnen rekenen, want ik weet niet hoeveel vaten. Ik denk dat België misschien per dag 500.000 vaten verwerkt, dat van die orde. Dus als de prijs is gestegen van 60 naar 100, dus per vat $40 meer. Maar de vraag is eigenlijk van, ja, die boel zit daar geblokkeerd. Zit ze geblokkeerd? De Amerikanen zeggen, het is allemaal open. De Iraniërs zeggen, nee, wij hebben ook alles onder controle en laten geen vijandige schepen door. Die aardolievoorraden, want dat komt er natuurlijk bij. Je kunt minder productie hebben en meer vraag, maar dat kan dan gebufferd worden door uit je voorraad te halen. Hoeveel van die voorraden is men aan het opeten, is de vraag.
1: Een heel stomme vraag. Waar zijn die ergens?
0: Die zitten dus op de tanks in de raffinaderijen bijvoorbeeld. We hebben hier in België bijvoorbeeld in Feluy, hebben we nog een raffinaderij gehad, die onder Guy Matteau, voor de oudere jongen onder ons, dus een socialist was wat, dus een minister die denk dat hij ervoor naar streefde om ook een raffinaderij in Wallonië te hebben. En dan moest er daar een Feluy in komen. Die is dan na 10, 15 jaar gesloten. Maar dat tankpark staat er nog altijd en dat wordt gebruikt door Total. Nu die pompen daar diesel en benzine naartoe.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon opslag geworden?
0: Dat is opslag, ja. Hoe dat precies, de details, hoe dat precies geregeld is en wat die bedrijven daarvoor van compensatie krijgen en zo. En ook dus wat er opgeslagen wordt, verschilt, is dat nu onder Europa of onder het internationaal energieagentschap, dat er overeengekomen is om ongeveer 90 dagen aan voorraad te hebben. Dus als je zegt van 90 dagen, 100 miljoen vaten per dag, dan kom je aan 9 miljard vaten opgeslagen. En wat blijkt nu? Dus januari 2020, ik zeg maar eventjes, januari 2020, 7,9 miljard vaten opgeslagen per dag. Daar is er ook geen absolute zekerheid over, want die stoute Chinezen die zijn daar niet transparant over. Die cijfers zijn niet helemaal te vertrouwen. Maar bon, dus... het is wel zo dat de Chinezen blijkbaar heel veel voorraden opgebouwd hebben. Dus ongeveer 1,5 miljard vaten hebben die zitten in China alleen. En, maar dus ongeveer 7,9 miljard vaten begin 2020. En waarom is dat belangrijk? Wat was er in 2020?
1: COVID.
0: Voilà, inderdaad. En dus wat betekende dat? Een enorme terugval van het gebruik van aardolie. En wat zagen we dan inderdaad? Op een bepaald moment, er is zelfs een dag geweest dat de aardolieprijs negatief was, hè, of een moment geweest. Ja. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat je dus geld kreeg om aardolie te kopen en het op te slaan. Ja, want, ja. Dus het gevolg was dat dus gebeurde en effectief aardolie is opgeslagen. En dus tegen mei 2020 zaten we met 8,7 miljard vaten. Dus dat is in 5 maanden 0,8 miljard vaten bij, ja.
1: Ja, en dat is nooit afgebouwd.
0: Wel.
1: Dat zou dan nu handig van pas komen, inderdaad. Enfin.
0: Wel, het zou handig zijn, moest het niet afgebouwd zijn, dat zou nu handig van pas komen.
1: Oh,
0: hè?
1: Maar ja. Dat is dus wel gebeurd.
0: Wel, dan... wat kwam er na COVID? De economische heropleving. En dan gingen die prijzen naar boven. En de hoogste prijzen van gas dan, want dat is weer een andere discussie, maar ook van olie een beetje, dus die gingen dan weer naar boven. En dan werd er dus, om dat te bufferen, ik denk dat dat de beslissing was van Biden ook om voor een deel uit de strategische reserves van de VS te gaan olie halen. Dus gingen die voorraden weer naar beneden. Dus zaten we in maart 2022, dus dat is 2 jaar later, terug op 7,7. Dus min 1 miljard vaten ongeveer. Dus ja, 1 miljard vaten eruit door die... maar dat is dus om het te tonen van hoe dat toch een zekere regulerende werking heeft. Maar je moet natuurlijk wel... ervoor zorgen dat ja, een uitzicht hebben over stabilisering van de markt. Want als dat dan jaren zou duren, systematisch onevenwicht, dan zullen die voorraden ofwel blijven afbouwen of opbouwen. Nu dus, hoe zit het nu? Nu was de voorraad, ik weet nog niet of dat, ik denk dat in, dat van een maand of 2 geleden was, was we 7,9 miljard. Dus het was blijkbaar nog een beetje naar boven gegaan. Maar hoe evolueert die zaak nu de laatste maanden, sedert februari, met die aanval van de VS en dat blokkeren door Iran van de straat van Hormuz? Het komt er eigenlijk op neer dat dus die olievoorraad met 0,5 miljard vaten gezakt is. Dus ik heb de cijfers, de laatste van het Internationaal Energieagentschap, die publiceert maandelijks een klein rapportje dat publiek toegankelijk is. En dus in de laatste cijfers die er waren, waren van augustus, dus was er 95 miljoen vaten eruit. Dus binnen de 12e oktober komt er waarschijnlijk een nieuw rapport uit, dan krijgen we cijfers van september. Dus 95 miljoen vaten, dat is weer wat meer. In maart min 130, april min 120, maar dan in juni en juli en augustus was het min 70. Dus al die maanden samen, van maart tot augustus was 95, zeg ik, sorry. Dus alles samen, goede 500 miljoen vaten minder. Dus ja, als dat nog een paar maanden duurt, dat gaat wel. Hè? Zolang dat je dus niet echt... want dus als we nou... We zitten nu waarschijnlijk aan 7,8 en begin van het jaar zaten we waarschijnlijk aan 8,3, 8,4. Ja, ja, ja. Dus we zitten 5% afbouw, dat is 6%. Dat is, als dat nog heel lang duurt, is dat wel een probleem, maar momenteel nog niet echt kritisch. Maar hoe komt dat? Dus dat die afbouw maar zo snel gaat of zo snel. Dus, want hoeveel schepen passeren er door de straat van Hormuz, dat is eigenlijk tankers, dat is eigenlijk niet echt duidelijk. Alles is niet zoveel als Trump zegt, dat alles open is. Maar
1: je bedoelt niet normaal, maar nu.
0: Nu, ja, want we hadden het over...
1: Je zou dan percentages moeten zeggen, hè? Want als je zegt er gaan 3 schepen door, ja, dat is dan veel als er normaal 5 doorgaan.
0: Je had dus de... ik dacht dat... Uit de ganse regel was het geen 20 miljoen vaten dat men zei op een bepaald moment, 20% van het totale verbruik. En maar dan heb je dus daarna die terzelfde tijd per dag, hè, Dus dan, dat betekent, één zo'n heel groot schip kan ongeveer 1 miljoen vaten meedragen. Dus je moet 20 tankers per dag hebben. Er was dus... je hebt dan ook die pijplijn die de Saoedi's hebben, die dus naar de onderkant van het Arabisch Schiereiland gaat. En die hadden dus voor een stuk dat gecompenseerd. Dat is bijvoorbeeld één zaak dat meespeelde. Er gingen 3 miljoen vaten erdoor voor de oorlog. En die hebben kunnen die capaciteit opdrijven tot 7 miljoen vaten per dag. Dus een deel van die, hoeveel dan ook verloren is aan de straat van Hormuz, werd dan gerecupereerd daar.
1: Ja, maar dat loopt dan door Houthi-gebied.
0: Nee, dat loopt door Saoedi-Arabië.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat gaat niet helemaal tot het zuiden, hè, Saoedi-Arabië.
0: Ja, toch wel, hè.
1: Daar heb je Jemen en Oman.
0: Nee, ja, maar dat ligt meer... Ja, ik zou moeten zeggen het zuidwesten, hè.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Het Arabisch Schiereiland ligt een beetje scheef. En op de punt heb je dan eerst Jemen, helemaal op de punt de zuid... De zuidpunt heb je Jemen. En als je dan meer iets noordoostelijker gaat, dan heb je Oman. Dus Oman aan de noordkant, straat van Hormuz. En aan de zuidkant, Bab el-Mandeb. Maar dat is inderdaad... nee, dat gaat dus door Saoedisch gebied. Maar die pijplijn is ook wel aangevallen geweest. En toen hebben we dus inderdaad gezien rond die tijd... Wat is dat nu, een maand geleden of zo? Is inderdaad de prijs weer opnieuw gestegen. Want de prijs was gestegen op een bepaald moment... Toen ze bezig waren tot 110 euro's of zo. Dollar, pardon. Of zelfs meer, was er na weer gezakt tot 80. Dat Trump ook zei, ziet, alles is onder controle. Maar nu staat het toch weer rond de 100. Dus het is... Een precieze balans van hoe het zit is niet helemaal duidelijk. Maar dus wat er dus ook meespeelt, is dat het verbruik in de wereld ook is afgenomen. Dat is ook wel interessant. In augustus, het rapport dat in augustus werd uitgebracht, stond er dat de vraag, dus van het Internationaal Energieagentschap, dat de vraag met 1,6 miljoen vaten per dag was gezakt.
1: Ja, tegenover wanneer? Tegenover 5 jaar geleden?
0: Tegenover, ik veronderstel dat het jaar ervoor was... En er wordt nu verwacht dat dat met 2,5 miljoen vaten per dag zal verminderen.
1: Ja, dat klinkt logisch. Hè? Als het duurder wordt, dan gaan mensen zeggen van dat doen we dan maar even niet. Ja.
0: Ja,
1: of dat... misschien dat eindelijk mensen doorhebben dat ze misschien niet iedere week met het vliegtuig...
0: Ja. Ja, al dat soort dingen speelt een rol. Maar natuurlijk, er is een zeker stuk inflexibiliteit. Als je niet met openbaar vervoer hebt, je bent daar eens gewoon in het tol van Pluto en dan rijd je iedere dag 70 kilometer naar je werk. En ja, dan heb je weinig keuze. Zeker niet als het bedrijf nou nu beslist heeft om thuiswerken af te schaffen, bijvoorbeeld. Maar dat zijn lange termijn beslissingen die dan genomen worden. Dus, maar ja... Inderdaad, als het over vluchten gaat, dan kun je wel die... Maar ik denk, ik heb nu... Dat is ook wel, die informatie is wel beschikbaar per regio waar de meeste terugval is. Ik veronderstel dat die in Azië gebeurd is.
1: Ah ja?
0: Ja, daar is de bevolking armer. Worden ze waarschijnlijk meer gedwongen om zich aan te passen. Maar hier ben ik een beetje aan het speculeren, maar ik vermoed het. Dat is de terugval hoger is in Azië dan in België, in percentage dan. Maar dus nu... De vooruitzicht was nu dat we dus op 100 miljoen vaten zouden zitten. Dus we zaten eigenlijk al erboven. We waren die 100 miljoen vaten per dag verbruik wereldwijd gepasseerd een paar maanden, een paar jaar geleden. En dus op zich is dat natuurlijk goed. Maar ja, als de prijs weer zal zakken, zal het dan misschien weer naar boven gaan. Hè. Dat is zo'n beetje een beeld. Had ik hier nog iets anders over? Dat was eigenlijk vooral wat ik wilde zeggen. Dus ja, ik denk dat het... Wat is nu de conclusie? Ik denk dat het... die situatie nog wel een aantal maanden kan blijven duren. Vooraleer die, zonder dat die olieprijs direct spectaculair verder naar boven gaat of naar beneden gaat. Het is natuurlijk voor een stuk speculatie in de zin van, ja, als de VS weer beginnen aan te vallen, wat gaat Iran doen voor de verkiezingen nu?
1: Inderdaad, er zijn nu die halfweegse verkiezingen en het kan zijn dat Trump een groot pak slaag krijgt en dat het gedaan is met zijn politiek. Langs de andere kant, hij heeft gezegd, na die verkiezingen gaan we dus terug er goed in vliegen in Iran. Maar ja, hij zegt iedere dag iets anders.
0: Ja, maar je moet opletten, want als het over haviken gaat bij de democraten, die hebben ze ook. Dus, want... De respons toen die deal werd, het memorandum of understanding, dat voorakkoord werd gesloten, waren de democraten zeer kritisch op het feit dat Trump gecapituleerd had. Dat is toch een belangrijkste respons. Maar ik wil nog kort hebben over de diesel dan. Want we hebben de aardolieprijs. Aardolie wordt diesel gemaakt, maar er is meer aan de hand. Want diesel heb je natuurlijk de aardolie en die moet dan geraffineerd worden en getransporteerd worden. Maar dat is ook al op de grotere media geweest, want dus... Je kunt dus enerzijds stijgt die dieselprijs door de prijs van de aardolie, die stijgt. Maar anderzijds ook omdat er gewoon te weinig geen capaciteit is om de diesel te maken. Om verschillende redenen. Dus, en dat is wel leuk, dat dus de Amerikanen verwijzen naar Oekraïne. En de Europeanen die willen, alhoewel die zelf voor een stuk gestimuleerd zijn om Oekraïne totaal onvoorwaardelijk te steunen en tegen de Russen in te gaan, dat dat wel voor een stuk geprovoceerd was door de VS. Maar nu zijn ze, Oekraïne heeft daar niks in. Het is Midden-Oosten. En ze hebben alle twee gelijk. Maar dus als die, want Europa, wel het fundamenteel probleem is dat, en dat verwondert mij een beetje, in die jaren, de meeste raffinaderijen in Europa zijn gebouwd in de jaren 60 en toen reed iedereen met benzine. En die zijn dus intrinsiek gemaakt om vooral benzine te maken. En er is daardoor een fundamenteel, een technologisch-technisch gebrek aan dieselproductie in Europa. Maar dat hebben we dus gecompenseerd door diesel te importeren uit Rusland. Dus ten eerste zijn al die sancties gekomen en hebben we geprobeerd dat af te bouwen. Mm-hmm. Niet direct van 2022, maar geleidelijk aan. Maar nu komt er inderdaad bij dat dus de energie-infrastructuur, ja, dat is begrijpelijk, door de Oekraïne wordt gebombardeerd, de Russische dan. En dus die output, die productie ja, vermindert. Anderzijds, het Midden-Oosten, niet alleen de prijs stijgt, maar ik weet dat dus in het Midden-Oosten de raffinaderijen daar hun diesel niet naar buiten krijgen. Zelfs al draaien ze nog een raffinaderij voor de lokale markt, want momenteel op de markt is diesel meer waard dan benzine. Maar ze moeten toch meer benzine produceren, want die verkopen ze meer lokaal. Alles loopt daar op benzine in het Midden-Oosten. En die diesel krijgen ze niet naar buiten.
1: Hoezo krijgen ze niet naar buiten?
0: Wel, waarschijnlijk omdat dat via tankers gaat, die dan toch ook niet door de straat van Hormuz gaan. Dus er is een bijkomend effect van, voor de diesel dan. Voilà. Goed, en dan had ik nog iets kunnen zeggen, want dat is dan klaar. Over dat akkoord natuurlijk. Dat is dus dat er nu een akkoord gekomen is om dieselvoorraden vrij te geven. Dat is eigenlijk voor een groot stuk een politieke zet, maar wat natuurlijk zeer nefast is, is dat dat gebruikt wordt om dat Trump dat te steunen. Wat we als Europeanen. Natuurlijk, het is moeilijk voor politici om nu te zeggen van we gaan de dieselprijs niet willen verlagen voor hun burgers die ook, zeker in Frankrijk, dan bijvoorbeeld veel met diesel rijden. Nu, in de VS wordt er niet met diesel gereden. Waarom is dat dan zo belangrijk? Maar blijkbaar voor de landbouwers, voor de boeren, die wel heel sterk afhankelijk zijn van diesel. Dus, voilà. Dus er zijn goede redenen om die voorraden wat vrij te geven, maar ook redenen om dat niet te doen. Oké, zet ik nog een plaatje op? Ik heb hier niks.
1: Ja, zeker.
0: Kan ik
1: ondertussen de koffie opzetten?
0: Kan ik kijken, hè. Moet ik hier klaarstaan? Heb dit niks eigenlijk, maar ik zal dit laptop. Ah ja, dat is weer het nummer van Madre Deus.

0: Ja, dus meneer Schoukens nam niet op. Ik kreeg voicemail. Ik probeer het gewoon nog eens dan zo dadelijk. Ja. Ah, waar gaat het over?
1: Zo terug te horen.
0: Ah ja, oké, ik ben er.

under a height.

0: Zo, dat was een interessant einde van het nummer. Ik heb nog wel iets te vertellen, kort. En jij had ook nog iets te vertellen, kort, ja? In het blauw. Mijn ding is, ik heb toch een aantal maanden geleden, denk ik, voor de zomer een interview gedaan met mensen uit Edegem. En dat ging over de plannen om bij het UA een bioscape of zoiets heette dat, te zetten. En dat klonk dan zo precies, Edegem krijgt een bio, blablabla. En dat klonk dan alsof het een bepaald soort installatie was. Maar eigenlijk is dat de naam van een privébedrijf die gespecialiseerd zijn in bedrijvencentra specifiek voor de bio, niet biolandbouw, maar zo de bio-engineering dingen. En die hadden die site op het... Ja, uiteraard ook. Waarom hoor ik niks op deze op de blauwe? Je hebt dat daar juist gedaan en toen ging het wel.
1: Staan, dus ik weet niet welke van de twee er werkte.
0: Ah, wel, de rode werkt. Ja. Voilà. Zij willen natuurlijk graag vlak bij de universiteit zitten, want dan dat is prestigieus, dat is precies of ze horen daar zo wat bij, terwijl het gewoon om harde winst gaat daar. Hè. Dat is een privébedrijf die willen de wereld niet beter maken of zo. Hè. En ze hadden daar zo een heel mooi stukje natuur voor, de Hazenbroek of zoiets heet dat, gekozen. En dat was gewoon, ten eerste, dat is grond van de universiteit en daar mag eigenlijk

0: niemand bouwen, behalve openbare actoren. Daar mag een privébedrijf absoluut niet bouwen. Maar, en er was een enorm mobiliteitsprobleem en natuurlijk geen grondwater in dit en dat. Dus er hadden mensen uit Edegem daar protest tegen aangetekend. Dat was erkend dat die hun motivatie correct was. Maar ja, dan komt Broens en die zegt, ja, we gaan dat gewoon toch doen, hè. Dat hebben we tegenwoordig op alle niveaus. Hè. Politici die vinden dat, dat zij zo even kunnen bepalen wanneer de regels gelden en wanneer niet. En nu hebben die dat toch gewonnen. Die actiegroep heeft dat een tijd geleden al gewonnen. Dus dat die vergunning vernietigd...
1: Dan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen?
0: Ik denk het wel, ja. Ja. Dat die vergunning de vernietigd
1: dan
0: werd.
1: Kan de provincie dat nog... ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Naast zich neerleggen, zal ik zeggen. Ja,
0: ja. Ik denk dat de provincie de stap voor de vergunningsbetwistingen is. Als ik mij wel herinner. Het is eerst de stad en dan de provincie en dan de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
1: Oké. Dat het omgekeerd was, maar het kan zijn, ja.
0: Ja, of misschien mogen kiezen. Soms mogen kiezen in het leven, hè.
1: Maar ja, maar als de provincie het laatste woord heeft, dan is het ook weer politiek. Dat was bijvoorbeeld
0: ja,
1: apart
0: uiteraard.
1: Die dat onderzocht heeft, dat is in provincie Antwerpen, dat er daar toch heel veel zaken uiteindelijk toch passeren, alhoewel ze een negatief advies in gekregen hadden.
0: Nou ja, en dat is in de stad ook, hè. Dat is ook politiek. In ieder geval, vorige week verscheen er dus nu een artikel dat ze dat dan toch niet daar gaan doen, maar op een bedrijventerrein in Niel. Wat dat die actiegroep ook had voorgesteld. Die zei van, kijk, daar is plaats over. Waarom zitten dan niet daar? Ja, omdat ze natuurlijk liever bij de universiteit zitten, omdat het dan zo'n beetje klinkt alsof ze deel zijn van de universiteit en minder bedrijf. Maar er is dus nu beslist om het effectief in Niel te gaan doen. Voilà, dat had ik nog te vertellen.
1: Ja.
0: Heb jij nog iets te vertellen?
1: Je zei de stad ook, maar de stad is het eerste niveau.
0: Ja, inderdaad.
1: Die keur iets goed, daar wordt dan bezwaar tegen ingetekend. En daarna is het dus het volgende niveau, de Raad voor Vergunningsbetwisting en of de provincie die dat dan moeten doen. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb niks meer...
0: Ik heb al wat Litouwse muziek klaarstaan. Op, ja. Dus ik ga dat opzetten.

0: En dan stond hier natuurlijk de discussie. Hé, dat is een cover van Vultura.
1: Die nu eigenlijk de staalindustrie, de petrochem.
0: Ja, dat is... Nee, Vultura heeft niks met de staal. Ja, dat is dus verwarrend, hè, die nachtmachine. Oké. Okay. Dus, maar jij hebt het opgezocht en het is dus het is effectief helemaal niet van...
2: Ja, ik heb gewoon een keer op Wikipedia gekeken, maar ik vind het een beetje verwarrend, want het zijn wel Nederlandstalige namen, Daniel van Garde en Nelly Bijl, die dat dus geschreven hebben, maar de eerste versie zou dus van Tony Ronald zijn van 1971.
0: Dat moeten we dan eens opzoeken, hè. Tony Roland?
2: Ronald.
0: Tony Ronald. En het heet Help. In welk jaar?
2: 1971.
0: Oké, dan gaan we dat eens opzetten.
2: We moeten er wel niet al te veel op leggen, hè, want het is toch wel een beetje een scheidnummer.
0: Dat is het, maar oké, zeg. Ja, kijk, het is ook een scheidsituatie dat onze interpellant...
2: Ja, maar dan moeten we onze luisteraars niet aan doen, hè.
0: Jawel. Hij doet niks.
2: Nee. Maar kijk, nog over klaarstaat. Is wel iets helemaal anders?
0: Oké, zet maar iets helemaal anders op. Iets leukers voor onze luisteraars.

0: Ja, voilà. We hebben onverwachts wat meer muziek te horen gekregen, omdat professor Schoukens niet opnam. Ik heb hem ondertussen kunnen bereiken en hij was het gewoon vergeten. Dat kan dan gebeuren, hè. Voilà, dus dat is dan voor volgende week. Volgende week om 12:30. Hij zal het nu niet meer vergeten over de rechtspositie van een rivier. Ja, onze gasten zijn gearriveerd. Dat zijn Bart van Eekhoven van PSC Open Huis. Goedemiddag. En jij hebt iemand meegebracht. En wie is dat?
1: Ik ben Ria Bouwens.
0: Oké. Goed. Jullie hebben ons een persbericht doorgestuurd over iets wat eigenlijk echt wel op treiterij lijkt. Hè?
2: Wel, de aanleiding is dat minister Jan Bon wil de voorwaarden en verplichtingen van inkomensgarantie voor ouderen wilt die verstrengen.
0: En om te beginnen, wat is dat, die inkomensgarantie voor ouderen?
2: Ja, dat is een beetje een technische uitleg. Ik ga dat proberen wat in mensentaal uit te leggen. Het komt er eigenlijk op neer dat het een uitkering is voor mensen op pensioenleeftijd die onvoldoende bestaansmiddelen hebben. Wat is onvoldoende bestaansmiddelen? Dat is voor een alleenstaande spreken we over als je minder ontvangt dan 1644 euro. Dan wordt dat bijgepast tot aan dat bedrag. Voor als je samenwonende bent, gaat dat over 1096 euro per persoon.
0: Oké, dus eventjes voor alle duidelijkheid, dat zijn absolute bedragen. Dat is niet in verhouding tot uw huur of zoiets.
2: Nee,
0: je krijgt altijd hetzelfde bedrag, ook als je een belachelijk hoge of een heerlijk lage huur hebt.
2: Wel, ik denk, wie de huurmarkt een beetje kent, als je op de privémarkt zit en je
0: sowieso
2: hebt 1644 euro, dan gaat er al minstens de helft, zelfs meer.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu, er zijn nog allerlei andere voorwaarden, dus om die inkomensgarantie voor ouderen te kunnen ontvangen, moet je de Belgische nationaliteit hebben of een gelijkgestelde situatie. Wat is een gelijkgestelde situatie? Dat gaat over, er is een lijst met landen waar je dan van mocht komen. Dat kan gaan over het statuut van lang ingezetenen, wat ook weer een heel lijstje met criteria is om als je daaraan wilt voldoen. Dat kan zijn als jij een vluchteling, het vluchtelingenstatuut hebt.
0: Toch wel.
2: Ja. Dat is ergens. Hè, dus als jij als vluchteling naar België komt en jij wordt erkend als vluchteling, maar jij bereikt de pensioenleeftijd, dan zit werken er niet meer in. Hè, of we hebben als samenleving gekozen om vanaf een bepaalde leeftijd word je vrijgesteld van die druk om te gaan werken. Dus ook als jij dan een erkende vluchteling zijn. En ook een belangrijke voorwaarde is ook dat je een adres in België moet hebben. Dus uw domicilie moet in België zijn.
0: Ja, dat lijkt me logisch.
2: En daar zegt men dan nog eens bij, je moet zelfs verblijven in België. En daar komen we een beetje op op het scherp van de snee.
0: Er zijn toch ook mensen die een referentieadres hebben en zo? Dat mag ook.
2: Ja, een referentieadres is hetzelfde als een domicilie in België. Ja.
0: En zijn er mensen die ook helemaal geen referentieadres hebben?
2: Ja,
0: en die op pensioen zijn?
2: Die bestaan zeker.
0: Gepensioneerde daklozen, dat bestaat.
2: Dat bestaat zeker. Dat is een best grote groep. Ja.
0: Ja.
2: Maar misschien ook even toelichten. Je hebt die inkomensgarantie voor ouderen. En daar zijn ook verplichtingen aan verbonden. Namelijk, je moet dus in België blijven en je mocht maar een maximum aantal dagen naar het buitenland. Tot hiertoe is dat altijd geweest. Je mocht maximum 29 dagen per jaar naar het buitenland.
0: En is dat altijd al zo geweest? Of is dat ook vrij recent?
2: Dat is, in 2022 is daar wel ook nog wel wat commotie rond geweest.
0: Ja, want dan gingen ze ineens allemaal mensen heractiveren, hè? En die dan waren er zo van die dingen van, die zitten een heel jaar in Spanje. En ik denk, voor wat niet? Ik bedoel, je hebt toch heel uw leven gewerkt, waarom mogen jij dan niet kiezen wat je doet?
2: Dat is een beetje, dat is eigenlijk een beetje, als het gaat over de kritiek op die maatregelen, dan denk ik van, wat verwachten we nog van mensen die op pensioen zijn. Hè? En dan zien we een groot verschil met alle andere pensioenen. Hè? Want deze valt onder een uitkering, dus dat is van de sociale bijstand. En alle andere regelingen die onder pensioenregeling vallen, daar zijn eigenlijk die voorwaarden niet aan opgelegd. Hè. Dus die mogen wel, ja, om het even op flessen te trekken, die mogen wel in Benidorm op het strand gaan liggen met hun pensioen. Dat is hun gegund, absoluut. Ik wil zeker niet op hen schieten. Maar wij stellen wel de vraag waarom dat iemand met inkomensgarantie voor ouderen dat niet zou mogen.
0: Uh-huh. En wat is de redenering daarachter dan?
2: Kijk, ik kan niet minister Jan Bon zijn nee. hoofd zien. Dat is blijkbaar een principe dat wel leeft. Hè. We zien dat bij verschillende uitkeringen, dat als je een uitkering krijgt, hè, dat je dan ook in België blijft.
0: Is het idee misschien van jou dat het eigenlijk niet klopt? Als je dan naar een land zou gaan waar alles veel goedkoper is, dan heb je ineens een hogere welstand. En dat mag dan niet, of?
2: Kijk, ja, bij uitkeringen, bij als je nog een te activeren leeftijd hebt, zal ik even zeggen, hè, gaan ze ervan uit, dan moet jij beschikbaar zijn hè, voor de arbeidsmarkt en dergelijke. Maar daar wringt ook nu weer het schoentje. Ja, we hebben het hier over gepensioneerden. Wat verwachten we nog van hen? Hè? Want ik sprak er juist over 29 dagen. Hè, maar dat wordt dus nu verstrengd. Ja, dus... We hebben dat, hè, er is wat commotie rond geweest, hè, enkele jaren geleden. Nu is er opnieuw een verstrenging. Dus we stellen ons wel ernstig vragen bij waarom dat opnieuw verstrengd moet worden. Hè. Dus
0: ja.
2: Mensen hè, mogen nu 29 dagen per jaar in het buitenland zijn. Dat wordt 21 dagen maximum per jaar. En daar vinden we wel in het koninklijk besluit terug dat de redenering is, dan is dat gelijkgesteld met het aantal vakantiedagen dat een werknemer heeft.
0: Ja, maar je bent toch juist geen werknemer meer? Allee, dat is toch heel het punt van op pensioen gaan. En wat moeten mensen doen die bijvoorbeeld kinderen hebben die in Nederland wonen of zoiets? Of in Oost-Duitsland of zoiets? Die mogen daar dan niet blijven slapen?
2: Wel, het stopt niet bij die 21 dagen, hè. Tot op heden mochten mensen dus wel hè, naar hun kinderen in Nederland, als we dat voorbeeld even nemen, gaan. Maar zij moesten vanaf dat zij 5 nachten over de grens blijven, moesten zij dat melden aan de overheid. En ook dat wordt opnieuw op scherp gezet door dat je vanaf nu, vanaf dat je 1 nacht over de grens overnacht, moet je dat melden aan de overheid. Dus ook op dat vlak kun je ook wel vragen stellen. Qua privacy is deze best een strenge monitoring. Daar komt nog eens bij dat de federale overheidsdienst van de pensioenen dit ook gaat kruisen met de databank. Ik ben even de naam kwijt, maar het gaat over de medische gegevens, zodat zij ook weten wie wanneer in welk ziekenhuis wordt opgenomen.
0: En dan kunnen ze zien dat jij al een hele tijd... Dat patroon doorbroken wordt en dat je dus vermoedelijk in het buitenland zit, zoiets in die zin.
2: Ja, of dat ze weten van, ah ja, die ligt nu in het ziekenhuis. Dus hè, wat er wordt controle uitgevoerd door eigenlijk aangetekende brieven te zenden. En als jij die aangetekende brief in ontvangst neemt...
0: Hè, dan zit het thuis.
2: Dan zit het in België. Dat is de redenering. Dus ze willen dan ook eigenlijk monitoren ze de mensen die gerechtigd zijn voor de of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen. Ja. Dat is best een drastische monitoring dat we. En ik wil nu niet aanmoedigen om dat bij andere uitkeringen te doen, maar dit is wel echt een extreem voorbeeld. Dit is de enigste uitkering van de sociale bijstand die zo streng gemonitord en gecontroleerd worden. En dat heeft vooral, en dat willen we vandaag ook wel echt wel aankaarten, heeft ook wel echt een impact op mensen die die inkomensgarantie ontvangen.
0: En jij hebt zo'n inkomensgarantie.
1: Ja.
0: Ja. En gebeurt dat dan effectief regelmatig, dat je zo'n aangetekende brief krijgt?
1: Ja, regelmatig. Ik ben vorig jaar ben ik voor het eerst gecontroleerd geweest. Ik woonde enkele maanden hier in Antwerpen en ik kreeg een aangetekend schrijven dat ik... En ik was net aan zee, dus ik heb dat op het einde van de 2 weken opgehaald. En begin dit jaar ben ik opnieuw... Maar dan ben ik zelf eens enkele dagen naar het buitenland geweest. Ik had dat dan aangegeven... Ik was geen week terug of ik werd terug opnieuw gecontroleerd. Toen was ik net thuis en buiten. Dus ik heb de postbode gewone brief kunnen aannemen. Maar dat geeft inderdaad wel het gevoel van ze zitten heel kort op de bal. En ja, een beetje vrolijkheid in uw leven
0: Ja, dat is zielig. Hè? Ja. Zeg, en moet je dan ook zeggen waar dat je naartoe gaat?
1: Ja, allee. Ja, ja. En dan werd er gevraagd bijvoorbeeld ook etiket van uw trara's of van uw vlucht. En ja, dat allee. Moet allemaal... Ja.
0: Dus het is niet genoeg dat je zegt van dat je belt en je zegt, ik zit drie dagen in het buitenland. Nee.
1: Ik moest dingen, want ik ben dan voor de eerste keer in jaren was ik 9 dagen naar het buitenland. En die vluchtgegevens en de seat en alles moet je dan geven.
0: Joris, dat een vraag?
3: Wel, blijkbaar schuldig, tenzij je onschuldig bewezen hebt. Maar toen mij een beetje denken aan die maatregels ook van naar de mensen die bezittingen hebben in het buitenland, die dan ook geen direct van fraude of zo zouden kunnen beticht worden. Het komt waarschijnlijk grotendeels neer op een besparingsmaatregel. Ik heb even snel opgezocht, die steun... Dat is een uitgave van 1 miljard per jaar voor de federale begroting. Maar heeft men er ook het idee dat dat vooral eigenlijk mensen van Turkse of Marokkaanse overheid origine zijn, die dan meer gaan geneigd zijn om naar het buitenland te gaan? Want u bent dat niet voor de luisteraars, denk ik. Nee. Uw naam en uitdruk.
1: Nee.
3: Maar ja...
0: Ah ja, inderdaad, die zouden al eens eerder zeggen, ik ga een paar maanden naar mijn thuisland.
3: We
0: hadden
3: de familie in Marokko bijvoorbeeld. Ja. We hebben tegenwoordig toch wel een grote groep gepensioneerden van
2: ja, als we vandaag de dag zien, als je even rekent, 67 pensioenleeftijd, deze gaat over de mensen geboren, jaren 40, 50, 60, dat zal die generatie zijn. We weten dat er na de jaren 60 veel mensen naar hier zijn gevraagd ook. En blijkbaar, dat kom ik terug op. Het principe leeft dat zij niet naar hun geboorteland of naar het buitenland mogen reizen wanneer dat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt. Niet mogen reizen, korte reisjes.
0: Ja, want het is toch bizar. Ik kan me voorstellen dat je dat heel je leven je lange termijnplanning is. Van ik werk mij hier uit de naad en als ik op pensioen ben, dan ga ik lekker terug in de zon zitten. Ja, dat is dan nu wel een streep door de rekening.
2: Ja, ik heb minister Jan Bon weten reageren. Het is in het nieuwsblad ook verschenen. Hij heeft daarop gereageerd. Er verscheen toen in het persartikel, in zijn reactie ook, dat er 44% van de IGO-gerechtigden een migratieachtergrond heeft. Nu, een migratieachtergrond hebben... is voor ons geen reden om... daar restricties op te leggen. Hè. Plus ook, denk ik, iedereen die hier verblijft aan de voorwaarden van een inkomensgarantie voor ouderen voldoet, lijkt mij gewoon... Hè, dat is het principe van rechten. Je hebt er recht op. Het voelt heel hard aan als een boetedoening. Hè.
0: Ja, ja.
1: Een enkelband.
3: Ja, inderdaad. Maar wat ik wilde vragen heeft, dus want inderdaad, dat is een beetje framing. En eigenlijk is er niks mis mee met het feit dat je Marokkaan bent en hier gewerkt hebt. Maar is er ook echt, hebben ze enig idee gegeven dat er fraude zou zijn?
0: Ja, dat wil ik ook al vragen.
3: Want je kunt natuurlijk hebben iemand die dus, die is effectief altijd in het buitenland zit, nooit hier zit. Dus dan een zekere controle is misschien niet helemaal onredelijk, maar heeft Jan Bon ook echt... iets gezegd van, behalve dan het stigmatiseren van mensen van Marokkaanse
2: Hij spreekt over fraude en misbruik. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld afgelopen jaar 86 mensen, dat zijn de cijfers die de pensioendienst heeft, hè. Zijn, 86 mensen zijn bijvoorbeeld overleden in het buitenland, waar de pensioendienst achteraf dan heeft van ontdekt van, hey, die waren in het buitenland en wij wisten dat niet. Hè. Nu, het is... dat is, althans mijn analyse, is hoe strenger dat je de regels maakt, hoe sneller dat je ook spreekt over fraude. Ik spreek liever over niet in regel zijn, maar hoe meer regels dat er zijn, hoe meer dat er kunnen overtreden worden. En wat ik hier vandaag vooral in vraag wil stellen, is waarom zijn die regels daar? Hè? Want je kunt die verstrengen en dan beginnen spreken over fraude. Maar het gaat hier over, als Ria op reis gaat... En die overschrijdt de 21 dagen. Is zij dan een fraudeur? Maakt ze dan misbruik van het systeem? Nee, het systeem heeft nu regels ingevoerd, waardoor dat je dan die regels overtreedt.
0: Ja, want nu voor de zekerheid, pak dat jij nu toch langer naar het buitenland gaat. Wat gebeurt er dan? Moet je dan naar de gevangenis?
1: Dat weet ik niet. Dat hoop ik van niet, maar ik geloof dat ik wel meteen mijn recht op die vergoeding voor die maand kwijtspeel.
0: Ah ja.
1: En als dat drie keer gebeurt, binnen de 3 jaar, dan ben ik sowieso voor altijd die dingen kwijt. Hè. Dus dat creëert een angst,
0: ja.
1: Continu, hè.
2: Ja, en daar wringt voor mij ook het schoentje. Hè. We beslissen als samenleving, want er moet een inkomensgarantie zijn voor ouderen. Ik weet niet, wanneer je de pensioenleeftijd hebt. Vanuit Open Huis, wij bereiken veel gepensioneerden. Hè.
0: Uh-huh.
2: En wij horen, of dat je welk pensioenstelsel dat je ook ontvangt, wij horen wel van eens dat je op pensioen bent, zitten op vlak van inkomen redelijk vast. Hè? Daar gaat het mee moeten doen, hè? Die laatste 10, 20 jaar. En wij beslissen dus van dat moet wel op een menswaardige manier gebeuren. Dus we bedenken een inkomensgarantie voor ouderen. En nu gaan we zoveel regels invoeren waarbij dat er de kans op overtreding of niet in regel zijn, dat die eigenlijk vergroot.
0: En dan kunnen we die lekker weer afpakken.
2: Ja, en je gaat mensen, hè, 80 jaar, en die gaan honderden euro's van hun laag inkomen dat het al is. Het gaat hier over 1644 euro voor alleenstaande. Gaat daar honderden euro's van afnemen. En volgens mij komt dat als een boemerang terug in het gezicht van onze samenleving. Want wat gebeurt er met een 80-jarige die ineens
0: de huur niet meer kan betalen?
2: Die de huur niet meer kan betalen, die haar gezondheidskosten niet meer kan betalen, die in financiële problemen komt. Ja, we gaan daar wel iets mee moeten doen.
0: Ja, dus nu even vooral duidelijkheid over hoeveel mensen gaat het die zo'n bijkomende pensioensgarantie krijgen, of hoeveel procent van de gepensioneerden is dat?
2: Gaat over een kleine groep, 144.000 in heel België.
0: Ja, en heb je een idee van een percentage? Is dat 1% van de gepensioneerden? Is dat 5% van de gepensioneerden?
2: Kijk, nu niet per procent.
0: Nee, wat dat vroeger. Nee.
2: Maar 144.000 is niet veel, hè? Dus ze zijn hier echt wel. Allez, en dat is ook een beetje de kritiek van oudere organisaties en van armoedeverenigingen. Dat men hier echt met een kanon op een mug aan het schieten is. Hè?
0: Kijk eens, we zijn daadkrachtig bezig, zo in die zin zo. Ja. En wat dan Joris daar juist ook al vroeg, is er dan effectief veel sprake van fraude? Zijn er veel mensen die onterecht die uitkering kregen?
2: Men heeft een steekproef gedaan. Een steekproef blijft een steekproef. Maar daar is, toen uit die steekproef is gebleken dat minder dan 1% niet in regel was.
0: Ja, en niet in regel?
2: Zelf, ik sta elke dag in de praktijk. Als ik nu telefoneer over die regels die veranderen, mensen beginnen te duizelen. Hè? Dat is technisch, dat is ingewikkeld. Dus één, ik stel mij al de vraag van die minder dan 1%. Hoeveel mensen kennen de regels goed? Hè? Kennen hun verplichtingen en voorwaarden? En ik stel ernstig in vraag of dat dan echt doelbewuste fraude is. Nu gebruik ik het zelf, maar ik word hier wat meegesleurd in die termen. Of dat doelbewust het overtreden van de regels is.
0: Oké, maar fraude, om recht te hebben op die uitkering, gaan ze wel eerst zien of dat je het wel nodig hebt. Hè? Dus ze gaan zien of dat jij niet drie appartementen hebt staan in Casablanca of zo. Want ja, dan is het een beetje stom dat je dan hier op zoiets terugvalt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Er zijn voorwaarden. Er wordt echt letterlijk gevraagd hoeveel geld staat er op je rekening als je een inkomensgarantie voor ouderen aanvraagt. Hè. Ook daar zijn... Hè, ligt
0: en heb je vastgoed, neem ik aan.
2: Ja.
0: Dus als je dat niet aangeeft, hè, dan kan ik, dat zou ik dan fraude durven noemen.
2: Ja.
0: Maar iemand die een dag te lang in het buitenland blijft, dat is dan geen fraude. Ja,
3: het voorbeeld, denk ik.
0: Wacht, ja, zeg het nou eens.
3: Het voorbeeld dat gegeven werd van de mensen die overleden waren. Ten eerste, dus het gaat over 80 op 140.000.
0: Ah, ja.
3: Dat is natuurlijk al heel klein, maar inderdaad, is ook een overlijden hebben. En dan kan dat niet gemeld worden of zo. En dat kan dan per ongeluk gebeuren of met opzet. Dus ik denk dat zoiets is dat welke van de zogezegde fraudes zijn effectief fraudes.
2: Wanneer ik spreek over die voorbeelden van die 86, dat gaat dan vooral over 80-plussers. Dat hebben ze vastgesteld. En dat komt omdat Er is dus een controlesysteem met die aangetekende brieven op de inkomensgarantie voor ouderen. Maar de vorige commotie in 2022 is er wel door de belangenverenigingen wel onderhandeld toen met de minister. En er zijn een aantal groepen vrijgesteld van die controle.
0: Ah, ja.
2: Dat gaat over mensen die in een woonzorgcentrum wonen. Dat ging over 80-plussers. Men heeft daar ook de lat gelegd op... als je naar een dokter gaat, kun je zo'n score krijgen. Dat noemt de Bellrij-score. Over uw zelfredzaamheid. Hè. En mensen die eigenlijk niet zelfredzaam genoeg zijn, hè, werden ook vrijgesteld van controle. En ook mensen met een referentieadres. Hè. Dus dat zijn vooral dak- en thuislozen. Werden vrijgesteld. En
0: nu, want die aangetekende brief... Oh ja.
2: En nu komt dus de minister daarop terug en zegt, referentieadres, geen reden om niet gecontroleerd te worden. Dus hoe dat ze dat in de praktijk gaan doen, lijkt mij voorlopig nog een vraagteken. Want een referentieadres is een adres bij een OCMW of bij mensen dat je kent, maar dat is niet waar dat je verblijft. Hè? Dus hoe dat je dan je aangetekende brief gaat ontvangen, lijkt mij wel nog een uitdaging. Tegelijkertijd, hè, dus ook 80-plussers, maar ik ga nu geregeld op huis bezoeken bij mensen. Hè? Ik wil het echt wel naar de dagelijkse praktijk brengen. Hoe vaak dat ik aanbel, de bel werkt niet, of mensen horen de bel niet. Dat duurt dikwijls, hè, als je in een blok woont, dat duurt wel even voordat je beneden bent om iets in ontvangst te nemen. Gaan die postbodes altijd blijven wachten. We hebben nu die zelfredzaamheidsscore waar ik daar net over sprak. Hè. We hebben dat eens nagevraagd bij een arts. Dat zit nu op belraai 8. Hè. Maar dat, om dat concreet te maken, dat zou dus kunnen gaan over een blinde die hulpmiddelen nodig heeft. Hè, maar die blinde met hulpmiddelen, hè, als je niet op tijd aan de voordeur raakt wanneer dat de postbode, wat is tussen 6 en 8 ergens, hè, passeert, moet je dus wel zien te regelen dat hem wel aan het postkantoor geraakt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. En dus die kwetsbare groepen of die mensen die minder mobiel waren, die waren er allemaal uitgehaald uit die controle en die komen daar dus nu terug in.
0: Allee, de controleurs weten wat doen. Dat is misschien dan ook werkgelegenheid voor
2: de controleurs, dat zijn de postbodes.
0: Ja.
2: Waar daar ook vragen bij gesteld worden.
0: Inderdaad.
2: Bij die hun rol.
0: Nu, wat moet er volgens jullie... Dus dat is, voor alle duidelijkheid, die maatregelen zijn er nog niet. Hè? Dat is een voorstel om dat door te gaan voeren.
2: Maar dat is ook interessant om te zien hoe dat nu gebeurt. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat mensen dat weten, hoe dat in deze geval het minister Jan Bon hiermee omgaat. Een half jaar geleden, dat zal ergens in april geweest zijn, waren de eerste signalen er al dat hij dit van plan was. En toen hebben we vanuit verschillende middenveldorganisaties een brief gestuurd naar minister Jan Bon om daarover in gesprek te gaan. Wat zien we? We hebben daar eigenlijk geen reactie op gekregen. En nu, half september, is er plots een spoedprocedure in gang gezet. Je kunt u wel de vraag stellen waarom dat dit in een spoedprocedure moet. Zonder het middenveld te consulteren.
0: Ja, er is zoiets als een adviesraad voor ouderen.
2: Er is een adviesraad, die is ook gevraagd voor een spoedadvies. Hè. Daar zijn ze verplicht toe. Dus die is wel geraadpleegd.
0: En wat heeft die ouderenraad gezegd? Deze is een slecht idee.
2: Dat dit in strijd is met de mensenrechten, dat dit niet in verhouding is met hoe dat, we met andere uitkeringen omgaan, dat dit buiten proportie is. Die hebben eigenlijk niet veel goeds over deze regels te zeggen.
0: Nee, maar zoals gebruikelijk tegenwoordig, hij hoeft dat advies helemaal niet te volgen natuurlijk.
3: Maar is het wel een regering met coalitiepartners, zoals bijvoorbeeld de Christen-Democraten en de Socialisten? En eigenlijk dacht ik dat wat die maatregelen nu ging kaderen in de toekomstige besparingen, die er ook nog komen en misschien nog zaken er bovenop komen. Mijn vraag is dus eigenlijk, is er enige reactie van de coalitiepartners hierop?
2: Wel, minister Jan Bon, dus ik weet, ik ben niet juridisch genoeg op de hoogte, maar ik weet wel, het gaat via een koninklijk besluit waarbij dat je eigenlijk het parlement passeert. Dus het parlement moet hier niet over gehoord worden. Nu, samen met het persbericht heeft de middenveldorganisaties hebben het nu wel rondgestuurd naar parlementariërs van alle partijen, om er hopelijk nog iets aan te kunnen doen. Maar het is dus eigenlijk tot nu toe, die spoedprocedures en zo, Ik kan niet anders dan vermoeden dat dit een strategie is om juist de coalitiepartners in het middenveld proberen zo snel mogelijk te passeren.
0: Maar ja, we toch...
3: Over de regering, niet het parlement. Dus ze zitten samen in een team van de regering. Dus, maar daar is blijkbaar geen reactie op gekomen van de socialistische en christendemocratische coalitiepartners.
2: Dit stond in het regeringsakkoord.
3: Ah, dat stond erin?
2: Ja. Dus ja, ze zijn zeker... Ja, het gaat hier over minister Jan Bon, maar inderdaad, de voltallige regering is hiervoor verantwoordelijk voor het beleid dat ook minister Jan Bon uitvoert.
3: Okay.
0: Ja, want ik kan me voorstellen... we hebben net een rechtsstaat om te voorkomen dat mensen op eigen houtje zonder filters zo'n dingen erdoor duwen, natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus het idee is dat het vanaf 1 november dan van kracht zou zijn.
2: Ja, 15 oktober wordt het koninklijke besluit voorgelegd. En dan zou het vanaf 1 november al ingaan. Hè. U moet ook denken, hè, dus het gaat over die 144.000 gepensioneerden. Ze gaan daar ook een zeer gerichte en goede communicatiecampagne rond moeten opzetten als ze het 1 november al willen invoeren. Hè. Anders gaan er echt... ik denk zeker vanaf een bepaalde leeftijd spreken we echt over er gaan slachtoffers vallen. Hè. En ik wil het nu echt niet dramatiseren, maar dat is wel de realiteit. We spreken hier over een groep die meer en meer gezondheidskosten heeft, hè, die het nu al moeilijk vinden om een gepaste woning te vinden. Hè, want als jij een woning gaat zoeken, het moet of met een lift zijn of op een gelijk vloers. Het moet in de buurt van winkels zijn. Hè, en best dan ook in de buurt van het postkantoor, want als je een aangetekende brief krijgt, moet er nog geraken ook. Dus dat gaat een serieuze impact hebben. Men hoopt hierop te besparen. Maar ik vrees dat dat kosten zijn die terugkomen.
0: Ja, en de grote centen gaan daar niet uitkomen.
2: Door de miserie.
0: Ik dacht dat jij nog iets zou zeggen.
1: Nee.
0: Ja, ik hoorde koninklijk besluit. Kun je niet aan de koning vragen van zich, deze is nou toch wel een beetje zot. Tekent dat eens niet.
2: Ja, we hebben dat ooit meegemaakt, hè, rond de abortuswetgeving.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik weet niet of de koning een dag gaat aftreden voor deze besluit.
0: Hij hoeft niet af te treden, maar kan die dat niet weigeren? Kan die niet zeggen van deze is nou toch wel te zot voor woorden? Dat kan niet.
2: Dat zou eens aan de koning moeten vragen.
0: Ah ja, maar dat is een koninklijk besluit. Voilà. Kom, schrijf eens een brief aan Mathilde. Zeg. Of aan onze toekomstige koningin. Hè? Wie weet...
3: Ja, ik heb even het regeerakkoord gedownload en op pagina 51 staat er, quote, verblijven in het buitenland moeten worden gemeld. De toegestane termijnen hieromtrent worden ingekort. We streven naar een doeltreffende controle waarbij een aantal vrijstellingen worden geschrapt. Dus ja, dat kan je inderdaad zo interpreteren en dan zijn de partners blijkbaar mee akkoord gegaan. Hè?
1: Maar het is denk ik niet enkel in het buitenland, hè? Want als ik... In Wallonië verblijf langer dan 21 dagen en ik word gecontroleerd en ik geef niet thuis, ja, dan ben ik het ook kwijt.
3: Dat is interessant.
1: Dus het is niet enkel.
3: Maar
1: dat is dus niet enkel in het buitenland. Hè?
3: Ja.
0: Je mag ook niet in een
1: flatje. Ik mag zelfs ook niet
0: aan de zee.
1: Een maand naar de zee. Oh nee, dat kan niet.
0: Nee.
2: Dan kunnen de
1: en dan mag ik ook
2: missen.
1: Niet. Oh nee, want dan kan ik de controle missen. En, en dan. Dus ik ga aan Mathilde of.
0: Ja.
1: Elisabeth?
0: Ja.
1: Maar ze is een jaar op dingen op reis, hè?
0: Ah ja, wie Mathilde toch
1: maar,
0: niet?
1: Elisabeth.
3: Maar u kreeg nu al die vragen, zei u.
1: Oh, nee. Ah, ik bedenk dat nu, hè. Als ik de voorwaarden lees, dan moet ik in staat zijn om die aangetekende zending binnen de gestelde termijn op te halen. Ja. Maar stel, ik ben... aan de zee een maand.
0: Of in Gent.
1: Of het maakt al niet uit. In het binnenland, niet in het buitenland. Want het buitenland, dat moet ik sowieso aanvragen. Maar als ik het in het binnenland doe, ja, dan ben ik ook in overtreding op het moment dat ik, die aangetekende...
0: Dat je zo'n aangetekende brief mist.
1: Ik vraag me af, wat is het dan? Gaan men dan ook zeggen, moet ik dan bewijzen dat ik... In Wallonië ben, moet ik dan ook weer gaan bewijzen waar ik ben, waar ik verblijf.
3: Dat is een praktisch probleem in verband met de aangetekende brieven, maar u zegt van, als u gewoon in België en in Wallonië of aan de kust verblijft, dat ze ook verantwoording gaan
1: vragen.
3: Ah
1: ja.
3: Dat staat niet in het regeerakkoord.
1: Ah nee, maar dat zit er dan toch wel in, denk ik. Ah, ja. Want anders, hoe ga ik anders aantonen? Hey, en dat beangstigt mij ook. Beangstigt, ik bedoel, het is nog meer vrijheidsbeperking.
2: In het koninklijk besluit, ik heb het doorgenomen, daar staat ook letterlijk vermeld, als je dus niet aan de controle beantwoordt, dan mag de pensioendienst ervan uitgaan dat je in het buitenland verblijft. Ja.
0: Dus ze gaan ervan uit dat de verblijfscharmes van ons eigen land bijzonder laag liggen, dan dat is wel een beetje zielig.
2: Okay, ja. Ik wil daar ook realistisch in zijn. Als ik bij ons in de vereniging rondhoor en ik vertel dat over die regels, de meeste mensen zeggen ook, Bart, ik heb 1644 euro, veel op reis, ga ik niet kunnen gaan. Hè?
0: Met de fiets in de tent?
2: Maar je hebt natuurlijk, je hebt die situaties. Ik ken dat, want zoveel mensen mee uit. Het gaat over niet superveel mensen, dus ik ken er ook niet gigantisch veel. Maar dat gaat over Gerda die is gaan katzitten bij een kennis in Nederland. Dat gaat over. Over Ria die is de kans krijgt om naar Zeeland eens mee te gaan met een vriendin.
0: Ja.
2: Maar dat gaat ook. Ik heb hier toen in Brussel hebben we daarover vergaderd met de middenveldorganisaties. Daar was een vrouw die haar kinderen woonde in Hongarije. Als zij die stap zet naar Hongarije, dan is dat toch logisch dat je dat niet voor een week doet. Dus ik denk gewoon kosten-baten-analyse. Denk ik, één, de fraude is zeer laag. Hij heeft de regels overtreden.
0: Ja, als het minste dat je op die tafel tikt, dan geeft dat een dong. Ja, oké.
2: En daarbij, dat is misschien ook nog een interessante om te weten, dat de non-take-up van dit recht, dus nu zijn er 144.000, non-take-up wil zeggen mensen die er recht op hebben, maar het niet opnemen, ligt op 50%. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er nog 66.000 anderen zijn die eigenlijk dat recht hebben op inkomensgarantie voor ouderen, maar het niet opnemen. Dus
0: omdat
2: dat
0: het te ingewikkeld is, omdat ze het niet weten of...
2: Of er bewust voor kiezen om niet aan die verplichtingen te moeten voldoen. Maar dat wil wel zeggen dat er 66.000 gepensioneerden in België wonen die minder dan 1644 euro
0: ontvangen. Die onder dat minimum zitten.
2: En 1644, om dat een beeld te geven, dat ligt echt op de armoedegrens. Hè. Het is niet dat mensen een cadeau krijgen. Hè. Dat is net genoeg geld om... dat is het principe van een armoedegrens. Als jij al je centen juist besteedt, nooit ergens de mist ingaat, geen extraatjes voorzie, dan kun je net menswaardig leven.
0: Hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is inderdaad... Dat hangt er dan inderdaad vanaf wat dat uw hobby's zijn. Hè? Als uw hobby is om te schaken bijvoorbeeld, dat kost niks. Maar als jij een hobby hebt die veel geld kost, dan. Of ben ik nu iets heel vervelends aan het zeggen?
1: Je wordt gewoon genoodzaakt.
0: Om te gaan schaken.
1: Alleen om iets te doen.
0: Dat geen geld kost.
1: En waar dat je je goed kan invoelen.
0: Ja. Oké, we gaan het hier... Dus jullie hebben een persbericht uitgestuurd. En jullie, dat is een hele coalitie van organisaties, zeg ik. Jullie en... Ook Franstaligen, want het is dus voor heel België.
2: Ja, dit is een federale maatregel. Dus echt organisaties van over heel België. Zowel die de strijd tegen armoede aangaan, als diegenen die de belangen van ouderen behartigen.
0: Ja, ik zie een paar heel leuke namen in het Frans. Hè. Les aînés engagés, bijvoorbeeld. En Le Gant des Vieux en colère. Fantastisch. Hebben wij niks zoiets? Nee, nog niet. Dat zal nog wel komen. Ja.
2: Ik denk dat de deelnemers van PSC Open Huis best wel in dezelfde trend
0: zitten. Ja, best wel boos. Zeg, nog iets. Wie dit heel interessant vindt en daarmee u persoonlijk over wil doorbomen, waar kan die u treffen?
2: Maandag hebben wij een avond in Filmhuis Klapij, in samenwerking met hen en VPRO Tegenlicht. En daarin gaan wij ons initiatief De Kloofdichters presenteren, waarbij dat er een interessante docu is. Maandag om 19:30 in Filmhuis Klapij. En ik ben daar zeker, als je hier nog vragen over hebt, of om daarover in gesprek te gaan.
0: En De Kloofdichters, ik snap dat je een kloof dicht, dat je die dicht maakt, maar dat klinkt ook een beetje poëtisch. Is dat
2: de Kloofdichters? Dichters is een dichterscollectief van mensen met armoedeervaring. En zij dichten letterlijk en figuurlijk de kloof dicht.
0: Oké, ik ben benieuwd. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik ga nog wat de Litouwse rap opzetten.

0: Ja, dat was dus G&G Syndicatas. Een Litouwse rapgroep. En voilà, dat is omdat ik straks in het programma Babylonië samen met Kevin het Litouws ga belichten middels twee gisteren vooraf opgenomen interviews. Voilà, de volgende gast in de studio, Anne de Leu, goedemiddag. Wacht, eventjes rood. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Hallo.
0: Ja. Dus ja, jij bent een van de ontstelde bevolkers, bewoners niet, maar bevolkers zal ik maar zeggen, van het oud-vredegerecht van Borgerhout, dat klopt?
1: Ja, dat klopt. Ik ben een van de 40 standhouders die in Borgerhout haar lokale makerijen aanbiedt. Hè. En ik ben ook degene die mede-coördinatie van de winkel doet.
0: Ah ja. Ja, en wat lazen jullie tot jullie verbijstering in de krant?
1: Oh, ja, we hebben helaas in de krant moeten lezen dat de stad het gebouw gaat verkopen.
0: En dat jullie hebben zelf, dat hebben ze jullie zelf niet gezegd?
1: Nee.
0: Dat was niet nodig?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat communicatie niet op nummer 1 staat. Dus ja, we hebben echt ontdekt het gebouw dat we dan eigenlijk al 7 jaar bemannen.
0: En bevrouwen.
1: En bevrouwen, vooral bevrouwen. Want ik zeg bemannen, maar eigenlijk zitten we met 2 mannelijke makers. En dus al de rest allemaal vrouwelijke lokale ondernemers. Ja. Dat de sticker eruit getrokken wordt. En nog steeds, hè, want we zijn nu eigenlijk al meer dan een week verder dan dat nieuws is in de gazette gestaan. Dus nog altijd is er geen officiële communicatie gebeurd.
0: Naar jullie toe?
1: Nee.
0: En jullie hebben 1 aanspreekpunt wel.
1: Ja. Ja, ja, we hebben een aanspreekpunt bij AJ Vespa. We hebben die,
0: maar ik bedoel, bij jullie is er bij jullie 1 persoon die...
1: Ja, bij ons is er 1 iemand dat een mailbox beheert.
0: Ah, ja. He.
1: Dus het, het zou niet kunnen verkeerd gaan in die communicatie. Dus,
0: nee. Oké, spannend. Zeg, en eventjes kaderen, want Borgerhout, dat vond ik nu zo echt iets wat een beetje een compromis is tussen de echt heel sociale dingen, hè, van de decennia ervoor, en dan zoiets wat dan toch wat meer NVA en wat meer ondernemerschap is, want het zijn effectief allemaal ondernemers die daar zitten, hè. Er zitten geen VZW's die maatschappelijk werk doen of zoiets.
1: Jawel, ook. Ah, we zijn eigenlijk echt een supergezonde mix. Hè. Dus we hebben beneden, op de gelijkvloers, is er helemaal van achter in het pand een grote ruimte waar dan allemaal lokale ondernemers hun spullen aanbieden. Meestal zijn het echt lokale makers, maar er zijn ook gewoon lokale ondernemers bij. We filteren wel op ondernemers die zo duurzaam mogelijk als dat kan in onze maatschappij, en dat is nogal een uitgehold begrip, hè. Dus degenen die dat kunnen, zo duurzaam mogelijk ondernemen, die geven we voorrang om mee het pand te komen, hè, om daar hun spullen aan te bieden.
0: Wacht even, dus dat is 1 open ruimte. Het is niet dat allemaal aparte kamertjes zijn of zo. Dat is echt lijkt een markt eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk echt zo. Ja, dat is eigenlijk echt zo 1 hele grote overdekte marktstijl.
0: Dus, ah, ja.
1: Maar we

0: Veganistisch allemaal.
1: Ja, het is veganistisch. En die verkopen ook dan allemaal planten en plantgerelateerde spullen. Hè. Die zie je dan ook als je op de Zurnuitse baan op zoek bent naar burgerups, zie je die planten altijd buiten staan. Maar dan boven die gelijkvloers hebben wij ook nog grote zalen die dat we eigenlijk verhuren. En dat is dan, daar worden workshops gegeven, wordt yoga gegeven, daar gaan kunstvoorstellingen voor, daar wordt ene keer per maand een optreden gegeven van een nog niet bekende Belgische artiest.
0: Dus dat zijn zalen, het is niet dat iemand daar bijvoorbeeld een permanent atelier heeft, dat is wisselend gebruik.
1: Er is dan bijvoorbeeld in de kelder een VZW de Reusjes, dat zal wel veel mensen bekend zijn. Hey, dus dat zijn de reuzen van Borgeruit. Dat zijn ook de organisatie achter de reuzenstoet die dat dan eigenlijk vorige week is doorgegaan. Die dat daar dan hun kantoor hebben en dan helemaal op de zolder, want dat is al een paar verdiepingen hoger, daar slapen de reuzetjes. En dus mensen kunnen altijd de reuzensleutel komen vragen. Dat is echt een gigantische sleutel. En dan kunnen die de reuzetjes gaan bekijken, maar ze moeten wel altijd heel stil zijn uiteraard, want anders maak je de reuzetjes wakker om die reuzetjes te gaan zien slapen.
0: En okay, dan... die hebben dus vorige week hun stoet gehad en ja. Hadden die dan geen spandoek bij van wij worden dakloos of zo?
1: Helaas, ik werk altijd op zaterdag. Ik heb speciaal voor jullie een uitzondering gemaakt om even naar hier te komen. Dus ik ben zelf niet kunnen gaan kijken naar de reusjesstoet. Maar ik heb wel gezien dat er, zeker aan de gevel van Burgerhub, dat daar een grote spandoek is gehangen. En de reusjesstoet zelf heb ik geen beelden van je zien, maar het zou wel bizar zijn moesten ze het niet gedaan hebben. Hè? Ik denk dat we allemaal een beetje zo overdonderd waren van dat nieuws. En dat zoals een mokerslag is binnengekomen, dat we eventjes allemaal verlamd waren die eerste week. En dan ook, ja, timinggewijs, de reusjesstoet, daar wordt een heel jaar naar opgebouwd. En dan vlak daarvoor krijgen die te horen dat ze dakkeloos zijn. Dus ik denk dat die eventjes hebben gezegd... We negeren deze nieuws.
0: Deze zullen we even niet weten.
1: Deze zullen we even nu niet. Maar na volgende week gaan we daar heel intensief mee aan de slag.
0: Ah ja, ik voel het mij af. Ik dacht, misschien hadden ze allemaal een rouwband rond of zoiets. Of
1: dat had een goede actie geweest. Dat zijn voor volgend jaar. Want wij geloven dat de stad zo bureaucratisch is en dat we er volgend jaar ook nog gaan zitten.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Maar in ieder geval, dus het bestaat 7 jaar nu, hè?
1: Ja,
0: het was het vredegerecht van Borgerhout. En heeft het dan lang leeggestaan, weet je dat?
1: Ja, eigenlijk 2 jaar. Dus wij hebben
0: niet zo lang.
1: In 2017 is het vredegerecht daar weggegaan. Nee, de bibliotheek daar weggegaan. Hè?
0: Heeft ook nog een bibliotheek gezeten.
1: En dan even 2 jaar leeggestaan. En in het kader van leegstand hebben ze... hebben ze een sociaal project eraan gekoppeld.
0: Ja.
1: En dan heeft VZW Bloem dat kunnen bemachtigen.
0: VZW Bloem?
1: Ja.
0: Dat is de officiële huurder.
1: Ja, dat is de officiële huurder. Dat is dus degene dat de coördinatie van het gebouw doet. Dus ik was er juist eigenlijk nog niet klaar. Er is nog een verdieping die momenteel leegstaat, omdat daar juist een organisatie uit is gegaan. Dus we waren eigenlijk juist van plan om heel wat VZW's en zo, die dat ook heel vaak... Hè, want er is een heel groot gebouwentekort en er was een heel ruimtes die daar allemaal beschikbaar waren. En we waren juist aan het kijken, gaan we daar ateliers van maken? Mm. Hè, dus dat mensen pop-up ateliers daar kunnen zitten? Of gaan we daar wat VZW's voor aantrekken die mooi kunnen benutten?
0: Er is ruimte genoeg, maar er is een tekort aan betaalbare ruimte, laten we het zo noemen.
1: Ja, en bij ons is het... zeer betaalbaar, omdat we dan de overeenkomst hadden met Vespa, dat we dat gebouw mochten gebruiken. Dus was er ook... Ja, we willen juist er zijn voor startende mensen of voor mooie projecten. Dus er was wel echt heel veel betaalbare ruimte.
0: En wat was die overeenkomst dan precies? Jullie mogen onderverhuren of jullie mogen niet onderverhuren?
1: Eigenlijk heb ik de overeenkomst zelf niet gelezen. Hè? Want dus ik doe niet de coördinatie van het gebouw.
0: Nee.
1: En er wordt nooit echt onderverhuurd. Hè? Er wordt een bijdrage gevraagd voor de werking van de gemeenschap. Hè? Dus, want zo'n oud pand, dat brengt echt heel veel kosten met zich teweeg. Maar ook steekt daar een verwarming aan. dat vliegt letterlijk naar buiten. Dat is een supermooi neoclassistisch gebouw met heel hoge plafonds, maar dus ook met een heel hoog kostenplaatje, ook al verzekeringgewijs. En dat loopt echt heel snel op. Dus iedereen draagt in de community dat we ondertussen zijn gewoon een beetje bij om dat mooie pand te kunnen onderhouden.
0: Ja, ja, en hebben jullie wel eens iets gedaan van

0: isolatie. Ik bedoel dan gespleten dichten of zo. Dat soort dingen wel.
1: Ja, zo kleine dingetjes. En Eldenelle Trek is vorig jaar nog helemaal weer gebeurd. En
0: zo'n dingen betalen jullie zelf of er komt de stad dan? Want het is hun gebouw tenslotte, hè?
1: Een stuk wordt zelf bekostigd en een stuk wordt door subsidies gedaan. He, dus dat is een beetje een in-in verhaal. Maar vorig jaar, voor de elektriciteit, is er wel een subsidies uitgereikt geweest.
0: Ah, ja.
1: Niet dat ze genoeg waren, maar want toch al iets.
0: Ja, ik zou zeggen, dat zijn kosten voor de huisbaas.
1: Ja, dat klopt. Maar langs de andere kant zit je er ook wel gratis. Mm-hmm. Dus is het ook wel logisch dat je dat beheert als een goede huismoeder of een goede huisvader. Dus dat je een beetje zorgt voor dat gebouw ook. En daar heb je ook alleen maar baat bij.
0: Ja. Dus dat liep daar al 7 jaar lekker.
1: Ja, en, 7 jaar lekker, dat ga ik nu niet zeggen.
0: Oh,
1: eigenlijk begint het juist echt de laatste 2 jaar echt heel lekker te lopen. Hè. We zijn dan vorig jaar, ik zeg het 1 jaar geleden, uitgeroepen, Burgerhout, tot een van de leukste plekken om naartoe te gaan in Europa.
0: Oh ja, ja.
1: Echt als nummer 1, als trekpleister. En sindsdien hebben wij echt een enorme passage van toeristen. Ze zijn echt letterlijk op de kaart gezet. Het heeft, denk je, 3, 4 jaar voor heel veel mensen een heel grote tijdsinvestering geweest om Burgerhout te laten draaien.
0: Ja, en het om op de kaart te zetten.
1: Op de kaart te zetten, omdat dat is echt Burgerhout's mooiste verborgen parels. En nog al superveel Burgerhoutenaren dat Burgerhout zelf niet kennen. Dat hebben we nu na het nieuws in de krant dan ook mogen ervaren, dat er heel veel mensen Burgerhout nu pas leren kennen. Want ja, uiteraard is alles draait wel op sociaal geëngageerde mensen, dus er is ook heel weinig budgetten. Reclame, dat is ook een beetje
0: mond-aan-mond, hè?
1: Ja, dat is dan echt mond-aan-mond reclame dat dan gebeurt. Dus het is eigenlijk pas de laatste jaren dat het echt goed begint te draaien en dat alles wat ingevuld en het loopt eigenlijk helemaal goed nu. Er altijd ruimte voor verbetering. En dan kwam dat nieuws, hè?
0: Ja. Dus jullie zijn, of jullie waren een goede week geleden nog van jullie melk.
1: Ja.
0: Is het ondertussen een beetje ingezakt? Is er een idee van, wat gaan jullie doen? Gaan jullie in de eerste plaats eens bellen van zich naar de stad? Van, we hebben het niet gelezen in de krant. Klopt dat eigenlijk wel? Of,
1: Ja, we hebben al verschillende keren gemaild. Hè? Want ik denk dat het liefst van al geschreven communicatie het in deze ding. Hè? Dat als ze zeggen, je mocht sowieso nog 1 jaar open blijven. Officieus hebben we dat wel al wat gehoord, van die sluitingstermijn staat niet nu gepland, want dat moet nog eens herstemd worden. Er moet nog eens zo'n heel procedure rond voordat dat effectief te koop kan zitten. En dan als ze te koop zitten, wie gaat zo'n pand kopen aan zo'n kostenplaatje aan renoveringswerken dat daarin zitten?
0: Het mag niet afgebroken worden, voor alle duidelijkheid.
1: Nee, het is beschermd, hè. Het is niet... ik weet niet of het officieel beschermd is, maar ik denk er zijn wel stukken die beschermde dingen zijn. Hè, zo molures. Het zijn een van de weinige echt heel mooie gebouwen daar op de Turnhoutse baan nog te vinden zijn. Het zou jammer zijn moesten ze het afbreken.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel, als je een ontwikkelaar hebt, dan is dat natuurlijk wat die waarschijnlijk het liefst zouden doen.
1: Ja.
0: Maar hebben jullie een idee van of jullie die beslissing nog kunnen tegenhouden? Van wie beslist dat? Welke mensen zitten daartussen? Kunnen jullie niet zeggen van, hallo, wij hebben Burgerhout hier op de kaart gezet, internationaal. Deze heeft toch een enorme meerwaarde. Wij zijn ondernemers, ja. En denkt u dat er nog politici zijn die aanspreekbaar zijn? Want op dat niveau zal het dan waarschijnlijk... zo moet het dan gaan spelen, hè?
1: Ja, je zou denken van wel, hè. Ik ben nu de maandag naar de districtsraad gaan kijken, want ik zag dat het op de agenda daar ook stond. Helaas hadden we het ervoor niet gespot dat het op de agenda van Stad Antwerpen stond. In de districtsraad hebben ze het ook via de krant te weten gekomen. En dan sommigen via partijgenoten, maar het is eigenlijk beslist geweest op de gemeenteraad, op het Schepencollege van Antwerpen. En dan ja, heeft de media dat instant opgepikt. Dus heel veel mensen zijn het ook gewoon via de krant. En eigenlijk, je merkte ook gewoon heel de zaal, bij de districtsraad, alle partijen, hè, daar was gewoon consensus over. Er heeft één partij zich onthouden in de stemming, maar er was gewoon een algemene consensus van dit is echt zo'n meerwaarde en zo'n community dat echt bij Borgerhout echt bijdraagt. Hè. Dat is echt een warme plek waar dat veel mensen terecht kunnen. Je merkte daar ook de verbouwerering, maar je merkt dan ook wel, als je dat tussen de regels zo wat leest, dat districtraden, dat die niet per se heel veel zeggenschap hebben op stadsniveau beslissingen.
0: Nee, maar dat hadden we in Deurne nu ook met die bomenkap, hè, dat daar ineens dingen gebeuren waar dat de districtsraad niet eens bij betrokken was. Dat is een beetje foute trend.
1: Zonde, hè? Ja, dat is een beetje geldverspilling ook. Hè? Zoveel schone... want je merkt dat de mensen die in de districtsraad zitten, dat zijn Borgerhoutenaren, die weten wat leeft er, dat je dan op zijn die mensen in zo'n beslissing, dat je die even zou consulteren, even zou horen van hoe zit dat nu, of op zijn minst de burgemeester van Borgerhout. Dat is gewoon eigenlijk wat proper en dat is ook een beetje... We leven hopelijk toch nog niet in een dictatuur. Soms hebben we wel... het gaat er wel op af, maar... Het is een beetje raar dat er niemand geconsulteerd wordt over zo'n beslissing. Hè. Of dat het verslag... op basis van dat wij moeten sluiten. Hè? Want ja, er zitten veel kosten in dat gebouw. Hè? Je kunt dat gewoon ook niet ontkennen. Er is wel nood aan renovatie. Er is wel nood aan investering of aan duidelijkheid wie het moet gaan doen. Maar uiteraard is daar ergens een verslag over geschreven geweest door de AG Vespa. Kunnen we alleen maar hopen of vanuitgaan dat het wel zo werkt.
0: Dat moet toch publiek zijn?
1: Ja, dat zou eigenlijk bij de openheid van geschriften moeten zitten. Hè? En het is nog niet... Nee, want we hebben ook van AG Vespa... Ik heb al heel de website uitgepluist. Het staat er niet op. Het zal dan ook nog wel komen. Ik denk dat er gewoon wel logheid zit in heel het apparaat van...
0: kunnen dan niet, hebben jullie lokale politici die zich daar echt voor willen engageren?
1: Ja.
0: Want die kunnen dat verslag heel makkelijk opvragen.
1: Ja, die hebben dat ook gezegd, dat ze daarachter gaan. Dat was echt wel heel duidelijk dat die ook wel meer info willen over op welke... waar baseer je op om dat pand als eerste van alle dingen dat je gaat afvoeren, om dat pand dan als een van de eerste te laten gaan? Mm-hmm. Is dat... Misschien een strategische keuze dat ze zo wel hopen dat dat een Ercoland verhaal wordt. En van laat de burger het maar gaan oplossen. Ja. We zitten een goed draaiende community. We zitten dat te kopen. Uh-huh. Met wat chance
0: kopen
1: ze het zelf op. En dan zijn we er helemaal van.
0: Dat dacht ik ook al.
1: Ja, maar ja,
0: maar eigenlijk, bij Ercoland vond ik dat voor de 100ste keer dat ik dat hier zeg een beetje schandalig. Want dat gebouw is door de laatste eigenaar aan de stad overgedragen op voorwaarde... dat ze dat voor sociaal-artistieke dingen zouden beheren. En ze verbreken die overeenkomst, die mens is dood, daar is niks meer van aan te trekken. En dan mogen we nog blij zijn dat je het mocht kopen. Allee, ja. Maar ja, bij jullie, dat is iets anders. Hè? Dat is echt een gebouw van de stad. Dat heeft nooit de uitdrukkelijke bedoeling gekregen om tof te zijn.
1: Nee.
0: En dat is het nu wel, en dat willen jullie zo houden. Maar is daarover gedacht, dat Ercoland-scenario, dat klinkt wel interessant. Hebben jullie contact met die mensen?
1: We zijn daar op poten uit zitten contact. Hè. Dus we gaan sowieso ergens in november... We hebben nog geen concrete data, we hebben 2 potentiële data. Dus het komt juist te vroeg, het interview, en we gaan pas woensdag echt afkloppen of de concrete data. Maar mensen gaan dat dan op onze website kunnen lezen en uiteraard op onze sociale media ook. We gaan gewoon een open avond organiseren voor iedereen die een warm hart draagt aan Borgerhout of dat potentiële andere panden kent of potentiële oplossingen ziet. Want uiteindelijk iedereen in het leven heeft zijn eigen expertise. Dat is nu niet bepaalde expertise dat wij hebben. Maar we worden wel benaderd door mensen die daar meer kennis van zaken hebben. Maar als je gewoon op het ruwe oog kijkt naar het kostenplaatje dat aan Borgerhout hangt, dat gaat niet naar de 2 miljoen zoals bij Ercoland. Dat gaat echt naar de 5, 6 miljoen minstens. Want dat is... allemaal enkel beglazing, dat is allemaal niet geïsoleerd, dat is een gigantisch pand.
0: Dat zijn bij Ercoland ook niet, dat hebben ze toch ook juist jaren laten verkommeren om dan te zeggen, oh, het is te duur om te renoveren. Dat vind ik vind dat wel raar, want Ercoland is denk ik, is dat in oppervlak niet groter of lijkt dat maar? Want jullie hebben verdiepingen natuurlijk,
1: hè?
0: En er zijn misschien minder verdiepingen bij Ercola. Maar ja, ik heb er zo geen zicht op.
1: Ik heb er ook geen zicht op. Ik heb dat gewoon... Dat is echt... Dat laat ik, ik herhaal dit van iemand dat tegen mij heeft gezegd met meer kennis van zaken. Van dit is een ander kostenplaatje. Dit is een heel ander gebeuren. Ook om, om het een beetje te kunnen... naar de huidige normering maken, maar ook om een extra brandingang te maken en zo, al die dingen. Ja, daar hangt het stad zelf zich in het besluit dat ze hebben gemaakt, dat ze het willen koppelen aan de verkoop van het pand daarachter, dus in de Erasmusstraat. Dus ik denk dat ze zelf... ik weet niet, misschien hebben ze aan een projectontwikkelaar, of ik weet niet hoe dat zit.
0: Dat gebeurt toch wel vaak, hè?
1: Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van nieuw. Het kan zijn dat ze al het patrimonium gewoon aan het afvloeien zijn. Maar dat ook
0: 20%,
1: iets, hè? Ja, dus...
0: dat was het idee, hè? 20% idee, lossen en dan met dat geld de rest fatsoenlijk onderhouden.
1: Ja.
0: Maar ja, kijk, dat is een straatje zonder eind natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Dus dat is jullie gaan een open vergadering organiseren. En daar is iedereen welkom die ideeën heeft over wat nu. Hè?
1: Ja,
0: en dat kan dan eventueel zijn het scenario van Ercoland, een gemeenschappelijke aankoop. Met dan misschien ook, want die hebben een soort coöperatieve blablabla opgericht. Maar zijn er ook mensen die zeggen van, zeg, daar beginnen we niet aan, we gaan verhuizen. Ja. En dan zouden we nog allemaal apart kunnen verhuizen, wat een beetje zielig is. Nee. Of allemaal samen.
1: Allemaal samen, hè.
0: Alternatieve locaties, al zicht op?
1: Nee, we hopen dat daar wel mensen komen die daar alternatieve locaties kunnen voorstellen. Er staan heel veel gebouwen leeg nog. Hè. Er staan zelf in het patrimonium van Vespa ook nog wel wat gebouwen leeg. Hè.
0: Ja, maar dat is nu wel zielig. Ja, als ze jullie gewoon doorschuiven. Ja.
1: Voilà. En dan zit over 10 jaar terug in hetzelfde verhaal. Dus je kunt beter gaan naar ander soort van huurcontract. Of
0: ja, dan wordt het een beetje bewaakt door bewoning eigenlijk.
1: Ja, voilà. Ik denk dat dat een goede les geweest is. Hè. Dat je het zelf in handen moet nemen. Maar het is gewoon nog te vroeg. Na het nieuws om hier al echt gewoon gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. Hè? Want het kan nog heel veel richtingen uitgaan. Ik hoop gewoon nog altijd dat ze het wat terugdraaien en ze zelf wat in dat pand gaan investeren en dat ze dan zien van ja, daar zit echt een meerwaarde in en er is echt nog wel ruimte voor nog wat andere dingen in te steken. Klinkt lekker naïef, maar hoop doet leven, denk ik dan.
0: Ja, meerwaarde vinden wij, hè? Maar ja, dat hangt natuurlijk af van de normen die je gehanteerd. Hè?
1: Ja, klopt, maar ik zou dan zo toch denken, we hebben daar superveel ondernemers zitten. We willen toch ook de lokale economie een beetje boosten. Veel leegstand is er niet in de stad, in winkelpanden en zo ook. Het is gewoon omdat het gewoon onbetaalbaar is. Het enige wat je nog kunt doen als startende lokale ondernemer is je verenigen, zorgen dat je het anders gaat aanpakken, dat je zo van die makersmarkten en van die toestanden vindt, zodat de investeringskost dat je erin steekt gewoon lager is en dat je kunt blijven trouw blijven aan je waarden en normen. Want dat is altijd een uitdaging ondernemen. Hè? Ja. Trouw blijven aan je waarden en normen en toch rendabel worden. Hè?
0: Ja, dan ligt de focus van de stad niet meer op het groot kapitaal dan op de kleine ondernemer.
1: Ja, dat is bizar, want de kleine ondernemer betaalt toch echt wel heel veel. En dat groot kapitaal, waar zit dat ergens in een ander land? De straatjes onder eind dan. Hè?
0: Dat is nu wel heel speculatief.
1: Ja.
0: Maar goed, dus jullie beginnen langzaam zo'n beetje bij te komen en aan ideeën te denken.
1: Ja.
0: Ja. Oké, dus die vergadering, dat is iets publiek. Als mensen denken van, ja, maar wacht, ik heb ook nog een idee, die kunnen daar naartoe komen. Maar het is toch niet duidelijk wanneer... Je zei, er waren er 2 data voorgesteld?
1: Ja, maar we zijn er nog niet 100% uit. Dus
0: nee.
1: Maar het gaat ergens begin november zijn. Maar als er mensen zijn, mail ons, schrijf ons, laat ons snel iets weten.
0: En dat is dan naar bloem, of...
1: Naar info@burgerhub.be.
0: Ja,
1: BE.
0: Ah, EU?
1: BE.
0: Ja, gewoon, men googelt Burger Hub en dan, voilà, vindt men dat.
1: Dat sowieso. Of je stuurt een berichtje via Instagram of via Facebook of via whatever. Of je komt eens binnen en komt eens een babbeltje doen.
0: Oké. Ja, ik ben hier ondertussen. Voilà. We zijn handig, die twee microfoons, en kunnen zo je hoofd draaien. We zijn bij het einde van ons programma.
1: En mij, dat ging snel.
0: Ja, dat is altijd. Mensen zeggen dan van, amai, een half uur, ja, hoe krijgen we dat vol?
1: Dat dier gaan aanpakken, wat gaat hij me allemaal vragen? Maar dat is gewoon voorbij gevlogen, het was gezellig.
0: Ja, ja. En je hebt nogthans geen koffie gedronken. Kijk. Goed, de eindtune. Ah nee, dat start niet vanzelf. Zo, de eindtune. Oké, ja, bedankt aan de Leu voor de komst naar de studio. En laat maar weten wanneer die datum is, dan zitten we daarbij op de post op onze blog.
1: Super, merci, jongen.

Het is twee uur en we schakelen niet door naar Dennis, want die komt niet. Die zit in Wenen en hij had vervanging geregeld en ja, die komt ook niet. Waarom, dat was niet helemaal duidelijk, maar goed. In ieder geval, ik heb een mooi alternatief gevonden. Voilà, de show You Are All Diseased van George Carlin gaan we hier opzetten. En dat is dus wel degelijk ook op de... Op de computer, dus dan heb je zo het gedoe dat je dan twee dingen tegelijk op die computer moet doen. Voilà, ik ga het bruut doen, ik zet deze af en ik zet het andere op.

0: Zo, ja, hoe heet deze?
1: Ja, Gerrit, niet in het nummer heette iets met systemen, dus ik vermoed, ik denk dat dat systeem betekent.
0: Het zou kunnen, ja.
1: Denkt hij dat
0: is zo een van die Indo-Europese oerwoorden, zo, systeem.
1: Ah, ja.
0: Zou dat kunnen? Want dat vind je in zoveel talen.
1: Inderdaad. Okay. Volgens mij is dat eigenlijk Grieks, maar...
0: Aha. Ja, dat is Indo-Europees dus, hè.
1: Dat voilà. Klopt, ja. Okay. Goed, wat gingen wij nog zeggen?
0: Wat Litouwse muziek hebben, zeker, om af te sluiten.
1: Inderdaad. Okay. Maar we hebben ook nog iemand kunnen bereiken over het Litouws. En dat is een prof van de stad hier. Maar die zit al meer dan 30 jaar in het buitenland. Eerst 20 jaar aan de universiteit, ik denk van... Wenen en nu al meer dan 10 jaar in Litouwen. En die is helemaal gespecialiseerd in Baltische talen, waarvan het Litouws er dus één van de laatste twee levende is, samen met het Lets. Mm-hmm. En die komt af en toe naar Antwerpen, dus die zouden we dan heel graag in de studio eens ontvangen.
0: Ja, die was eigenlijk al een beetje voorzien voor vandaag, maar dan waren dan deze twee dames...
1: Voilà.
0: Ah ja, dus, maar ja, die andere prof, die lijkt mij zeker nog wel...
1: Ja, dan kunnen we echt zo helemaal in de grammatica en in de historische grammatica en zo duiken. En,
0: daar zit echt een massa volk op te wachten.
1: Maar dat is waarschijnlijk nog niet voor de volgende keer. We hebben wel zo'n aantal dingen wat we allang op ons menu hebben staan. Hè. We gingen iets over het Albanees doen, we hadden iemand gevonden. Die dame die kon dan door persoonlijke omstandigheden niet, dus die moeten we nog eens aanschrijven. En dan, er waren zo twee boeken ongeveer tegelijk over vloeken.
0: Ja, dat is ook al een aantal jaar geleden.
1: Ja. En
0: we hadden die dan... Dat is wel een thema, vloeken, ja.
1: Dat moeten we ook nog eens, want we hadden toen eigenlijk getimed, hebben die allebei konden interviewen. Maar dan een van de twee kon dan ook weer een tijd niet door omstandigheden, dus dat is ook iets wat we nog eens een keer kunnen her.
0: Misschien kunnen we tussendoor al wel eventjes teasen, aankondigen, dat we volgend jaar dus opnieuw een Dag van de Moedertaal gaan doen.
1: Ah ja, 21 februari dus, gaan wij weer rechtstreeks uitzenden vanuit...
0: De details moeten we nog vastleggen en zo, maar het staat al vast dat we dat gaan doen. Dus mensen kunnen dat al in hun lange termijn geheugen agenda in hun kop steken.
1: Zondag dat 21. Dus aankomt.
0: Is dat de zondag? 21?
1: Het is een zondag, ja. Vorig jaar was het een zaterdag, dus nu is het een zondag.
0: Dan schuiven wij... We gaan dan op zondag uitzenden. Die dag.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Waarom nu? Ja. Goed. Dus iets op uitzetten.
0: Eens een keer op verplaatsing in de tijd dan.
1: Ja.
0: In plaats van zaterdag zenden we dan eens op zondag uit. Oké.
1: Okay. Dat is een thema-uitzending. Het staat al een maand of twee in, onderaan op de verslagen van het bestuursorgaan. Okay. En voor de korte termijn, we hebben een paar weken geleden al een interview gedaan met iemand van de Taalunie over het jaarlijkse taalfeest dit jaar in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal op vrijdag 16 oktober. En er kunnen nog kaarten voor besteld worden, heb ik gezien.
0: Ja, dat is in het kader van de Week van het Nederlands.
1: Precies.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En in het kader van de Week van het Nederlands, dat is die week, dus niet de komende week, maar de week daarop, wil ik iedereen eens van harte vragen om... om eens te proberen een week Nederlands te spreken. Zonder Engelse termen. Dus niet random, maar willekeurig.
0: Willekeurig, ja. Okay.
1: Zo van die dingen. Moet dan maar eens opletten hoeveel... Ah ja, het is een beetje zielig, hè.
0: Aha.
1: Bon. En ik vind dat wij een mooie taal hebben. Oké. Okay. Gaat jij iets doen op school rond de Week van het Nederlands?
0: Nog niet direct. Niet dat ik weet, nee.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat de school daar zelf... mee bezig is momenteel.
1: Ah nee, bij ons wel.
0: Ah ja, oké.
1: Bij ons is dat de week van het taallokaal. Dat is op de eerste verdieping. En daar zijn dan zo wat speciale dingen om vooral ook te zorgen dat de cursisten allemaal goed weten dat
0: Als ik is. Als ik mijn leerlingen zeg, het is de week van het Nederlands, dan gaan die allemaal met hun ogen draaien en zeggen, ja, maar het is hier elke dag Nederlands, want dit is de les Nederlands. Dus ja, veel verschil maakt dat voor hen, denk ik niet. Gaan misschien een extra gedichtje lezen in de klas of zo.
1: Ja, je gaat niets doen rond het thema van wat vind je mooi aan het Nederlands of wat vind je moeilijk in het Nederlands?
0: Misschien, maar denk dat dat nog niet echt zo hun niveau... Het is het eerste jaar.
1: Ah ja, het dus, eerste jaar.
0: Die zijn daar nog niet mee. Ik ben al blij als ze kunnen aanduiden op de wereldkaart waar er Nederlands wordt gesproken.
1: Dat is al, ja, dat is ook niet evident, hè?
0: Ja, daarmee. Goed.
1: Oké, okay, nog een laatste... dus door mijn... Litouwse cursist, Mindaugas, die heeft mij een lijstje muzieknummers gedraaid. En daar gaan we er nu nog...
0: En dit is, hoe zeg je, Zilvinas Zvagulis?
1: Zoiets.
0: Aha, oké. Okay. Tot binnenkort, ja.

Incredible love.

sad. You are high.

Cha-cha-cha-cha-cha. That's that.

Welkom bij Octofilo Radio. En deze keer gaat het over kwantum. En ik ben hier met

0: Ik ben hier met Leo.
1: Hallo.
0: En ik ben hier met Deborah.
2: Hey, hey.

0: Dit is een nieuw programma.
1: Our pilot, actually.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Want eerst was het Philo Radio en Octopus Radio, maar nu is het Octophilo Radio.
2: Met?
0: En Birgit.
2: Leo.
1: Deborah.
2: En
0: Julie.
1: Hopeful more people in the next one.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Ja, het wordt een groeps... we zijn met een team... Ja.
1: Good luck for us all.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. So, I just hit it off. Huh?
1: Mm.
0: So,
1: your book.
0: Weten jullie iets al over quantum?
2: Yeah.
1: I've prepared myself for this, you know. Okay. So by now, yes, more.
0: Okay, great. And Leo?
2: Het is sowieso sinds ik klein ben een grote fascinatie geweest, omdat mijn vader is, geeft aardrijkskunde les en was zelf ook heel geïnteresseerd door alles met de ruimte. En dus ja, heel vaak aan de tafel s'avonds dan ging die van alles uitleggen over zwarte gaten. En ik heb zelf ook ooit in de piep ging ik dan zo na school dingen zoeken over kwantummechanica en Quantum for Dummies gelezen.
1: That's so sweet.
0: Quantum for Dummies.
2: En toen ik filosofie studeerde in Gent, dat was mijn tweede jaar, denk ik, moesten wij voor wetenschapsfilosofie een paper schrijven en moesten zelf een onderwerp kiezen. Ik heb dat dan gedaan over quantum zwaartekracht. Maar dan meer de benadering van de history and philosophy of science en hoe dat daar... Nee, die bediscussiëren eigenlijk hoe die theorievorming dan doorheen de geschiedenis rond quantum zwaartekracht tot stand is gekomen en zo. Dus ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd daarin. En in aanloop van deze uitzending heb ik me meer verdiept in zo de filosofische, sociale implicaties ook van quantum. En ook een beetje de... woe-woe pseudo-science-aftakkingen ervan.
0: Ja, interessant.
1: For me, actually, I remember my first contact with quantum was actually the cat.
0: The Schrödinger cat.
1: Yeah, and I remember I was in high school and we were discussing this and I thought, this is stupid. Like the answer was so clear to me because as a teenager, I knew everything. So, it doesn't matter if you open or close the door. This doesn't make any sense. Like, reality, you cannot change reality just by doing this kind of, word games. I became a linguist, and I found out that Einstein thought the same, and both me and he, we were wrong.
0: Okay. So
1: I really.
0: So you consider this as a language game.
1: I think
0: a word game.
1: Like a teenager. For me, this was so. This defined everything I thought I knew, and that was such a scary idea. That I had to refute it very fast.
0: Mm.
1: So I had to no, you are like Einstein thought it was, we are missing variables. And I thought, you are trying to, you are twisting around something that we all know, not to be possible, and that was that was my limitation and Einstein's. Mm. So I feel back it up on my error.
0: I always keep forgetting what it is, so we can get back to it later, because then you can explain it to me again, because I forgot it again. But maybe you remember, and we can look it up or something. But,
1: you'll get there.
0: Yeah, I have to... I read the book, and the book. And it's... het is geschreven door Céline Broekaert en Frank Verstraeten. En zij is zogezegd de leek en hij is de kenner. En zij is theatermaker en een schrijver... met een missie moeilijke thema's bespreekbaar te maken. En hij is hoogleraar fysica aan de Universiteit van Gent... en professor quantum physics aan de Uni van Cambridge. Zij denkt en spreekt Nederlands en hij denkt en spreekt wiskunde. Want dat werd natuurlijk ook nog maar eens heel duidelijk, dat wiskunde de taal is van de natuurkunde. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Kwantumfysica, dat is het deelgebied in de natuurkunde dat het gedrag bestudeert van de allerkleinste deeltjes, zoals atomen en elektronen en nog kleiner. Ze hebben allebei een voorwoord geschreven. Ik heb een citaatje wat hij zegt. Begrijpen hoe kwantummechanica kleur geeft aan onze wereld is even heerlijk als genieten van de kleurenpracht in de schilderijen van Klimt. Begrijpen hoe symmetrie een centraal organiserend principe is en ervoor zorgt dat we niet ineenkrimpen tot een ert, is even confronterend als het ontwaren van de grootsheid van de Grand Canyon. Dat schrijft Frank. En Céline, die schrijft, die had een poster van Einstein aan haar muur hangen toen ze een tiener was. En daar stond op, do not worry about your difficulties with mathematics. I assure you that mine are greater. En daar hield ze zich aan vast als ze weer eens niets begreep van wiskunde. En ook het nut ervan in vraag stelde. Maar door het boek te schrijven weet ze natuurlijk nu dat de taal van de natuurkunde, van ja, de wereld, hoe je die kan begrijpen, de wiskunde is. En ik heb ook door het boek te lezen, ja, is dat ook voor mij ook wel een eye-opener geweest in die zin. Ik vond wiskunde ook iets super moeilijk. En het is niets wat, it didn't come natural to me. Ik vond het heel ingewikkeld. Maar ik merk wel, als ik nu op deze manier erover lees, dan denk ik, ja, dan ineens krijg je het gevoel dat dat wel veel meer nut heeft. Of misschien had ik dan meer begrepen.
2: Ik denk sowieso eigenlijk, sorry, ik denk ook dat dat eigenlijk echt een tekortkoming is van onderwijs. Dat je zo niet wordt aangeleerd waarom dat je dingen aan het leren bent. Want inderdaad, er wordt nooit echt duidelijk gemaakt dat wiskunde belangrijk is om fysica te kunnen begrijpen. Of allez, je weet wel, dat is allebei met formules en je moet dingen berekenen. Maar je leert gewoon ook in, want ik heb in het middelbare Latijn wetenschappen gedaan. En ik vond fysica altijd mijn moeilijkste vak. Omdat dat was altijd zo abstract, hoe dat wij dat benaderden. Dat was altijd gewoon zo, oké, nu moet je deze kracht berekenen. En zo, dit elektriciteitscircuit. Of zo. Ik weet niet, ik vond dat totaal niet interessant, tenzij het ging over kwantumfysica. Ja. Maar daar kwamen we niet zo vaak toe, natuurlijk. En ik denk wel dat ik echt veel meer motivatie had gehad om die dingen te begrijpen of zo. Als ik wist wat ik aan het doen was of waarom dat relevant was. Of die dingen. Dus inderdaad, is ook wel een tekortkoming in ons onderwijs.
1: I'd like to remind everybody that there is a gender correlation there as well. And what is the expectation that society has on girls knowing mathematics and physics? And why, in face of difficulties, when it comes from our gender, we are not pushed further. Even by society, in the form of our parents sometimes as well, in the form of the expectations of school too. There is a gatekeeping that happens.
2: Definitely.
1: So this is very important not to forget. Not to forget and to again, as women, we might assume too many responsibilities personally. Yeah. Mm-hmm. And to remind that there is a
0: there is a system. Right.
2: It's true, because like in the vierde middelbaar, they advised against me doing wetenschappen, Nederlands, Engels door elkaar. Mijn fysica leerkracht had toen een veto ingezet op mij dat ik geen wetenschappen kon gaan doen, omdat mijn fysica toen zo slecht was in het vierde middelbaar. En dan heb ik, mijn vader was ook zo van, je moet geen wetenschappen gaan doen. En dan heb ik gekozen, jawel, ik ga wel wetenschappen doen. En dan in het vijfde en het zesde middelbaar had ik in de 90 of zo altijd voor mijn wetenschapsvakken. En dan, ik had dezelfde fysica leerkracht. En die zei ook wel, sorry voor, je hebt wel echt een hele full 100 gedaan of zo. Maar ik denk ook wel, inderdaad, van moest ik mij toen hebben laten ontmoedigen of zo. Van, oké, ik ga dat maar dan niet doen als twee mensen dat zeggen. Maar dat gaf mij juist extra.
1: There's a quote.
2: Like, let me show you.
1: There's a quote, and I don't remember by whom, but it is Maybe it's Shakespeare, which says, hell hath no fury like an angry woman. Mm. And I think it's like, if men with hubris are one Greek thing, women with hubris, we are a whole different level.
0: Mm-hmm. Yes, I agree. And also I had a mathematics teacher, and he was like sort of a dirty guy. He always came very close, and then he bent it over the girls.
2: Ew.
0: Yeah.
1: But sadly, so. He didn't have boobs.
0: Yes. So that was also not very stimulating.
2: No.
0: He had boobs. He was a little bit fat. So, but that was even worse because they were in your neck. But it was also not very stimulating to ask something.
2: No.
0: Because then you were fearing the closeness of the mathematic teacher. But anyway, I will... maybe because we're talking about quantum, it needs some explanation. I will switch to Dutch again. En wat ik zelf heel boeiend vond, dat wist ik niet, misschien zijn er mensen die dat weten, is dat dus middels de wiskunde, om daar even op terug te komen, werden er berekeningen gedaan die dan op dat moment niet met een experiment konden worden bevestigd, maar veel later wel. Dus bijvoorbeeld Einstein, bij Einstein is dat heel bijzonder, dat hij... bijvoorbeeld een voorspelling deed in 1916 in zijn algemene relativiteitstheorie, berekende Einstein dat extreme kosmodynamische gebeurtenissen, zoals botsende zwarte gaten, rimpelingen in de ruimte-tijd kunnen veroorzaken. En dat experiment is pas gebeurd in 2015, dus 99 jaar later werden deze zwaartekrachtgolven gemeten door de uiterst gevoelige lasers van het LIGO Observatorium. Dus dat vond ik wel een heel bijzonder voorbeeld. Er zijn meer voorbeelden, maar zelf had ik zoiets van... ja, nooit bij stilstaan eigenlijk, dat zo is. Dat die wiskunde dat echt kan berekenen. En dus Einstein is ook iemand die aan de basis van de kwantumfysica stond... door de theorie van het foto-elektrisch effect. Dat was in 1905. Daar heb ik later straks nog iets over. Maar... het bijzondere is dat hij niet geloofde in de kwantumtheorie, aangezien kwantumexperimenten uitwijzen dat toeval een rol speelt en dat observatiemeting een invloed heeft op de uitkomst. Einstein was ervan overtuigd dat toeval niet bestaat, dus is ook geen inherente eigenschap van de natuur. Voor hem was de toevalsfactor te wijten aan nog niet geweten variabelen. Dus ja, dan zitten we natuurlijk direct op het terrein van de filosofie. He, dat als je gelooft dat het een deterministisch wereldbeeld hebt, dan wil je eigenlijk niet aan het feit dat het toeval betreft.
2: Ik had nog als ik mij niet vergis, was die quote van Einstein of zo, God doesn't play dice.
0: Ja, precies.
2: En dat is inderdaad van, Einstein geloofde ook in de God van Spinoza eigenlijk.
0: Vertel, even snel, even kort. De God van Spinoza, wie is dat?
2: Dat is een materie... Allee, dat de God in de materie zelf zit. Heel kort gezegd.
0: Oh, ja.
2: Zo'n materieel principe.
0: Maar in ieder geval, er is een God.
2: Ja, dus er zijn inderdaad een soort van... ja, materiële wetten. Allee, die gewoon de wereld... bepalen en die
0: precies.
2: Kunnen we weten.
0: Ja, dat was natuurlijk sowieso in de tijd van Newton, was dat sowieso, iedereen dacht daar zo over, denk ik, hè?
2: Ja, Newton was zelf ook gelovig.
0: Ja, precies. Ook, ja. En ik geloof dat Newton zichzelf zelfs ook met alchemie bezig hield, dacht ik ergens gelezen te hebben.
2: Geen idee.
0: Dus we nog altijd van metaal goud proberen te maken en zo. En nu komt op ons dat zo super ongeloofwaardig over. Maar in die tijd was je gewoon een bona fide wetenschapper als je daarmee bezig hield. Dus dat vind ik wel, dat soort dingen vind ik geestig. Dan nog een beetje betreft Einstein over zijn eerste vrouw. Zijn eerste vrouw was eigenlijk een briljante natuur- en wiskundige. Mileva Maric heette zij, of Marik. En die had hij tijdens zijn studie ontmoet. En... het kan bijna niet anders, of tenminste, er zijn ook wel bewijs van dat zij heeft meegewerkt aan de beginnende wiskundige concepten. Uiteraard is zij hiervoor niet gecrediteerd. En uiteindelijk hadden ze dan twee zonen, waar zij uiteraard voor zorgde. Dus zij kon zich in de loop van de tijd niet verder ontwikkelen. En werd door Einstein als een last gezien. En dat blijkt uit een document dat is gevonden, waarin hij de regels beschrijft waarin zij zich dient te houden. En dat is echt, die moet dat eens opzoeken. Dat is echt behoorlijk extreem. Dus ze moeten, de was moet ze netjes opvouwen, 3 maaltijden per dag voorzien. Geen eigen ruimte, want de studeerruimte, dat moet sowieso voor hem zijn. En dus ze had, misschien zat ze in een klein plekje op de in de living of zo. En ze moest ook stoppen met praten als hij dat vroeg. En zo waren er nog wel een paar regels. Dus zij is toen wel met de kinderen naar Zwitserland vertrokken. En ze zijn dan gescheiden. Maar dat moment had Einstein ook al een vriendin. Dus toen kon hij trouwen met zijn vriendin, die gelukkig niets van natuur en wiskunde wist.
1: Ja, more time for the household then.
0: Yes. En nou, ja. Zo, ja. Einstein. even kijken hoor. Dan, ik weet het niet. Moeten we nog even muziek draaien eerst? Of ga ik nog verder? Of is het al te veel? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb hier nog iets over Newton. Over hoe het allemaal begon, zeg maar. Muziekje of nog even door?
2: Meest in de eigenlijk.
0: Oké, dan ga ik gewoon door. Natuurkunde Newton. Dus, het verhaal van de appel, dat kennen we allemaal wel. Het was zo gezegd dat de appel op zijn hoofd viel en dat dat hem de ingeving gaf hoe dan de zwaartekracht werkte. Maar dat is dus een, vond ik ook wel weer een leuk weetje, dat is verzonnen door Voltaire, dat verhaal. Het voordeel daarvan was, dat is natuurlijk een leuk verhaal, dus dat maakt die theorie dan ook wel weer toegankelijker voor een breed publiek. Maar het is dus niet echt gebeurd. Het is verzonnen door Voltaire. En Voltaire leefde samen met Émilie du Châtelet. En dat was een natuur- en wiskundige, een vrouw, die ondanks de tegenwerkingen in die tijd de Principia van Newton uit het Latijn naar het Frans vertaalde. En niet zomaar vertaalde, maar de tekst met eigen commentaar aanvulde. Ze toonde aan dat energie altijd van de ene vorm naar de andere wordt omgezet, dus dat er niks verloren gaat. Kinetische energie is proportioneel aan de snelheid in het kwadraat. Helaas, na een zwangerschap op haar 40, was trouwens, ze was niet zwanger van Voltaire, was van iemand anders, is ze kort na de geboorte overleden. En een krater op Venus is naar haar vernoemd. Dus ik vond het wel bijzonder dat zij, dat zij wel iemand is geweest die als vrouw haar tijd daaraan heeft kunnen besteden. Dat is wel speciaal. En ook fijn, dat vond ik ook fijn aan het boek, dat daar wel degelijk ook nadruk op wordt gelegd. Dus dat soort mensen wel naar boven worden gehaald.
2: Ja, ik ga daar sowieso pas straks op terugkomen, denk ik. Maar iets wat ik heb gelezen, wordt dat ook wel vernoemd. Dat die vrouwen eigenlijk sowieso al uitzonderingen waren, maar dat dat ook altijd witte vrouwen waren. Omdat die dan eigenlijk alleen maar de kans hadden om dat
0: te doen. Ja.
2: Maar ja, we komen straks wel terug op.
0: Ja.
2: Kwestie.
0: Newton is in zijn tijd natuurlijk wel heel belangrijk en baanbrekend geweest. Omdat hij vertelde, de kracht die een appel naar de aarde laat vallen, houdt ook de maan en de planeten in een baan rond de zon. Ook wel weer grappig, weet je, Mercurius, dat is de planeet die dichtst bij de zon is, was een kleine afwijking gemeten. Maar die kon niet binnen de theorie van Newton verklaard worden. En toen hebben een aantal wetenschappers dat opgelost door te zeggen van er is nog een andere planeet en we weten niet. We hebben die nog niet gezien, die planeet, maar die is er wel en die zorgt voor die afwijkingen, die noemden ze Vulcanus.

0: Wat is kwantumfysica nu eigenlijk? Nu, belangrijke concepten in de kwantumfysica, dat is de superpositie. En dat betekent dat een deeltje op meerdere plaatsen of in meerdere toestanden tegelijk kan verkeren, totdat het wordt gemeten. Je kan nooit zowel de plaats als de snelheid tegelijkertijd weten. De meting beïnvloedt de uitkomst. Voordat je meet, bestaat een deeltje als een golf van waarschijnlijkheden. Het is overal en nergens tegelijk. En op het moment van waarneming stort de golf in. De kansen verdwijnen en het deeltje kiest een vaste positie. Waarom is dat? Om dat te meten moet je een soort botsing veroorzaken die invloed heeft op het deeltje. Er wordt nu onderzoek gedaan naar weak measurements, dus dat je meet zonder impact. Het voordeel is, de superpositie blijft bestaan. Nadeel, veel ruis op de meting. Maar waarom zeg ik dit? Dat is natuurlijk omdat dat iets voor de quantumcomputers zou kunnen betekenen. Omdat je bij quantumcomputers juist wil gebruik maken van de superpositie. Dan een belangrijk concept, verstrengeling. Dat zijn twee verbonden deeltjes. Dat is wel heel bijzonder. Toestand van één deeltje heeft invloed op de toestand van een ander deeltje. Er worden in experimenten met zowel materie als licht uit afzonderlijke deeltjes twee verstrengelde deeltjes gemaakt. Een versmolten gedeelde kwantumtoestand. En deze kan je opnieuw zachtjes uit elkaar trekken zonder de verstrengeling te verbreken. Het bijzondere is dat deze verstrengeling blijft bestaan over een grote afstand. Dit is al gedaan via een satelliet over een afstand van 1200 kilometer. Ja. Sorry. Ja, wat zei je?
1: Spooky action in a distance, dat is hoe de Einstein dat noemde.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, die vindt het allemaal maar niks. Die heeft zoiets, dat kan niet.
1: Spooky.
2: Ja. I love it.
0: Yeah. Ja, maar inderdaad, zodra het ene deeltje werd gemeten, veranderde de toestand van het andere deeltje ook. Nu, ja, hoe dat kan, daar zijn allerlei theorieën over. En dan heb je nog, even kijken, wat is nog belangrijk? Uitsluitingsprincipe, dat is de sterkste kracht in de natuur, staat hier dan ineens. Het zorgt dat de materie hard is en de aarde niet onder invloed van de zwaartekracht verschrompelt tot een ert. Hoe dan? Dit is natuurkunde en chemie in één, omdat het over de banen van de elektronen rond de kern gaat en ze draaien in verschillende schillen rond de kern, dus stapelen ze als het ware op in vaste structuren en daarom worden die niet samengedrukt. Het zal niet helemaal kloppen precies wat ik zeg, maar dat is het zo ongeveer. En dan wat wel een belangrijk is, zijn de supergeleiders.
1: Maar die double slit experiment is misschien ook handig om uit te leggen om die superpositie en zo.
0: Oké, ik dacht het niet meer aan de orde was. Ik zal het doen.
1: Jawel, dat is wel een belangrijk.
0: Ja, het is een belangrijk. Ook als ik heb heel veel podcasts over natuurkunde geluisterd en dan heeft iedereen het steeds over het twee spleten experiment.
1: Ja, en ook Heisenberg zijn onzekerheidsspring.
0: Ook belangrijk. Dat is die. Dat is op meerdere plaatsen, hè? Dat is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Je kan nooit zowel de plaats als de snelheid tegelijkertijd weten, toch?
1: Ja, maar het heeft inderdaad ook te maken met de meting. Als je de ene meet, precies, dan kan je de andere niet precies meten.
0: Nee, inderdaad. Ja, ja, dat is die superpositie en die dan instort als je meet. Dus vandaar ook dat ik zei dat het dan ook wel boeiend is dat ze weak measurements proberen. Vond ik
1: ja,
0: toch
1: maar
0: wel boeiend.
1: Daar heb ik wel een vraag over. Wat is dat dan, een weak measurement?
0: Ja, dat ze zo min mogelijk impact op het te onderzoeken ding. Ze zorgen dat er zo min. Dus ja, het werd wel echt wel goed beschreven. Dus ze meten normaal door twee hele kleine deeltjes te laten botsen.
1: Ja.
0: En dan, het was zo beschreven, dus normaal, hè, als je met twee auto's bent en je botst frontaal, heb je een keiharde botsing. Maar als je naast elkaar rijdt en je tikt elkaar even zo aan, dat is een weak measurement. Dus het is een aanraking, maar met eentje met veel minder harde impact.
1: En wat is dan het doel? Is dan
0: om de superposities te laten bestaan, dat die niet uit elkaar valt.
1: En is dat gelukt?
0: Daar zijn ze mee bezig, ja. En als dat nog veel beter wordt, dan dat is voor de quantumcomputer heel belangrijk. Omdat je in de quantumcomputer met de superpositie wil werken. Omdat je niet meer met nullen en enen, maar met allebei. Dus dat is het eigenlijk.
1: Ja, het is wel interessant, want ik vraag me dan... Allee, dat is een beetje misschien vooruitlopen op de zaken, maar inderdaad... Want Bohr, Niels Bohr, zijn interpretatie was ook dat... of ja, nee, hoe dat ik het heb begrepen in heel simpele termen, dat die spreekt van fenomenen. Het fenomeen is de soort van interactie dat ontstaat tussen een observatiemechanisme en de materie zelf dat geobserveerd wordt.
0: Ja.
1: En Karen Barrett die neemt dat als het ontologisch principe van de wereld, dat eigenlijk niks... Dingen bestaan niet op zichzelf, maar de relaties tussen dingen bestaan. En ja, het is enkel pas vanuit een relatie en soort... Niet ja. interactie, maar intraactie.
0: Ja, ik begrijp dat dingen je wel zeggen.
1: Bestaan. Dus dan, ik weet niet, ik vind die zo die weak measurement. Ik snap niet helemaal wat dan de implicaties daarvan zijn voor ook dan die theorieën van Bohr en Barrett of zo.
0: Maar ja, dat...
2: Ja. Maybe, and I'm just hypothesizing, because my understanding of quantum physics is very limited. Yeah. But I think by weak measurements, so if we already rush ahead of us in discussing this, and we go to the point that observation changes the result of the double mm-hmm. Split experiment, for example, you try to... modify, so you have very little observations, but then very little modifications, and you try to go for this weak measurement state in order to make assumptions. That's how I understand it, but I'm not sure if this is it as well.
1: Mm-hmm.
2: I think we miss a physicist.
0: Yeah,
2: in the table.
0: Yeah, absolutely.
2: But I wish there was a physicist on call.
0: Ja, maar wat ik heb daar heel erg wel lang op zitten zoeken, omdat ik dacht van. Wat is dat dan, observeren? Mm-hmm. Wat is het observeren dan? Is het observeren alleen maar kijken?
1: Nee,
0: dat is het niet. Ze doen wel degelijk een actie om te meten. Dus is er een botsing tussen deeltjes? Dus dan denk ik, ja, dat is dan toch iets wat het beïnvloedt.
1: Ja, sowieso.
0: En ja, ik weet het niet. Ik begrijp er natuurlijk ook maar de ballen van, zeg maar. Dus toen dacht ik van, oh, nou dat is dan nog niet zo heel bijzonder. Maar toen die verstrengeling, toen had ik zoiets van... Ja, dat is wel echt magie.
2: Mm-hmm. Not at all. And this is a big... we cannot. It's not. It cannot be. And that's the whole point. If it was magic or hocus pocus, we wouldn't be able to explore this with the scientific method. And for me, this is extremely important. That we remind ourselves the... it's not magic.
0: No,
2: it's actually a scientific uncertainty, which is even more powerful and, for me, much more motivating.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, it is. It is. They don't know why that is, but it's mind-boggling if you read it. If you read it, like, they are like 1,200 kilometers apart, and if you change one, the other one, measures the opposite.
1: Yeah.
0: Yes.
2: Would it be okay Incredible. If I try to... I have actually Richard Feynman on audio.
1: Oh, okay. Nice.
2: It's a BBC fragment from 1982.
0: Oh, great.
1: It's a Feynman lecture? No.
2: Yeah.
1: Ah, okay. Yeah.
0: Yeah. He's also in the book.
2: And he's explaining quantum mechanics. It's it's a 4 minutes.
1: But apparently it's the best explanation. Every physicist says, go to the Feynman lectures.
0: Oh, wow, I didn't know. Oh, fantastic.
2: Yeah. It's very curious because Feynman, he's a North American physicist. He died in, I think, 1988. Has won a Nobel Prize from his studies on quantum physics together with Tomonaga and Schwinger. And... about quantum, the Nobel Prize was on quantum electrodynamics. Everybody says, and his books, if you like his books on physics, they are brilliant. He was an amazing professor, extremely stimulating to hear him. You're going to see on the audio, it's captivating. He's a good professor. He believes in what he does. Great sexist, like his biography. In his biography, and he has written about how to pick up girls and how he pretended to be younger. Yes, it's important to know that this is the history of the science as well, because I think quantum physics can, as we're going to see later, be about this too. He has helped in the development of the atomic bomb too.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: He was also involved, but let's see if we can play the fragment. Let's see if the is the aux open.
0: Yeah,
2: let's see.
0: Oh wait. Yeah.
3: Suppose that little things behaved very differently than anything that was big, anything that you're familiar with, because you see, as the animal evolves and so on, and his brain evolves, it gets used to handling. The brain is designed for ordinary circumstances. But if the gut particles and the deep inner workings were by some other rules and some other character, they behaved differently, they were very different than anything on a large scale, then there would be some kind of difficulty in understanding and imagining reality. And that difficulty we are in. The behavior of things on a small scale is so fantastic. It's so wonderfully different, so marvelously different than anything that behaves on a large scale. You say, electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly. They act like a kind of a fog around the nucleus. No, they don't exactly. And if you would like to get a clear, sharp picture of an atom, so that you can tell exactly how it's going to behave correctly and have a good image, in other words, a really good image of reality, I don't know how to do it. Because that image has to be mathematical. We have a mathematical expression, strange as mathematics, I don't understand how it is, but we can write mathematical expressions and calculate what the thing is going to do without actually being able to picture it. It would be something like a computer that you put certain numbers in and you have the formula for it, what time the car will arrive at different destinations, and the thing does the arithmetic to figure out what time the car arrives at the different destinations, but cannot picture the car. It's just doing the arithmetic. So we know how to do the arithmetic, but we cannot picture the car. No, it's not 100%, because for certain situations, a certain kind of approximate picture works, that is simply a fog around the nucleus that when you squeeze it, it repels you, is very good for understanding the stiffness of material. That it's a wave which does this and that is very good for some other phenomena. All right? So when you're working with certain particular aspects of the behavior of atoms, for instance, when I was talking about temperature and so forth, that they're just little balls is good enough, and it gives a very nice picture of temperature. But if you ask more specific questions and you get down to questions like, how is it that when you cool helium down, even to absolute zero, where there's not supposed to be any motion, it's a perfect fluid that hasn't any viscosity, has no resistance, flows perfectly, and isn't freezing. Well, if you want to get a picture of atoms that has all of that in it, I can't do it, you see. But I can explain why the helium behaves as it does by taking my equations and showing the consequences of them is that the helium will behave as it is observed to behave. So we know we have the theory right, but we haven't got the pictures that would go with the theory. And is that because we're limited and haven't caught on to the right pictures? Or is that because there aren't any right pictures for people who have to make pictures out of things that are familiar to them? There's still a school of thought that cannot believe that the atomic behavior is so different than large-scale behavior. I think that's a deep prejudice. It's a prejudice from being so used to large-scale behavior. And they're always seeking to find, to waiting for the day that we discover that underneath the quantum mechanics, there's some mundane, ordinary balls hitting or particles moving and so on. I think they're going to be defeated. I think nature's imagination is so much greater than man's, she's never going to let us relax.
2: The way he poses this problem, it would be very hard for you to understand this if you are already expecting an outcome.

I also realized it when

0: biggest conferences for geography, and they had talks on quantum geography, and this piqued my interest. Like, how come we are discussing? I never heard of quantum geography before.
1: What is it?
0: So, apparently, there's a. It started a bit before this, but there's a paper from Thomas Smith that was written in 2016, and the paper is called "Whatever Happened to Quantum Geography?" This paper, if the question is posed like this, we have to assume this is not the first paper on quantum geography. And and if you go to read this paper, I will not read this right now. We don't have that much time, so I'm gonna just briefly pass through this paper. But he discusses Petermann, 1994, another paper in the Professional Geographer, who posits physics as a potentially new and interesting direction for geography to explore, whereby some basic notions about space must be reconsidered, if not altogether abandoned. So indeed, it's a paper discussing how some of the implications of modern physics could be used by geographers. All in all, we are all talking about space, even if sometimes only social space. There's a lot of he discusses also the bashing that the quantum geography suffers in it's a well written paper, actually. I don't know why I sound surprised.
1: I find it very hard to imagine what quantum geography is. I just cannot put it in my head what it is.
0: We are evolving. Yeah, we are going there. Okay, so okay. Some of the criticism says that no evidence exists to support the belief that the physical world is divided. Oh no, this is actually Barad. The no physical world is divided into two separate
1: domains. When she spins to the left, the other one at 1,200 kilometers spins to the right.
0: Yeah, so here is the criticism. Chappell, 1995, reminds us that the quantum is irrelevant as human geographers are concerned with human values and with mind. But then Vedral says, no, quantum forces us to rethink how we look at the universe and accept a new and unfamiliar picture of our world. So indeed, it's a paper that sits Barad a lot, and that's why I picked this one, to make the natural storytelling link to how this was evolved. He explains the background of Barad in theoretical quantum physics, agential realism, keeps on citing Barad, and finishes by saying, conclusion. This brief critical review has put forward the argument that questions of our quantum world, far from being a fad, are of direct relevance and should be of greater concern to human geographers. The implication of fundamental spatial conceptions are not inconsiderable. Newton, Descartes, and Kant were the philosophical progenitors of spatial modernism, as much as Columbus, Napoleon, and the Duchess of Sutherland were its practitioners. The depth of their collective influence, the taken-for-grantedness of the absolute space they established, is only beginning to be challenged. That this space is quite literally the space of capitalist patriarchy and racist imperialism should hasten critique and reconstruction. Goes more or less on this way, to say that if we get Barad's study and put this in geography, if you consider geography is not for long only about the physicality of the space, but about socio-political space. We have human geographers, we have critical geographers. Why not challenge geography using the concepts of quantum used by Barad? So this paper is an invitation. Another thing that's very interesting that he mentions also very overtly on the paper is that some people accuse humanists to be envious of physics, something that's called physics envy. So everybody wants, there's this idea that the...
2: It's no penis envy, but...
0: Exactly that. It's exactly that. So that people accuse the humanists to be... envious of the hard sciences and trying to steal.
2: This is the influence of psychoanalysis on our collective imagination.
0: I think here too we have this like one side, the polarization, as if like humanities and the other sciences, the other ones.
2: Something I was just thinking about that maybe it's also important to mention is that a lot of, because I also read like a critique on Karen Barat. Mm. But of some physicists who were saying that their Barat's interpretation of Bohr is not right and is controversial, and that in a broader quantum social theory, it's some physicists say that quantum physics is about the smallest particles in the world, and you cannot extrapolate this to the physical world that we are inhabiting now. But I think this is an interesting question, right? Because why would there be like a sudden, a grens? Vanaf dan is het ineens. This is also like.
3: Daar hebben ze het in het boek ook over.
2: Ah ja.
3: Dat je heel. Ja. Van voor het hele kleine gaat dat ook op voor het hele grote.
2: Mm-hmm.
3: Dat is niet altijd zo, had ik begrepen.
0: I think on this paper from Smith, he also mentions this idea that it was only about the smallest particles. It's how it started, but it has fallen as well. We can see a lot of quantum in macro levels by now.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, so. It is. I also think there is one example where I wrote that down. Wait.
2: I definitely also think it makes sense that it applies because we are made up of all the small particles, and I mean, like, of course, our physical bodies are more than just the sum of like the small particles. So in a sense, like different laws and different forces work upon our bodies than just the particles themselves. But it's still, we are still made up of the particles, so it's...
0: But do electrons think?
2: No, because the electrons, we are not just electrons.
0: It's a joke, because of Schrödinger's dog.
2: But I think this all comes down to philosophical interpretations of what the world is and what we as humans are as well.
0: Hmm.
2: Like, are we just materie?
0: Yeah.
2: Matter. Yeah, I was going to say matterie.
3: Mm. Yeah,
2: pineapple.
0: Today you are battery. Full of energy.
3: Ja, ik heb me echt helemaal in de natuurkunde verdiept. Dus ik had gisteren nog een podcast zitten luisteren. En als ik dan teruglees wat ik dan heb opgeschreven, dat is gewoon echt heel concrete, hele concrete natuurkunde over, echt natuurkunde. Dus ik vond het eigenlijk wel heel, ik vind dat wel heel geruststellend. Of, ik doe dat wel heel graag, merk ik, want dat is heel concreet. En dat is zo heel, ik heb ook echt wat geleerd. Ik heb echt heel veel geleerd over fermionen en bosonen en elektronen, neutronen, protonen en quarks. En ook dat, wat ik heel boeiend vond ook was dat je uiteindelijk met die kwantum, dat je met een kansberekening zit. Dus ze zijn erachter gekomen dat er op bepaalde plekken nog veel meer deeltjes en mogelijkheden zijn. Dus dan wordt er met vectors en zo gewerkt. En het is echt een uitdaging geweest om dat in de wiskunde te vatten. Omdat als je dat in de wiskunde wil vatten, kreeg je heel vaak bij de berekening kreeg je oneindig. Oneindig is een probleem in de wiskunde. Als iets oneindig is, ja, daar kan je niks mee. Dus zijn er... Ja, weten
2: ze... Sorry.
3: Mag ik heel even, want dan ben ik klaar. En dus dan hebben ze echt zo'n... hebben ze in de wiskunde hebben ze uiteindelijk een manier gevonden waarop ze die kwantumtoestanden en al die mogelijkheden kunnen berekenen. Tot op 10 cijfers na de komma nauwkeurig. En ik vind dat wonderlijk, omdat ik dan denk ik van ja, het is toch ongelooflijk dat ze die kansberekening toch zo hebben kunnen maken dat het met de grootste waarschijnlijkheid dat het dan zich daar afspeelt. En dat zelf vind ik heel inspirerend. Voor mij heeft dat dan uiteindelijk wel ook een filosofische impact voor mij. Dat je die waarschijnlijkheid dan tot op een, eigenlijk niet exact, maar toch op exact genoeg kan berekenen. Waardoor ook allemaal natuurlijk toepassingen zijn. Hè? Want er zijn heel veel toepassingen van de kwantummechanica in ons hedendaagse leven. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Of tenminste fijn om te weten, weet ik niet. Misschien slaat het nergens op. Maar het is wel zo dat er omwille van de kwantummechanica en de kwantumveldentheorie die daarna kwam, dat er enorm veel toepassingen zijn in ons dagelijks leven ervan. En die kwantumcomputer, wat ik begrepen heb, ze zijn ermee bezig, maar ze hadden een aantal jaar geleden dachten ze dat het wat sneller zou gaan, dat het eerder toegepast zou kunnen worden, zoals dat het moeilijker was om het niet te encrypten en zo. Maar dat is toch blijkt, wat ik dan de informatie die ik heb gelezen, blijkt dat het allemaal niet zo evident is. Dat het allemaal wat langer gaat duren voordat die kwantumcomputer echt ook meerwaarde gaat zijn ten opzichte van onze klassieke computer. Het gaat nog even duren. Ze dachten dat het sneller ging, maar het gaat nog iets. Dat is mijn informatie die ik had. En dan wat ik. Ik ga maar gewoon zeggen wat mijn fascinatie is. Supergeleiding. Vond ik echt super fascinerend. Dat je een materiaal hebt waar, en dat moet dan wel heel koud zijn, en daar kan een elektrische stroom kan zonder weerstand voor eeuwig doorgaan. Ik vind dat waanzinnig. In onze telefoon zitten halfgeleiders. Dat betekent dat er energie verloren gaat en dat wordt omgezet in warmte. En daarom worden onze iPhones warm. Maar dat is natuurlijk ook energieverlies. Maar als je natuurlijk een supergeleider in je telefoon zou kunnen hebben, niet dat ik zeg van oh, we moeten allemaal een telefoon hebben, maar ik bedoel maar. Hè. Ik vind het wel boeiend dat je een elektrisch circuit kan hebben wat doorstroomt terwijl er nooit energie verloren gaat. Ik vind dat fascinerende dingen. Waarom vind ik dat fascinerend? Ja, ik weet niet, dat zal iets over mij zeggen dan.
0: You also mentioned that you had a philosophical eureka when you understood you just mentioned now that there was a philosophical.
3: Yeah, the thing that it's a chance. That they calculate chance. That there are so many possibilities.

0: important also.
1: Not necessarily.
0: But yeah, just, you know, that makes me a little bit happy when I read about that kind of stuff.
1: Let me be the killjoy feminist now.
0: Yes, yes, yes. Hit me, baby.
1: No, it's not going to be long, but...
0: You have seven minutes, and then you have to, like...
1: But I also don't know, Deborah, did you want to say...
2: I can also talk at the end about the things I haven't talked about, which is good enough. I will need 1 minute.
1: Okay. I also don't know how long I will talk. Not so long, I think, but... something that's interesting because, Birgit, je zei net even dat met die kansberekening dat heel nauwkeurig is. Dat is best wel empirische toepassingen ook van quantum. Maar er is dus ook een heel grote, soort van ding in de quantumfysica, groot probleem. Is dus de quantum zwaartekracht.
0: Ja, dat weet ik. Die zit er nog niet in.
1: Ja, en ik ga dat niet helemaal proberen uitleggen hier nu. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat wij tot nu toe eigenlijk niet echt veel empirische data hebben om daarmee om te gaan of daar theorieën rond te vormen.
0: Met de zwaartekracht, hè?
1: Ja, quantum zwaartekracht. En dus het veld...
0: Mag je even onderbreken, maar dat is alleen maar als toevoeging. Mm-hmm. Wat ik heb begrepen, je hebt het standaardmodel in de kwantummechanica. En daar zit in licht en dus een elektromagnetisme. Want dat heb ik ook geleerd. Elektriciteit en magnetisme, dat is met elkaar verbonden. Mm-hmm. Sterke kernkracht, dus wat een kern van een atoom bij elkaar houdt. En de sterke en de zwakke interactie. Dat zijn sterk is stabiele atomen en materie. En zwakke interactie is radioactief afval. Verval. En het schijnen van de zon. Daar hebben ze een standaard model in de kwantummechanica of kwantumveldentheorie voor.
1: Ja,
0: maar wat nog niet gelukt is, de zwaartekracht zit er nog niet in.
1: Ja, dus inderdaad, de zwaartekracht kan niet echt gekwantiseerd worden. Ze hebben dat wel geprobeerd met die graviton, maar dat werkte dan niet. Maar dus in ieder geval een theorie die nu heel groot is of zo binnen die quantum zwaartekracht is string theory. Ook kan dat nu niet helemaal uitleggen, maar het probleem daarmee is dat we eigenlijk tot nu toe maar weten van vier dimensies. String theory heeft zeven dimensies nodig om als theorie te kunnen kloppen. Dat is eigenlijk een heel speculatief veld. Maar daar wordt heel veel geld in gestoken. En dat wordt ook wel beschouwd als het meest prestigieuze domein van de fysica waar je in kunt zijn. En dus dat wordt ook gedomineerd door vooral witte mannen. Ik heb daar ook eens een paper over gelezen, over het probleem van... hoe dat eigenlijk zwarte vrouwen binnen fysica eigenlijk heel ondergerepresenteerd zijn. En dat heeft inderdaad ook gewoon te maken met hoe dat zwarte vrouwen op zich worden geconceptualiseerd als kenners of als kennisproducenten, of zo zal ik maar zeggen. Het is nu gewoon eenmaal zo dat witte mannen worden gezien als meer in staat tot objectieve kennis te produceren. En dus fysica is ook bij uitstek het soort wetenschap die geassocieerd wordt met de ultieme objectiviteit. En ik denk dat dat ook wel sowieso interessant is, wat onze associaties daarmee zijn en hoe dat ook vormt, welke theorieën er vooraan krijgen, wat onze theorieën zijn over de wereld. Want sowieso, dat is nu ook kan een heel uitzending op zich zijn, dat wetenschap niet neutraal is en niet objectief is, in die zin. Maar dus je kunt ook wel u inbeelden dat als er bijvoorbeeld meer vrouwen überhaupt, of meer zwarte vrouwen in fysica zijn, die dan dingen bestuderen, dat ook een heel andere vraagstelling naar wat de werkelijkheid constitueert is. Dat er misschien andere prioriteiten zijn in onderzoek. Ik denk ook, Chiara ging hier normaal zijn vandaag. Die wou het ook hebben over die CERN in Zwitserland.
0: Dat zou kunnen, weet ik niet.
2: De particle accelerator.
1: Ja, en welk impact dat heeft op het landschap.
0: Vond ik heel interessant.
1: En zo verder.

0: We komen zo dadelijk aan de station Centraal. Radio Centraal. Kijk bij het luisteren uit of u niets of niemand vergeten bent. Wij wensen u in naam van het aanwezige boordpersoneel alvast een fijne avond toe. Blaastaal. Blaastaal.
1: Het is dus weer een aflevering van Blaastaal op Radio Centraal op 106.7 FM Stereo Hertz. In dit programma staat de Radio Centraal.
2: De gustibus et coloribus non disputandum est. 106.7 Blaastaal.

voor elke zelfstandige die boekt.

0: Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. Topministers van de Vlaamse regering buigen zich opnieuw over het begrotingswerk. Minister-president Diependaele zit op dit ogenblik samen met zijn drie vissen.
1: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen, de voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependaele eerst met zijn drie vissen. De regering stopt 1,5 à 2 miljard vissen. Diependaele. Om de Vlaamse vissen vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. Diependaele.
2: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten. Dat we zo fors ook moeten besparen.
1: Diependaele.
2: Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
1: Diependaele.
3: Caroline Genel, minister van Welzijn, Cultuur, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Caroline Genel, Cultuur, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Minister van Welzijn, Cultuur en Gelijke Kansen. Ik zal altijd blijven vechten voor het belang van cultuur en ook voor de artistieke vrijheid van makers.
1: Caroline Genel.
4: Nee, normaal gesproken zouden de protestanten om 9 uur vanochtend aan een oranje mars hebben moeten beginnen. Maar 2000 tegenstanders,
5: republikeinse katholieken, blokkeren de weg. Blokkeren de weg. De weg.

0: Oranjemars is een optocht van protestanten
1: die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk.
0: Spanningen en protesten.
2: Kalmte.
0: Katholieke gemeenschap.
2: Geweld.
3: Onder voorwaarden wel. Er is geen muziek.
2: De Britse politiek.
4: De voorzitter.
2: Waanzin. Geen muziek. Kalmte. Onderhuidse spanningen.
4: De Britse premier Burnham roept alle partijen op tot een visie.
2: Er is geen muziek.
4: Kalmte.
2: Er is geen muziek.
4: Kalmte.

0: toch muziek, hè?
1: Ja, dat is die muzikanten.
0: Dat is muzikant.
1: Dat is die muzikanten.
0: Die muzikanten.
1: Ja.
0: Ja. Laura.
1: Ja, Laura, ja. Met de harp.
0: Met de harp is heel goed.
1: Ja, dat is die muzikanten.
0: Dat is heel muzikant, vind ik. Dat is muzikaal. Muziekjes. Amusant.
1: Plezant.
0: Mooi.
1: Mooi, ja.
0: Dat is Steve Schoenen.

0: Welkom terug. Het is prachtig weer vandaag en ja, als het enigszins kan, waarom geen mooie wandeling maken in het groen? Beethoven was een echte natuurliefhebber. Hij ging vaak buiten de stad om lange wandelingen te maken op het platteland.
1: Klank geven aan mijn gevoelens wanneer ik dan in de natuur ben.
0: Wenen, muziek. Spiksplinternieuw. We trekken samen met hem door schilderachtig herfstlandschap.

0: We kregen hier niet de gezelligheid op een dienblad, maar eerder gevoelens over eenzaamheid in een koude herfst. Men wist lang niks af van eenzaamheid, tot in 1895. Michel de Labarre, in 1895.
1: Collega Maarten van Gramberen.
2: Dat Remco Evenepoel heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er vorige week zondag gebeurde. Zijn tijdrit voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen tijdrijden. Daar heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar, en dat zagen we ook bij de vrouwen gisteren, het is vooral aan de klimmers op dit parcours. En wie was een van de beste klimmers in de afgelopen Tour bij de mannen? Dat was natuurlijk Remco Evenepoel. En wat je natuurlijk ook moet concluderen is dat Remco Evenepoel na Pogacar misschien wel de beste renner ter wereld is. En Pogacar die is er, zoals we allemaal weten, niet bij op dit wereldkampioenschap.
1: Vandaag in Canada. Regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag
3: wordt het zonnig en erg warm tot

0: lekker warm eigenlijk, hè?
1: 30 graden.
0: Hoe groot is die hoek nou juist?

Iets wat oneindig lijkt door te gaan, dat is een perpetuum mobile. In de muziek is dat meestal een stuk dat aan een hoge snelheid wordt uitgevoerd. Dit hier is het geliefde perpetuum mobile. Eindig lijkt door te

0: Mijn naam is Mark Heijvaart. Ik kom met mijn vriendin Tine vandaag langs om het menu van ons trouwfeest te bespreken. De afspraak was om 17 uur. Maar ik zal echter wat langer op mijn werk moeten blijven, dus 17 uur haal ik niet. We kunnen pas in het restaurant zijn om 18 uur.
1: Een gast is al 8:30, jongen. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, het is ook 30 graden natuurlijk.
0: Sorry voor de vertraging en tot straks.
2: Geen nieuwe berichten. Om uw spraakberichten te beluisteren, druk 1. Om uw mailbox instellingen te wijzigen, druk op 3. Voor hulp, druk 0. U hebt 1 afgespeeld bericht.
3: Ja, hallo. Ik heb de foto's bekeken. Goede foto's, goed genomen. Het filmpje was wat minder. Dit kunnen twee dingen zijn. Het kan zijn dat het traankanaaltje een beetje ontstoken is. Dat is één optie. De tweede optie is dat er een talkliertje verstopt is. Maar beide dingen zijn eigenlijk op dezelfde manier op te lossen. Dat wil zeggen, we gaan op de identiteitskaart een druppeltje zetten, DECOL. Dan mag je 3 keer per dag erin doen. En s'avonds voor het slapen gaan ga ik een zalfje geven, dat is Maxitrol. En dan zou het daarmee moeten gaan beteren. Het beste is natuurlijk dat je druppeltjes erin doet, want jij gebruikt maandlenzen. Dat je de maandlenzen niet gebruikt, want die conserveermiddelen wat in dat druppeltje zit, dat kan ophopen in de lens en dan kunnen we daarmee problemen mee krijgen. Dus even in die tijd dat je die druppeltjes gebruikt, geen lenzen is het beste. Mocht je nog vragen hebben, bel me gerust. Oké, tot hoors, dag.
2: Om te wissen, druk 1. Om te bewaren, druk 2. Om opnieuw te beluisteren, bericht bewaard. Er zijn geen berichten meer.
3: Ik heb de foto's bekeken. Goede foto's, goed genomen. Het filmpje was wat minder. Er kunnen twee dingen zijn. Het kan zijn dat het traankanaaltje een beetje ontstoken is. Dat is één optie. De tweede optie is dat er een talkliertje verstopt is. Maar beide dingen zijn eigenlijk op dezelfde manier op te lossen. Dat wil zeggen, we gaan op de identiteitskaart een druppeltje zetten, DECOL. Dan mag je 3 keer per dag erin doen. En s'avonds voor het slapen gaan ga ik een zalfje geven, dat is Maxitrol. En dan zou het daarmee moeten gaan beteren. Het beste is natuurlijk dat je druppeltjes erin doet, want jij gebruikt maandlenzen. Dat je de maandlenzen niet gebruikt, want die conserveermiddelen wat in dat druppeltje zit, dat kan ophopen in de lens en dan kunnen we daar weer problemen mee krijgen. Dus even in de tijd dat je die druppeltjes gebruikt, geen lenzen is het beste. Mocht je nog vragen hebben, bel me gerust. Oké, tot hoors, dag. Tot hoors, dag.

0: soms.
1: Soms.
0: Soms is gezelschap onvermijdelijk.
1: Onvermijdelijk, hè?
0: Aangenaam, maar het liefst loop ik alleen.
1: Alleen?
0: Dat heeft met zwijgen te maken.
1: Niet met eenzaamheid.
0: Niet hoeven spreken. Alleen eksters en kraaien horen. Waarschuwend geratel. De schorre roep die de ruimte meet. Een bewijs dat mensen nooit ver uit de buurt zijn. Maar hier althans blijven ze op afstand. Begrijp het niet als hoogmoed of misantropie. Het is moeheid. Soms ergert niets zozeer dan gepraat en gemurmel. En als ik weg wil van de drukte van alle dag, dan is het vooral daarvan.
1: Ik snap het, ja. Mooi, van wie is het?
0: Het is een tekst van Bart Meuleman. Rakelings. We zouden een striktere scheiding moeten kennen tussen praten en stil zijn. Net als zwijgen behoort een goed gesprek tot de geneugten van het leven. Maar veel daartussen, tussen conversatie en stilte, put ons uit zonder dat we het weten. Met het hogere, het spirituele, heeft zwijgen niets te maken. Wel met de aarde. Zwijgen is een ambacht.

0: zijn aandacht.
1: En hoe geladen het wordt om iemand tegemoet te zien komen, een andere eenling. De groet breekt de stilte om zijn vlug te herstellen. Een wak dat onmiddellijk weer dichtvriest.
0: Ja, veel wakker moet het mee worden. Ja?
1: Nee.
0: Goed. Snappen? Ja?
1: Bart Meuleman.
0: Ja, en voorgelezen door Katja Stoonhout. Toch? Nee, ik ben helemaal mee. En zo horen we het is met Tom Ze. Brazilië. Ja.

De vez em quando.

0: allemaal wel goed. Ik wil wel eens heel even naar het nieuws luisteren opnieuw.
1: Ik heb de foto's bekeken, goede foto's.
2: En dan heb ik nog een heel bijzondere fietstocht voor u. Want vandaag vond in Antwerpen voor de allereerste keer een Doggo Social Ride plaats. Fietsen dus, maar wie wou deelnemen had naast een fiets deze keer ook een hond nodig. En dat fietsen met huisdieren blijkt enorm aan populariteit te winnen. Ook deze 45 viervoeters genieten duidelijk van het fietstochtje. En na de inspanning volgde ook nog de ontspanning, want aansluitend op de rit was er ook nog een picknick met
3: iets
2: lekkers
3: oudere,
2: voor honden en paasjes.
3: Jongens nodigden me uit om hen te volgen in de struiken.
4: I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick.
5: Okay, Rich, if you could, could you start a left-hand turn, and we'll take you down to the southeast, please.
4: This is probably like jail time for life, huh? I mean, I would hope it is for a guy like me.
3: Een mij toen nog onbekende handeling.
5: Right now he's just flying around and

0: Ik herinner me hier niks meer van.
1: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
2: Je moet gewoon die hordes toeristen wegdenken en duiken in de schatten van de stad. De idyllische steegjes, de kanalen, de architectuur en natuurlijk ook...
1: Maar geen seconde te veel.
2: De muziek. De muziek. De muziek. De muziek.
1: Spanningen over een omstreden optocht.
2: De muziek.
0: De muur tegenover deze saloon is ondertussen wel 1000 keer herschilderd en bezet, maar wordt steeds opnieuw aangetast door het vocht dat uit de ruien opstijgt. Het huis werd nochtans hertekend door Rudy Rensson. Er wordt gevezeld dat hij er samen met andere kwapoetsen de vloer heeft opengebroken om er ontvreemde kleitabletten en lichtverdovende middelen onder te verbergen.

0: Spanning op.
1: Op de omslag van een deze periodieken ontwaarde ik de contouren van een naar alle waarschijnlijkheid vrouwelijk gelaat met open mond. Hierin was echter een ruime leuter geschoven, een mij toen nog onbekende handeling.

Vader des huizes opent de voordeur en plast naast me op de stoep en in de struiken. Achter in de tuin hoor ik gerommel. Het zijn Juan Muñoz, Luc Tuymans, Thierry de Gordier en Lily Dujoury die omringd door serafijnen en cherubijnen terugplooien in hun oefenruimte.

0: opening up. Over een omstreed. De optocht.
1: Ja, het zijn wel wat spanningen over een omstreden optocht.
0: Ja, stond ik daar.
2: In de zaal waar het werk van Frans West getoond wordt, spelen twee video's onvermijdelijke reflecties op wat nog mogelijk is af.
1: Wat zei je nou juist?
0: En eigenlijk stond ik daar op de bus te wachten. In Sint-Amans.
1: Sint-Amans.
0: Ik stond daar op de bus te wachten. En ik dacht, ja, ik zal eens zien naar het weerbericht.
1: Het weerbericht?
0: Ja, wat weer is dat nou eigenlijk?
1: 30 graden.
0: Ik dacht, ik stond hier te wachten, ik zal eens zien. En dat zegt zwaar bewolkt in Sint-Amans. Terwijl ik in de blakke zon stond.
1: Ah, maar misschien dat er ook nog in Siberië een Sint-Amans is.
0: Ah, zou dat dat geweest zijn misschien? Ik dacht, is alles een illusie of wat? It's all an illusion.
1: Ja, dat is just een illusie. It's just an illusion.
0: Just an illusion.

Daarachter, in de gang van het ondertussen stevig begroeide winkelcentrum dat langs de buitenkant op een binnenplein uitkwam, omringd door identieke bel-etage woningen,

nachts een gezin met een verfspuitbus op aangebracht. Om de ochtend nadien vast te stellen dat, vermoedelijk iemand anders, er no had voor geplaatst met een gelijkaardige verf.

0: De mops.
1: Luc Kroonen. Frederik Kroonen. Frederik Kroonen.
2: Frederik Kroonen.
1: Sans retour.
2: Sans retour.
1: Een pianoplaat.
2: En blijkbaar een vriend van Rudy Rinson.
1: Nee, dat is die andere plaat.
2: Ah, is die dat... ander.
1: Die ander, hè.
2: Van die ander.
1: Die ander taler, hè. Er staan eigenlijk twee platen door elkaar op.
2: Ah, zo. Dus
1: die ander...
2: Koen is geen vriend van Rudy Rinson.
1: Nee, die ander is... Café in the Sublime Void, part 2. Dennis Stefus en Sichtruger Berg Sigmarsson.
2: Ach, goddekes. Zie je dat dan, hè?
1: Ik zeg het. Café in the Sublime Void. Part 2.
2: In the Sublime Void.
1: The Sublime Void.
2: Ja, wat.
1: En er zit zo'n plasticje rond, hoor.
2: Plezant, hè?
1: Dan ligt dat even vol, hè?
2: Ik had hier nog een gedicht ook, hè?
1: Ja, toch? Dat is de moment.
2: Dat gedicht. En je weet wel, hè? Een gedicht van Emile Verharen.
1: Oh, Emile Verharen.
2: Een nietig dorpsplein en enkele straten. Met op het kruispunt een Christusbeeld. En de grijze schelde. En dan de toren die zich spiegelt in het Norse water. In de wijk van de Dam, armoedig en ziek, als bij toeval bij de schorren neergesmeten.

0: tussen stevig begroeide winkelcentrum dat langs de buitenkant op een binnenplein uitkwam, omringd door identieke bel-étage woningen, werd met een klein plastic bord aangeduid dat het plaatsen van fietsen verboden was. Onze volledig uit de kluiten gegroeide 16-jarige kinderoppas had er het woord fietsen vervangen door zijn naam. De buitenmuren van het naar elkaar geurend winkelcomplex waren opgebouwd uit glanzende oranje en witte bakstenen.
1: En voor het kerkhof met de welige palmstruiken, de kapel aan de maagd Maria toegewijd door een zeeman die ooit terugkwam, God weet wanneer, van de Bermuden of van Ceylon. Zo is in mijn herinneringen na zoveel jaren het dorpje Sint-Amans waar ik geboren ben. Dit schreef Emiel Verharen.
2: Gelukkige Verharen.
1: Dank u wel.
2: Dit was Blaastaal. Een programma op de Radio Centraal. Bedankt, Cassia, voor de tijd te zijn.
1: Gaarne.
2: Gedaan. En dan is er nu een programma dat Snof heeft voorbereid. Dat naar alle waarschijnlijkheid over enkele seconden de eten invaart.

Tussen 21 en 23 uur kan u luisteren naar een vervangprogramma voor Liberty City. Met vooral dub en dub techno. Maar nu is het bijna tijd voor een shiny mush motel. En u zal het misschien merken, of misschien ook niet, maar de jingle klopt niet, want Tom is er niet bij vandaag.

0: Den skinnende grøt motel. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7. Avec Snorf et Tom Anthony. With Snorf and Tom Anthony.
1: Dus zonder Tom Anthony vandaag. Wel met Snorf aan verschillende knoppen.
0: Alle twee wochen. Shiny Mush Motel.
1: Van 11 tot half 1 of van 23 tot 24 uur 30 op Radio Centraal 106.7 of via de streaming of digitaal. Het kan allemaal. We beginnen vandaag met Haruomi Hosono.
0: Motel. Alle twee wochen.
1: Sunny Side of Water.

music. Music.

Thank you.

We are still in

systems in the cockpit A-OK and operating properly.

Mercury Control Center at this time is excellent.

0: undisputed truth. And we've been waiting.
1: Waiting for what?

The only day.

0: linde van die tv. Hij weet om zich beter te bepoort. De Iwe. Toeka goed af wang om mijn naam.
1: Kamuching hakucha, alipata, takan hakucha.
0: Iwe, de vijf. Tam zana mnama
1: Wajita ha mana ngatin kaku juhai apa

animales anómalos. Los animales carnívoros.

0: En zo kom ik bijna op het einde van
1: Shiny Mush Motel.
0: Dat wou ik zeggen, Shiny Mush Motel. Binnen 2 weken ben ik er terug. Misschien met 2. Met Tom erbij. Vandaag was hij er niet bij. Volgende week een chatbot op dit uur. En maandag ben ik 's middags terug met een Klankenbergen vanaf 1 uur. Tot later. Radio Centraal 106.7.

Ja, goedemorgen. Daar ging iets mis met de jingle. Probeer nog eens een ander kanaal uit. Dan maar rechtstreeks in de muziek. Welkom hier op de communie, live en op Radio Centraal, van op een soms werkende mengtafel. Die ego hier weer present tussen 10 en 12 voor weer een zielsverheffende sessie. 2 uur lang hemelse muziek en gepaste randcommentaar misschien. Ondertussen luisteren we naar La Rage in Kramer, daar hebben we vorige week ook naar geluisterd. Zullen we nu verder naar luisteren. Immersion en Ascension. Onderdompeling en hemelvaart. Als het hier allemaal een beetje meewerkt. Goedemorgen.

zo zijn we toch wel wonderwel op een iets of wat geslaagde manier aan deze communie begonnen. Deze woensdag 30 september, de laatste dag alweer van deze maand. Dag van de heilige Hieronymus van Bethlehem, heilige Sophia, heilige Honoré en heilige Celestina. Jawel. Met dank aan de Truivelaar om hier op de hoogte te zijn van de heilige die we eren. We begonnen dus met Laragi en Bonner Kramer, een vrij recent duo-album die ze dus uitbrachten. Iets later in dit programma zal Kramer nog eens voorkomen, maar dan in duo met een ander fantastisch muzikus. Maar eerst nog een streepje van een muziek van een plaat die we vorige week ook hebben afgespeeld. Time Lash. Ja, een beetje een obscuur duo, niet meteen heel veel over gevonden. Maar het is een soort van oude gay muziek, zeg maar. Of fantasmagorische muziek. Het zou muziek kunnen zijn voor een verzonnen wereld, een alternatieve wereld misschien. Iets waar we wel nood aan hebben, denk ik. Aangezien er nog altijd geen begrotingsakkoord is en het neerkomt op nog minder geld voor cultuur, zoals het altijd het geval is. Cultuur, zorg en transport, ja, die zullen ongetwijfeld razendsnel op de schop gaan. Daarom dus best even ontsnappen naar deze parallele wereld met de Timelash van de plaat Feral Lands and Forbidden Cities.

Een ware zonnevloed zou je het kunnen noemen. Deze Helvetum in het echte leven gekend als Glenn Steenkisten. We luisteren nu nog naar de laatste uitspattingen van Voor Harmonium 4. Vorige week luisterden we naar Voor Harmonium 3. En dat zal het zijn voorlopig voor Helvetum. Er zijn nog wel wat platen in de aanzag van deze jonge man, maar we gaan overgaan naar een andere artiest. We kwamen van Timelash, het fantasmagorische, retrofuturistische denkwereld van Timelash dus, over naar Helvetum. Een lang stuk, een dieptestudie zeg maar, voor orgel en elektronica. Belgium's finest in zaken drone muziek zeg maar. Over naar weer iets geheel obscuurs, waarvan ik evenveel weet als u, namelijk niet. En dat is het juist mooie aan dit leven, hè? Af en toe niets weten. Commodo Hans met Lizard Valley.

Gek hoe het toeval zich altijd weer terug in een soort orde, geordendheid manifesteert. We luisterden hier achterin volgens naar Komodo Hound, gevolgd door Tulum Shimmering. Twee namen die ik nog nooit van heb gehoord en middels opzoekwerk tot constatatie ben gekomen dat ik die niet meteen kon plaatsen in het muziekspectrum of verbondenheid van de scene, van het circuit. Maar het betreft hier wel twee solo-artiesten uit het Verenigd Koninkrijk die zich allebei toewerpen op het Joe-materiaal, het vorige, meer... mythologisch geïnspireerd, een beetje zoals het, de timelash van daar straks. En nu zitten we in een soort pseudo-Latijns-Amerikaans spectrum met Tulum Shimmering. Tulum is ook een verwijzing naar een heel populaire stad, badplaats in Mexico. Prachtig, prachtige omgeving met een heel rijk geschiedenis, maar helaas volledig ondergedompeld of overwoekerd door toerisme. Iets wat ons hier ook te wachten staat of al volop bezig is. Het beste voorbeeld daarvan is Panoply Zaliger, die nu niets zowaar beter is geworden dan De Slechten. English Bookstore by De Slechten. Nomen est omen, zeg ik vaak, De Slechten. Met daarnaast Belgium's Finest, Vasco Bello Coffee, allemaal in het Engels. Vasco Bello, dat vindt u in de betere fabriekshal, Volkswagen, etc. aan de koffieautomaat. Zegt genoeg over wat ons nog te wachten staat. Maar dat kan gelukkig allemaal op muziek gezet worden. Zoals deze Tulum Shimmering, die een loopje neemt met de etniciteit van een cultuur die niet zijn eigen is. Geheel in vrede en met rust.